uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3:00, City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortinggevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. In Oostenrijk speelt nog om 6:00 tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er is weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. Vanuit het westen neemt de bewolking wel steeds verder toe. Overdag is het dan op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms wat regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag daarbij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval nog wel. 3 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker in het kanaal die deel zou uitmaken van een Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD de juridische grondslag van het besluit weten. In Rijen in Brabant is aan het eind van de avond een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK-voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking wel steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen, maar in het zuiden is het droog met veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse Defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. In Argentinië is het WK voetbal begonnen met winst. De eerste poolwedstrijd tegen Algerije eindigde zojuist in 3-0. Alle goals werden gemaakt door Lionel Messi. Daarmee stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn ook al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Om 6 uur komen ook nog Oostenrijk en Jordanië in actie. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan er vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt daarbij in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. En tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft gelost bij een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hattrick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler namelijk die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: is ook alweer, Stefan?
1: Ja, het is de Y helemaal met je handen omhoog. En dan de M een soort van een McDonald's maken. En dan de MC, dan zeg maar helemaal naar de zijkant leunen met de C. En dan de A weer een dakje boven je hoofd maken.
0: Kijk aan, een soort ochtendgymnastiek hier, hè? In de

0: deze woensdag, de 17e juni 2026. En we hebben een fantastische voetbalnacht achter de rug. Messi, iconisch natuurlijk, scoort zomaar een hattrick voor Argentinië tegen Algerije. Nu weet ik, Stefan, je bent niet de allergrootste voetbalfan, nee, maar hierin herken je toch ook wel de schoonheid.
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is dan toch wel een moment dat ik weer even soort de oranje koorts in mezelf opzoek en denk, ja, dit vind ik toch heel leuk.
0: Hij is van Argentinië, hoor.
1: Oh, oké, okay, dat wist ik even niet. Maar het kan je nagaan hoe erg ik in de voetbal zit, maar dit is wel heel leuk.
0: Ja. Wat vind je overigens van mijn shirt, Caroline?
2: Ja, ben je erop gekleed?
0: Een beetje wel. Het, ja, het was een vooruitziende blik. Kijk, je moet
2: zeker
0: even weten,
2: ja,
0: aan, voordat ik naar bed ga 's avonds, leg ik altijd al mijn kleding klaar voor de volgende ochtend. En dit shirt, dit overhemd, heeft natuurlijk precies dezelfde contouren als dat van Messi. Als van het Argentijnse
1: shirt. Het is een gestreept shirt in de lengte met blauw, lichtblauw en een witte strepen. Het is echt een heel mooi overhemd, dat wel.
2: Dat een voorzienende. Misschien had je het al wel verwacht, dit.
0: Ja,
2: of niet?
0: Misschien wel. Ja. Nou ja, ik moet wel zeggen, ik doe mee aan verschillende voetbalpoeltjes. Ja. Ik weet ook bij God niet waar ik sta op dit moment, want dat vind ik te eng. Volgens mij gaat het niet al te best. Maar dus dat is dan wel iets waar ik elke ochtend even naar kijk. Of ik gelijk heb gehad, maar ja.
2: Had je gelijk?
0: Nou, ik had 3-1 voorspeld voor Argentinië. Okay, maar het werd dus 3-0.
2: Hè? Ja. Ja,
0: en die Messi staat nu op eenzame hoogte samen met de Duitse Klose.
2: Gun je het hem? Gun je het hem?
0: Mooie vraag.
2: Er wordt geen antwoord op gegeven.
0: Nou ja, ik gun
2: je
0: het hem wel.
2: Begint te lachen.
0: Nou ja, dat is een groot voetballer natuurlijk. Dus waarom zou je hem dat niet gunnen?
2: Ja. Hè?
0: Ik bedoel, maar we moeten toch onwillekeurig terugdenken aan 2022, 4 jaar geleden. Toen Nederland werd uitgeschakeld door Argentinië. En toen was Messi niet.
2: Wat Messi toen deed.
0: Ja.
1: Ja, laten we hopen dat we dit jaar gewoon lekker wereldkampioen worden. En dat we gewoon het kunnen vieren met z'n allen. En mochten we zaterdag natuurlijk weer in de Johan Cruijff Arena of waar je dan ook gaat kijken. Dan lekker de voetbal kijken. Dat we met z'n allen kunnen juichen dat we door zijn.
0: Ja, zover is het natuurlijk nog niet. Maar daar hopen we natuurlijk
1: zeker.
0: Even kijken. Carmen, die is een paar dagen vrij. Die geniet lekker van het lekkere weer. Wat gaan wij doen vanochtend? Nou, wij gaan echt natuurlijk vol op de jaren 70 in. Doen we met jeugdprogramma's, kinderprogramma's die diep in mijn hart zitten. Ken jij Renje Rot nog?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, daar gaan we het over hebben. Ken jij Stuyvesant nog?
2: Nee, daar was ik nog net te jong voor.
0: Daar gaan we het ook over hebben met Ria Bremer.
2: Ja, Ria Bremer ken ik natuurlijk nog wel.
0: En natuurlijk is er ook het nieuws van nu.
2: Ja, want minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft een plan geschreven. Hij wil dat Nederland over 4 jaar in staat is om zichzelf te verdedigen. En dat betekent dat er meer geld moet naar de inlichtingendiensten en dat Nederland minder afhankelijk wordt van de Verenigde Staten. Er is een grote woningbrand in Rijen in Brabant. Een vrijstaand huis is daar deels ingestort. En ja, de brandweer heeft de bewoner nog niet gevonden. Oeh. Ja, Messi natuurlijk, geschiedenis geschreven. Je kunt als bierbrouwer blijkbaar ook frisdrank maken. Zeker als je een heel oud recept hebt gevonden op zolder. En de vraag is dan hoe dat smaakt.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Maar eerst gaan we een smakelijk liedje uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5. Je weet het, ze zijn nog in dromenland. Maar we gaan eentje wekken. Wakker maken met jouw hulp. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
1: Met de letter M van Messi.
0: Ah, natuurlijk. Driepoot Messi. En natuurlijk een extra voorwaarde deze week. Het liedje moet afkomstig zijn uit de jaren 70. Liedjes beginnen met de M. Geef ze door via onze app.

0: Dag José, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Als je deze plaat hoort van Dimitri van Toren, dan weet je dat de dag echt begonnen is. Dan heb ik altijd het gevoel dat je meteen aan de slag moet. Heb jij dat ook?
1: Nee hoor, ik laat me niet door de muziek aan de slag zetten.
0: Jij houdt het hoofd gewoon koel.
1: Ja, dat maak je zelf uit, toch? Ja, of je aan de slag gaat of niet.
0: Dat is wel waar. Dat is wel waar. En voel je een beetje thuis in deze week van de jaren 70?
1: Oh, ik vind het heerlijk. Ja. Ik kan bijna niet wegkomen van de radio.
0: Want daar kleven natuurlijk mooie herinneringen aan vast voor jou.
1: Ja, nou ja, ik ben van 65. Dus ik heb het staartje wel heel bewust meegemaakt natuurlijk. Maar ja, ik hou wel heel erg van de jaren 70 en de jaren 60. Ook al heb ik ze niet meegemaakt. Maar, en dus dat is niet om de herinneringen, maar gewoon omdat ik het hele mooie muziek vind.
0: Ja, misschien wel de allerbeste muziek ooit gemaakt, hè, in de jaren 70. Ja, ik begeef me op glad ijs met die opmerking. Dat is natuurlijk een eeuwige discussie. Wat was het beste decennium uit de popmuziek? Maar ja, de jaren 70. Jongen.
1: Ja, ja. Maar ja, dat is ook smaak, hè. Dan kan je toch niet zeggen wat is de beste.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is een eeuw. Misschien wel de allerbeste muziek ooit gemaakt, hè, in de jaren 70. Ja, ik begeef me op glad ijs met die opmerking. Dat is natuurlijk een eeuwige discussie. Wat was het beste decennium uit de popmuziek? Maar ja, de jaren 70. Jongen.
1: Ja, ja. Maar ja, dat is ook smaak, hè. Dan kan je toch niet zeggen wat is de beste.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is een
1: en is het dan een wedstrijdje?
0: Nee,

0: geweest? Hoe zie je eruit als een soort catweasel?
1: Nou, ja, ik heb wel gewoon heel lang haar, maar dat ben ik nou een beetje zat. Dus dat gaat 20, 25 centimeter af vandaag.
0: Zo. En waarom ga je niet zo vaak naar de kapper?
1: Nou, omdat het niet nodig is. En ik vind altijd zo, duurt altijd zo lang. Ja. Zit je maar te zitten. Ja.
0: En die verplichte gesprekken dan natuurlijk. Heb je nog vakantieplannen?
1: Ja, dat. Ja.
2: Die zijn wel echt altijd standaard. Hè? Dat, ga je nog wat doen deze zomer? Of ga je gewoon helemaal niets? Ga je lekker in Playa del Balcona zitten? Dat denk je, ja.
0: Het ergste is als die vraag twee keer voorbij komt tijdens de zitting.
2: Ja, dan ben je echt wel
0: heb ik net al geantwoord, hè? Ja, oké. Ja.
1: Nee, maar ik ga zo meteen eerst lekker met mijn hondje. Dat vertelde ik ook net tegen Stefan. Ik heb sinds zaterdag heb ik er een hond bij. Ik had al een Jack Russell.
0: Ja?
1: En nu heb ik er een Labrador bij van 7,5.
0: Oh.
1: En die is lief.
0: Oh.
1: Oh, dat is zo lief.
0: En waar komt die Labrador dan vandaan? Uit een
1: omgeving Almelo.
0: Nee, maar ik bedoel uit een asiel, want hij is al 7, begrijp ik.
1: Nee, hij was bij een meneer die heeft hem gefokt. Die is fokker van geweest. Hij was ook fokkereu, deze hond. Maar die meneer die ging verhuizen. En die had nog meer honden. En deze Labrador, Boy heet die. Die is heel erg groot. En hij zegt, ja, ik heb van een paar honden afscheid moeten nemen. Waaronder Boy. Oh. Dus ik had, en dat heb ik dan gezien via van die stichtingen, weet je wel. Die helpen mensen die, ja, het is heel vaak mensen die oud zijn of overleden of zo oud dat ze niet meer goed voor een hond kunnen zorgen. Die zoeken dan goede huizen voor honden die een nieuwe plek nodig hebben.
0: En kan Boy, jouw nieuwe hond, het ook vinden met je eerste hond en de Ollie?
1: Nou, Ollie is een beetje jaloers af en toe. Dus in huis is het nog wel eens een grauw en een snauw. Maar ja, Boy, die is veel te lief. Die bijt niet van zich af. Die loopt dan gewoon weg.
0: Ja.
1: Weet je, van, joh, doe jij maar moeilijk. Maar als ik ze ga uitlaten, dat is een feestje. Dat is zo leuk. Want dan zijn het ineens maatjes, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dan lopen ze samen te snuffelen. En gisteren ben ik voor het eerst heb ik hem losgelaten in het bos, Boy. Maar ja, hij is zo braaf. Ik hoef maar even te zeggen, Boy. En dan komt hij weer bij me. En ze zijn wezen zwemmen gisteren, want Olly is gek op water. Nou, Labrador is natuurlijk ook dol op water.
0: Vertel mij
1: dus
0: wat.
1: Die hebben een plezier gehad, jongen. Nou, je houdt Sammy ook van zwemmen, of
0: ja, niet? Sammy houdt zeker van zwemmen.
1: Ja,
0: en ik heb haar afgelopen weekend weer opgehaald na mijn vakantie. Want ze was ook even in een pension, of althans bij de fokker waar ze ook geboren is. Dus ze was ook even weer terug bij de ouders. En ik heb ook nog wel leuke beelden toen ik haar weer ophaalde. Ik weet niet of je het kunt horen. Er zit nog wel wat geluid bij, neem ik aan.
1: Ja.
0: Even luisteren, toen we Sammy ophaalden. En dan moet je je voorstellen dat ze dus uit die kennel komt. En dan ziet ze mij en Karin.
2: Dan springt ze op jou.
0: Ja, dan springt ze. Pak ik even bij, hoor. Voor die beelden nog even.
1: Ja, laat horen.
2: Oh, ik zie de beelden ook. En hij is echt helemaal twispelen. Hij springt helemaal op en neer. En, en hij weet even niet waar hij zoeken moet. Zo blij is hij.
1: Ja, nou, dat is toch geweldig.
0: Dat is mooi, hè?
2: Dan gaan die beelden misschien ook wel even delen op de socials. Misschien wel even leuk. Ja,
1: Bed
2: Hendrik, man. Even volgen op Instagram.
0: We gaan er niet uit bed.
3: Alfabet.
0: Doen we vandaag met de letter M. Nou, laten we gelijk ter zake komen. Welke plaat heb jij uitgezocht?
1: More Than a Feeling van Boston.

0: Ik weet niet hoe het jou vergaat, Caroline, maar altijd als ik dit liedje hoor, You've Got a Friend, dan moet ik denken aan dat beroemde gedicht van Toon Hermans. Ken je dat? Hè? Pas als je iemand hebt die met je lacht en grient, dan pas mag je zeggen...
1: Ik heb een vriend, toch? Of ik ben een vriend. Wat was het nou?
0: Ik heb een vriend.
1: Ik heb een vriend, ja.
0: Ik ben een vriend. Nee, ik heb een vriend, ja.
1: Ja.
0: Ja, keurig. Keurig. Carole King, zometeen trouwens de King of Rock'n'Roll. Maar is het nieuws van 6:30?
1: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken wil dat Nederland in 2030 in staat is om zichzelf te verdedigen. En hij komt daarom met een plan, schrijft de Telegraaf. Daarin staat dat er meer geld moet naar de inlichtingendiensten en dat Nederland minder afhankelijk moet worden van de Verenigde Staten. Ook wordt er met Frankrijk gepraat over gezamenlijke nucleaire afschrikking met Franse kernwapens. En de naam van die operatie zou volgens de krant Operatie Baguette zijn. Lionel Messi heeft nu al geschiedenis geschreven op het WK. Hij maakte in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije een hat-trick. Is nu samen met Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden. Het werd 3-0 voor Argentinië.
2: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Messi, geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. Een avond om nooit meer te vergeten. Deze 16 juni 2026 en die uitdrukking op zijn gezicht, alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
0: Ja, hij gaat natuurlijk Klose inhalen. Ik bedoel, dit is de eerste wedstrijd op een WK.
1: Ja.
0: Dat kan niet meer misgaan. Hij wordt echt de topscorer aller tijden op een WK.
1: Maar wat ik me af weet, dat weet jij natuurlijk. Klose die heeft ook is ook heel lang doorgegaan, maar voetbalt hij nog steeds, of niet?
0: Volgens mij, ja, een goede vraag inderdaad. Ja. Zit Klose nog in... Nee, die is toch gestopt, of niet? Ga het even...
3: Ik ga nu zoeken, ja.
1: Vertel ik ondertussen wat er eerder op de avond nog verder gebeurde. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen-Irak eindigde in 4-1.
3: Ja, hij speelt nog wel, maar heeft niet zo heel veel meer gespeeld de afgelopen tijd. Hij zit meer op de bank dan dat hij speelt, staat hier. Maar hij speelt nog wel.
1: Kortom...
0: Ja, maar niet in Duitse voetbal.
3: Nee, niet in Duitse voetbal.
0: Nee, precies. Dus
1: dat gaat niet
0: dat
1: meer.
0: Gaat niet meer. Dat gaat Messi aan diggelen slaan. Dat kan niet anders.
1: In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner is nog niet gevonden. De brandweer zette een drone in, maar dat heeft nog niks opgeleverd. Het onderzoek is nog in volle gang. Door de hitte en de rook kan de brandweer in Rijen niet naar binnen en tijdens het blussen stortte een deel van de woning in. In museum Boijmans van Beuning in Rotterdam komt de pindakaasvloer weer terug. Als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers wordt die vloer volgende maand weer opgebouwd. Volgens het museum is er geen betere manier om hem te eren. De pindakaasvloer, een vloer bedekt dus met een dikke laag pindakaas, was een van Schippers bekendste kunstwerken.
0: Maar zit daar geen schimmel op dan inmiddels?
1: Andere pindakaas, Bert.
0: Oké.
3: Jammer.
1: En de trappisten van Abdij Koningshoeve in Berkel Enschot, bekend van trappistenbiermerk La Trappe, lanceren een alternatief. Ze komen met een trappisten frisdrank en ze maken dat drankje op basis van een 75 jaar oud recept dat ze bij toeval op zolder hebben gevonden.
4: Toen zijn we in het archief van het klooster gaan kijken en daar is de receptuur ook gevonden. Maar die receptuur hebben we niet gebruikt, want dat was mierzoet. Niet meer van deze tijd, nee.
1: Nee, die originele frisdrank werd tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog gebrouwen. En ze hebben een nieuwe drank ontwikkeld, maar dan dus met iets minder suiker.
0: Oké, en dan het weer voor vandaag.
1: Het is bewolkt, met vanmiddag soms ook wat zon. In het westen en noorden kan het af en toe regenen. Verder droog en het wordt maximaal 26 graden.
0: Vanuit het duur meteen terug naar de jaren 70.
1: Ja, jij gaat het over tv-programma's hebben uit die tijd en Ria Bremer bellen. Dit is een ander populair programma dat in 1970 begon.
5: Van vanavond twee Nederlandse producties en twee buitenlandse superacts.
1: Ja, Top Pop, gepresenteerd door Ad Visser en ook met Penny de Jager. Nou, de AVRO had in het begin maar heel weinig vertrouwen in dat programma, vertelde Ad Visser veel later bij Op 1.
6: Bij de omroep zeiden ze bij de directie, ja, wat zullen we doen? Dit gaat natuurlijk nooit lukken, want hij stelt zich voor dat hij op maandag gaat bellen met Michael Jackson en dan zegt,
3: en dat hij vrijdag komt.
6: Moet als de sodemieterij naar Nederland komen.
3: Ik kom er meteen
6: donderdag, want je staat in de Top Pop 5, hè?
3: Maar het gebeurde wel. Hij kwam, ja.
6: Het gebeurde wel, maar de directie dacht, dat gaat nooit gebeuren.
0: Ja, waanzinnig natuurlijk. Iconisch. Goed, Elvis Presley, ik zei het al, komt eraan. Uit 77, way down.

0: 13 minuten voor 7. En echt zo'n prachtplaat uit de jaren 70 van John Denver. Clip zo. Dag Cas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Staat die ook in jouw lijstje, die plaat van John Denver?
1: Calypso?
0: Ja?
1: Nee, niet per se.
0: Nee, oké, okay, maar je bent wel druk bezig, hè, met het samenstellen van je lijst.
1: Ik heb liever een Sweet Caroline van hem.
2: Oh, zo. Maar wacht even, het
0: is niet van John Denver, toch?
1: Oh, John Denver, oh shit, ja. Dat is...
2: Neil Diamond.
1: Dat is van die... Nou, hoe heet die ook alweer? Van die Take Me Home Country Roads.
0: Ja, precies, dat is John Denver en Thank God I'm a Country Boy.
1: Van die Counterplane, van ja.
0: Ja, maar goed, laten we dat even terzijde schuiven. Hoe staat het met het samenstellen van jouw stemlijstje?
1: Ja, die hou ik het meeste over van die Me and Mr. Jones. Oh, heerlijk.
0: Van Billy Paul. En waarom moet die plaat per se in jouw lijstje?
1: Dat was vroeger altijd blijkbaar een plaat voor mijn ouders. Die dan in een kroeg zaten in Heerenveen. En dan werd dat als allerlaatste plaat gedraaid. Billy Paul.
0: Ja, en dat maakt ook indruk op jou als kind?
1: Ja, want ik vind dat echt een geweldig nummer ook.
2: Is het dan de plaat die dan, zeg maar, voordat iedereen weg moest... in plaats van wat we nu hebben met het laatste rondje van André Hazes... was dat dan de oprotplaat, om zo te zeggen?
1: Ja.
2: Oh, echt? En,
1: ik hou er gewoon zo van. Ja. Ik krijg er gewoon meteen kippenvel van als ik dat hoor.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Dan hoort zo dat me and Mr. Jones.
0: Ja.
1: Ja, ik kan het zelf niet goed nazingen.
0: Nee, maar daarvoor heb ik de plaat.
2: Laten we dat ook maar bij laten, ja. Dat is een goed idee.
0: Troostende gedachte. Maar ik stel me wel zo voor dat je dan in die kroeg in Heerenveen bent, beste Cas. En dat de lichten aangaan, dat de tap dicht gaat. En dat het volume van de boksen nog even wat hoger gaat. Hè?
1: Ik krijg dat nu alweer meteen kippenvel.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, ik hoop dat hij in de Evergreen toplijst terechtkomt. Je kunt nog stemmen natuurlijk via de site. Zorg dat je...

0: kast is weer even terug in die kroeg in Heerenveen. Zo rondsluitingstijd. En deze plaat die dan uit de jukebox schalt. Billy Paul, Me en Mrs. Jones.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: 8 minuten voor 7 nu.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Zometeen in het komende uur gaan we even bellen met Hans Kazan. Hij speelde een hoofdrol in Renje Rot. Het was het decennium waarin zijn carrière ook begon. Dus daar kan hij vast en zeker mooi over vertellen. Maar eerst gaan we even op zoek naar Theo.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is nu 7 uur, het NOS Journaal, met Carolijn Bari.
18: Goedemorgen Bert. Het bedrijf Solvinity dat DigiD runt gaat in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Solvinity zou worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf en dat nieuws leidde tot veel onrust. Want in Amerika zijn er wetten die ervoor kunnen zorgen dat de overheid daar persoonsgegevens kan inzien. Ook kan DigiD worden geblokkeerd. Staatssecretaris Aerts verbood daarom de overname. Volgens NRC wil Solvinity nu weten op basis van welke juridische gronden. Verdrietig nieuws uit Leeuwarden. Jelte, het gezicht van 3FM Serious Request, 1,5 jaar geleden, is overleden. Hij had een zeldzame stofwisselingsziekte en was pas 5 jaar. Zijn zusje vertelde toen dat ze elke maand een feestje vierde voor hem en dat noemden ze vermaanddag.
19: Dus dat is eigenlijk hetzelfde als verjaardag, alleen dan elke maand. Dat we niet meer weten hoeveel verjaardagen hij nog krijgt. Dus dan net zoals ons, maar dan eigenlijk iedere maand.
18: Uiteindelijk werd met die actie rond het glazen huis toen 12,5 miljoen euro opgehaald. De familie laat weten dat Jelte vredig in hun armen is overleden. Gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen vanwege Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. De organisatie spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor anderen die op de vlucht zijn. En dan nog naar de gevel van het oude Huis van Frank. Nou, dat is wereldberoemd in Zierikzee. Als je daar omhoog kijkt, dan zie je tegen de gevel allerlei spullen hangen. Het is een soort museum aan de muur, zeg maar. Van straatnaambordjes tot fietsen uit de Eerste Wereldoorlog en een oude ANWB-praatpaal. Toeristen kijken hun ogen uit, maar de gemeente is er helemaal niet blij mee, vertelt Frank aan Omroep Zeeland.
20: Ja, die willen dat alles eraf gaat. Het is gewoon een verzameling van allemaal dingen die ik gevonden heb en aan mijn muur geplakt heb. Het zijn allemaal oude dingetjes van vroeger. Dat vind ik zonde dat dat weggegooid wordt. Net zoals dat oude karrewiel of dat oude trapfietsje.
21: Het bordje met hier waak ik.
20: Hier waak ik, ja. Die was van mijn vader.
21: Waarom bent u er eigenlijk mee begonnen?
20: Dat weet ik niet. Het is gewoon een verzameling gewoon. Ik weet het ook allemaal niet meer. Ik bleef maar verzamelen. Het is een beetje verzamelwoede.
22: Ja. Een hoorder, hè, noemen we dat.
18: Een hoorder, ja. Nou ja, en vindt het zonde om weg te gooien. Haalt het er ook niet af, zegt hij. Blijf wel hangen. Dat gaat mijn tijd wel duren tot ik dood ben. Ja. En ik laat lekker hangen.
22: Nou ja, kijk, als mijn museum nou te vol wordt, dan kan ik ook natuurlijk gewoon spullen aan mijn
18: aan
22: gevel.
18: Aan je muur?
22: Ja,
18: daar verheug ik me al op. Allemaal platen aan de muur?
22: Ja, klopt, ja.
18: Wat heb je allemaal nog meer hangen? Allemaal munten krijgen we dan.
22: Klopt, ja.
18: Nog oranje toeters, ja. Buiten is het bewolkt, vanmiddag soms wat zon. In het westen en noorden kan het af en toe regenen. Verder droog en het wordt maximaal 26 graden.
23: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

liedjes uit de jaren 70. En zorg dat je stem niet verloren gaat. Je kunt nog stemmen voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Die zenden we komende vrijdag uit. Stemmen kan via de site nporadio5.nl. Trouwens ook een goede dag om met je kinderen of je kleinkinderen naar de bioscoop te gaan. Vanaf vandaag draait in de bioscoop namelijk de animatiefilm Toy Story deel 5. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over de avonturen van Woody, Buzz Lightyear en Jessie. Die hebben concurrentie van iets...

woensdagmiddag en denk ik aan woensdagmiddag dan in de jaren 70, dan denk ik aan de kindertelevisie. En denk ik aan de kindertelevisie, dan denk ik onder meer aan Renje Rot met Martin Broosjes, ken je dat nog? Met daarin ook een hoofdrol voor Hans Kazan. Hem gaan we zo meteen bellen.

0: en je rot. Ja, daar keek ik vaak naar woensdagmiddag met de onvergetelijke Martin Brosius.
1: Hartelijk welkom bij alweer de 112e aflevering van Ren. Yeah. Hoi. En hebben we Claudia. Heb je er zin in?
2: Ja.
1: Okay, ja. En hebben we Esther ook zin in, hè? Tuurlijk. En Jeroen, die zal er geen zin in hebben. Hey. En verder hebben we Patrick. Van welke school?
0: Ja, iedereen die is opgegroeid in de jaren 70 zal dit programma zich makkelijk voor de geest halen. Met Martin Brosius, die veel te vroeg overleden is in 2009. Maar denk je aan Renje Rot, dan denk je ook aan de begindagen van de carrière van Hans Kazan. Dag Hans, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Als je dit weer hoort, hè, welke herinneringen komen dan meteen weer boven?
3: Ja, ontzettend leuk. Vooral als ik dan weer die aankondigingen hoor en die zoals hij het zegt en zoals hij het presenteert, ja, dat was toch wel heel bijzonder. Ik vond Martin Brosius echt helemaal geweldig als presentator voor kinderprogramma's.
0: Wat maakt hem zo geweldig?
3: Omdat hij is zelf een groot kind.
0: Dat was het.
3: Ja, dat is het eigenlijk. Hij was een groot kind. Hij ging zo mee in dat hele programma. En hij was zo in met de kinderen. Hij begreep heel goed wat ze wilden, hoe hij ze aan moest spreken, hoe hij met ze om moest gaan. Ja, dat was gewoon. Hij was samen met de kinderen twee handen op één buik.
0: Jij kwam in de jaren 70 ook in dat programma terecht. Hoe kwam dat eigenlijk op jouw pad?
3: Moet ik even kijken, hoe is dat ook weer gegaan? Renje Rot, ik werd benaderd door de regisseur destijds, Mathieu Rogmans, helaas al heel lang geleden overleden. Die had gehoord dat ik goocheltrucjes deed. En hij zei, ja, ik ben in de buurt van waar je nu woont. Mag ik even bij je langskomen? En zei ik, ja, natuurlijk mag dat. Nou, die kwam langs, ik liet hem een trucje zien. En vervolgens zei hij, maar dat is leuk. Kun je een keer gast zijn bij ons in het programma? Ik zei, ja, natuurlijk, met veel plezier. En vervolgens ben ik jaren en jaren vaste gast gebleven. Ja. Zo is het eigenlijk gegaan.
0: Daar hebben we nog wat beelden van.
4: Hier is de man die alles kan, Hans Kazan.
5: En het vreemde is nu dat als je al die confetti hoog in de lucht gooit en je haalt de doek daar doorheen, dan blijven die snippers aan die doek vastzitten. Zie je dat?
6: Hey.
5: Maar het bijzondere is ook dat als je die snippers, die kun je ook nog omvormen tot het getal 75, waarmee we willen zeggen de 75ste uitzending van Renje Rot. Gefeliciteerd.
6: Ja. De man die het allemaal kan is natuurlijk
7: Hans.
0: Wat voor truc was dit, Hans? Herinner je dit nog?
3: Ja, dat herinner ik me nog heel goed. Dat was, dan had ik een zwarte doek. En dan had ik een handvol snippers van die confetti. En die gooide ik in de lucht. En dan wappelde ik die doek er doorheen. En dan bleven die snippers allemaal op die doek vastzitten. En dan nog een keer wappelen met die doek. En dan vormden die snippers zich om tot letters. En dat stond in dit geval 75.
0: Ja,
3: dus dat
0: grappig.
3: Was een aantal jaar dat, of de 75ste aflevering van Renje Rot was dat.
0: Ja, wat betekende die roem die je toch kreeg dankzij Renje Rot voor jouw carrière?
3: Alles. Dat was gewoon heel erg belangrijk. In één keer was je iemand. Ben je er nog?
0: Ja, en hoe merkte
3: je
0: dat dan?
3: Je was in één keer was je de bekende goochelaar. Je was niet een goochelaar, je was gewoon, ja, je was Hans Kazan.
0: Ja.
3: En iedereen wist dat. En alle kinderen, als je ze op straat tegenkwam, en eigenlijk, dat is het raar, dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd.
0: want ik heb sterk het idee dat jij half Nederland aan het goochelen kreeg. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Er gingen eindeloos van kinderen gingen aan het goochelen. Maar ook twee kinderen, destijds kinderen, die nu natuurlijk heel bekend zijn. En eigenlijk, dat is het raar, dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd.
0: want ik heb sterk het idee dat jij half Nederland aan het goochelen kreeg. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Er gingen eindeloos van kinderen gingen aan het goochelen. Maar ook twee kinderen, destijds kinderen, die nu natuurlijk heel bekend zijn. En een van was Victor.

0: dankzij jouw optreden in Reinier Rot ook per se een goocheldoos wilde op mijn verjaardag.
1: Ja, je was niet de enige. Nee.
2: Nee. Goocheldozen waren niet aan te slepen in de winkel toen de tijd.
1: Nee, maar dat is echt zo. Dat was echt wonderbaarlijk. Ja. Het was, ja, bij kinderen was het zo populair programma, sowieso al. Maar dat goochelen, dat vonden kinderen helemaal fantastisch.
0: Ja. Er is nog altijd één truc, Hans, die jij uitvoerde in Reinier Rot. En daar lig ik nu nog wel eens 40, 50 jaar later van wakker.
1: Okay, en
0: dan wil ik graag dat je nu uitlegt hoe dat dan zat. Ik herinner me dat jij een kaart uit een kaartspel versnipperde in heel veel stukjes. Yeah. En dat je vervolgens een sinaasappel afpelde. En dat de kaart daar weer heel huids uit kwam. Herinner jij dit nog?
1: Ja, dat herinner ik me heel goed. Ik doe hem nog steeds. Dus,
2: Oh, je doet hem nog steeds? Kan je hem aan bed leren? Zou je hem kunnen doen?
1: Wat jij nu ook weer vertelt, dat is bij heel veel mensen in een soort collectief geheugen blijven hangen. Dus overal waar ik kom, roep ze al een beetje nog die truc. Ja, dat weet ik nog, kijk maar. En dan...
2: Maar Hans, dit is natuurlijk een iconische truc. Je gaat natuurlijk niet vertellen wat hij doet. Maar zou je hem aan Bert kunnen leren? Als hij dan zo'n... Ja.
1: Ik zou hem aan Bert kunnen leren. Maar laat ik erbij zeggen dat het technisch toch nog wel wat dingetjes vraagt.
2: Okay.
1: Het is niet heel simpel. Weet je, ik legde bij Reinier Rot wel eens trucjes uit. Maar dat waren dingen die... zonder al te veel technisch vingervlugheid zou kunnen doen.
0: Okay.
1: Maar deze truc, denk ik, dat heeft geen zin om het uit te leggen. Want zelfs al weet je hoe het werkt, dan nog om hem perfect uit te voeren... daar heb je gewoon heel veel ervaring voor nodig.
0: Als het om techniek gaat, ik ben al lang blij dat ik een plaatje kan instarten hier. Dus ik denk dat ik dit dan maar, dat ik hier afhaak, Hans. Maar wel mooi om even met jou terug te gaan naar die hoogtijdagen van Reinier Rot. Dat natuurlijk succes had in dat decennium en waarin jouw carrière begon. Dankjewel en blijf mooie dingen maken.
1: Dankjewel.

0: nieuws komt van Carolijn.
1: Op de G7-top is gisteren afgesproken dat er nieuwe sancties komen tegen Rusland. Ook worden er steeds vaker schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. En als reactie daarop laten de Russen een oorlogsschip varen, en dat vuurde gistermiddag in het kanaal waarschuwingsschoten naar een jacht. Volgens de Russen kwam dat jacht te dichtbij. Maar het Britse stel op die boot zegt tegen de BBC dat die waarschuwingsschoten totaal onnodig waren.
2: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire. It was a warning fire that went up in the air, we believe.
1: Het waren waarschuwingsschoten. Er werd dus niet op hen geschoten, maar volgens het stel was dat echt onnodig, want ze waren al aan het wegvaren. De Britse presentator Jeremy Clarkson heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. De oud-presentator van Top Gear deelde het nieuws in de populaire landbouwserie Clarkson's Farm. Hij weet het al sinds mei, en volgens hem gaat het om een agressieve vorm die in een vroeg stadium is ontdekt. Clarkson zegt over de behandeling: als alles succesvol verloopt, zie ik jullie terug voor seizoen 6. En als dat niet zo is, zorg goed voor jezelf. 3 scholen en een kinderopvang in Barneveld zijn vandaag dicht na een brand vannacht. Die brak uit in een basisschool, maar ook scholen en een opvang in de directe omgeving zitten in de rook. De brand was ontstaan in de technische ruimte van die basisschool en was snel onder controle. Maar ja, in het gebouw hing het vol met rook. Het is er ook zwart geblakerd. En Oranje-fans maken zich op voor de WK-wedstrijd tegen Zweden zaterdag. NA Nieuws ging naar Schiphol om Oranje-fans uit te zwaaien die op het punt stonden naar Houston te vliegen.
3: Om te kijken hoe we de Zweden hopelijk gaan verslaan.
4: Ja, voor ons is dit wel een uitje wat al lang geleden gepland is.
5: Zit de sfeer er een beetje in al?
6: Ja, zeker. Ja. Voetbalmuziek, Nederlandse muziek.
5: We hebben een lekker plekje in het stadion. We zitten mooi vooraan en we gaan hard juichen.
7: Kleding oranje, dus we hadden polo's oranje, wit, KNVB. Gewoon iedere dag wat anders aan. Ondergoed, sokken, alles.
5: Ook oranje?
7: Alles.
0: Zou dat iets voor jou zijn om daar helemaal heen te vliegen? Andere kant van de grote plas?
1: Nou, we hadden het er gisteren over. Kaartje, €300 of dollar. Zal niet veel uit. Maar ik denk, ja, 300, doei. Daar kan ik wel wat leukers van bedenken. Dus nee, daar zou ik mijn geld toch anders gaan besteden. Ja. Nou, jij wel natuurlijk.
0: Nou ja, ik vind die $300. Ik heb hogere prijzen gehoord. Dat gaat me echt ver. Maar $300.
1: Als je echt, dat had ik vorige week. Als je echt een diehard fan bent en je volgt alle WK-wedstrijden van Oranje, dan betaal je €55.
0: Oh, oké. Okay,
1: dat kan ook.
0: Dat had ik begrepen van collega Lucas van Leeuwen.
1: Die gaat erheen, hè?
0: Ja, die gaat erheen. Ja. Dan gaan we maandag ook even bellen. Hoe
1: natuurlijk, ja.
0: Dus Lucas van Leeuwen is dat. Lucas van de Oranje Leeuwen noem ik hem deze dagen natuurlijk. Maar goed, ik heb begrepen dat ook de eerste mensen alweer zijn teruggekeerd vanuit Amerika.
1: Ja, dat klopt. Die zijn alweer geland.
8: Ja, zoals je misschien kan horen, het was heel erg leuk.
9: Alleen maar feestlopen vieren.
10: We hebben echt 4 dagen genoten in Dallas. Ja. Je hoort wel aan mijn stem, denk ik.
8: Het was echt fantastisch. 1 groot feest, ja. Een beetje jammer van het resultaat, die 2-2 nog net.
10: Ja, we hebben niet verloren. Ja, dus. Dat is toch een goed teken?
1: Ja, want we worden wereldkampioen, zegt hij.
0: Afgesproken. Het weer dan voor vandaag.
1: Vanmorgen nog bewolking. In het noorden valt daarbij af en toe wat regen. In het westen kan er ook nog wat regen vallen. Maar vanmiddag meer zon en bijna overal droog. Dus het wordt maximaal 26 graden.

0: 39.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Mol uit Roosendaal, 67. Els Damen, 79. Niels Dissel uit Harderwijk, 51. En Hans van Veenendaal uit Utrecht, 59. Van harte gefeliciteerd allemaal. Maak er een prachtig feestje van. We gaan even bellen met
1: Marianne
0: Makai uit Oltgensplaat. Dag Marianne, goedemorgen. Welkom in de ochtendshow hier op 5.
1: Wat leuk dat je belt.
0: En van harte gefeliciteerd met je 55ste verjaardag.
1: Nou, hartelijk dank.
0: Ja, dan heb je altijd een beetje voorrang hier. Hè? Als je 55 wordt, hè, hoe je het ook wendt of keert, van harte gefeliciteerd zeggen we. Dan, en als het dan ook nog een 2 keer 5 is, nou dan 10 met een griffel.
1: Ja, dat is wel extra feestelijk, hè?
0: En gaat jouw verjaardag er ook extra feestelijk uitzien vandaag?
1: Nou, eigenlijk niet. Tenminste, niet dat ik weet, maar ik denk het eigenlijk niet. Maar we hebben het afgelopen weekend eigenlijk al een beetje gevierd. En ik hoop eigenlijk dat we vandaag... Ik heb 2 maanden geleden van mijn man een cadeautje gekregen voor mijn verjaardag. En daar hoop ik eigenlijk vandaag gebruik van te mogen maken.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd welk cadeau dat is, Marianne.
1: Ja, je zegt het heel goed, want het is een cadeau. Ik wil al jaren, misschien een soort midlife crisis op die 55, maar wil ik al een cabriootje. En die heb ik 2 maanden geleden gekregen. En ja, het wordt vandaag cabrio weer. Dus ik hoop eigenlijk dat mijn man iets vroeger stopt met werken. En dat wij dan samen genieten op mijn 55ste van een ritje in de cabrio.
0: Maar wacht even, is dat eenmalig dan? Of heeft jouw man gewoon een auto voor je gekocht?
1: Ja, nou, dat is eenmalig. Mijn man en niet een hele spiksfris nieuwe. Want ik ben natuurlijk zelf ook een oldtimer. Dus hij heeft een oldtimer voor mij gekocht.
0: Ach.
1: Ja, een cabriootje.
0: En
1: ja,
0: had hij dat dan ook helemaal ingepakt?
1: Nee, dat niet. Nee, ik moest er wel een beetje om zeuren, Bert.
0: Ja, nou, dat zal wel. Dat zal wel. En wat voor kleuren heeft hij?
1: Blauw. Het is een blauwe.
0: Oké, en daar ga je vandaag mee op pad?
1: Nou, dat hoop ik, ja. Ik hoop dat we dat samen doen, zeg maar. Ja.
0: Nou, ik vind het echt het grootste cadeau wat ik ooit heb meegemaakt, volgens mij, hier in dit onderdeel. Nou, dat je zomaar een auto cadeau krijgt.
1: Dat is waar. Maar het grootste cadeau moet eigenlijk nog komen.
0: Oh, het wordt nog
1: grootste.
0: Sorry
1: dat je onderbreekt, Bert, want ik heb een hoop te vertellen. Nee, hoor.
2: Neem de zender maar over. We gaan even een bak koffie halen. Bert, wil je voor zwart?
0: Nee, vertel. Wat moet er nog komen?
1: Nou, eind van het jaar hopen wij opa en oma te worden. Dus dat is toch eigenlijk wel het grootste cadeau.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeg, en dan word je voor de eerste keer opa en oma.
1: Oh ja, voor de eerste keer. Ja, vind je op 55 nog best vroeg, toch?
0: Ja, en is al bekend of het een jongetje of een meisje wordt?
1: Nee, dat is nog niet bekend, nee.
0: En hoe breid je hierop voor? Ben je al sok aan het breien of een truitje of een hemdje, weet ik het?
1: Nee, zo'n oma ben ik dan ook weer niet dat ik met de breinaalden zeg maar klaar ga zitten. Maar psychische voorbereiding, zeg maar. Hè. Dan word je echt oud, hè?
0: Ja,
1: als je 55 wordt en oma, dan word je echt oud.
0: Ja, dan is de tweede helft al begonnen, hè?
1: Ja, dat zegt mijn man ook, ja.
0: Ja. Nou, heb je nog meer te vertellen?
1: Ja, roep maar en ik gooi het eruit. Nee, ik denk wel dat het zo was.
0: Oké,
1: ja,
0: nou gaan wij een mooie slinger geven aan het Evergreen Top 1000 rap. En dan ben ik benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt. Vertel, Stefan.
2: Oeh, we zitten al in de lage regionen, 272.
3: Nu ben ik blij dat ik je niet...
0: Best wel hoog, toch?
2: Ja, dat lukt hoog,
3: dat
2: inderdaad.
3: Zoveel kleine dingen van je kent. Omdat ik steeds ben blijven dromen.
0: Yo, Snuisel.
1: Ja, ik hoor hem en ik vind hem best leuk. Maar ik hoopte stiekem eigenlijk zo... Dat je zei van nou, ik ga een rad draaien. Hoopte ik stiekem op iets van de Bee Gees. Dus ik geef dat rad dan nog maar een slinger.
0: Staan er vaak in, dus die kans is statistisch gezien best aanwezig. Maar ja, dat hebben we nooit in de hand.
2: Ja, nu zijn we wel lage 731.
4: Fishing boats go out across the evening water. Smuggling guns and arms across the Spanish border.
0: Els, die hoort op je bord.
1: Ja, nee, ben ik ook blij mee.
0: Nou,
1: ik ben eigenlijk met alles blij vandaag.
0: Nou, zo klink je ook wel vandaag. Het is dan weliswaar geen cabrio, maar toch wel een hele mooie plaat, hè?
1: Ja, zeker. Ja, hoor, en dan met mijn haren in de winter deze plaat in de cabrio. Hoe mooier wil je het hebben?
0: Nou, als ik een dagje vrij ben, mag jij komen invallen, Marianne.
1: Ah, dat is heel goed.
0: Ja.
1: Daar houd je aan.
0: Oké, heel goed. Doei, doei.
1: Hey, bedankt.
0: Er komt nog een kaart naar je toe, hè?
1: Ja, heel leuk. Dankjewel.

0: plaat deze van Al Stewart. En on the border,
1: je vrolijke vriend in de morgen.
0: Om 7 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: En zometeen in het komende uur natuurlijk nog veel meer moois uit die jaren 70. En dan gaan we om nu even bellen met...

0: Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan!
5: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, 2,49. Leuk voor het WK.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 8 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
10: Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Dat plan is nog niet gepresenteerd, maar jonge boeren hebben er al wel vragen over.
11: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
10: Verder komt er een maximum op het aantal stuks vee dat op 1 hectare mag worden gehouden. In Rijen in Brabant gaat een specialistisch team van de brandweer een deels ingestort huis binnen. Daar brak vannacht een uitslaande brand uit en de bewoner is nog niet gevonden. Door de hitte en rook kon de brandweer het huis niet in en daarom is er met een drone gezocht. Tijdens het blussen stortte een deel van de vrijstaande woning in. De brand trok veel bekijks en daarom werd de straat afgesloten. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen. Die vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om hem te eren. De vloer, bedekt met een dikke laag pindakaas, was een van Schippers' bekendste kunstwerken. En Frankrijk heeft op het WK alvast zijn visitekaartje achtergelaten. Het werd 3-1 tegen Senegal, met twee mooie doelpunten van Mbappé. Zoals de 3-1 toen hij van flinke afstand uithaalde.
12: Er nog een kans voor hem. Mbappé. Is dit een boodschap aan alle volgers van het WK? Hij is er weer. En dan zo'n glorieuze uithaal. Met zo'n vaart, met zo'n precisie. 3-1. Kylian Mbappé.
10: Ja, een andere wedstrijd. Noorwegen versloeg Irak met 4-1. En nu is Oostenrijk-Jordanië bezig. En ja, vannacht was Lionel Messi de grote uitblinker in de WK-wedstrijd. Van Argentinië tegen Algerije. Messi maakte een hat-trick.
13: Messi! Een beauty. 1-0 Argentinië. En een schot van afstand van McAllister. Zidane laat weer los. Messi 2-0. González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Wat een moment. En wat een voetballer. De allergrootste die we ooit hebben gehad. Messi schrijft opnieuw geschiedenis.
9: Ik heb bijna het idee dat Mexico...
10: 3-0, hè?
9: 3-0, ja, die, ja. Zoals hij dat zegt, dat Messi... Alsof Mexico van zangeres zonder naam wordt ingezet.
10: Oh, ik dacht hij heeft gekeken naar die Spaanse commentatoren. Ja, die doen dat ook. Ja, en Messi is nu samen met Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden. Ze maakten alle twee 16 doelpunten. Maar ja, jij zei eerder al, ze staan aan het begin van het WK natuurlijk.
9: Ja, klopt.
10: Dus
9: en, Klose speelt niet meer voor het Duitse elftal.
10: Nee,
9: dus
10: nee.
9: Dit gaat hij verbreken. Hè. Een icoon, de Messi. Het weer dan volgende.
10: Ja, buiten is het bewolkt. Plaatselijk wat regen. Vanmiddag droger en ook wat zon bij 21 tot 26 graden.
8: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

En als je er echt heel veel zin in hebt, nog dieper in de nacht, Oezbekistan tegen Colombia. Vorige uur spraken we al met Hans Kazan over Renje Rot, een van mijn favoriete programma's uit de jaren 70. Maar het meest dierbaar is voor mij toch wel Stuiverzin met Ria Breem. We gaan haar zo meteen bellen. Maar eerst Goedie

0: Favoriete kinderprogramma uit de jaren 70. Programma dat natuurlijk jarenlang van 1968 tot 1985 werd gepresenteerd door de vrouw die ik nu aan de telefoon heb. En dat beschouw ik als een voorrecht. 86 jaar jong inmiddels. Haar naam Ria Bremer. Dag Ria, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Als je dit weer hoort, hè, waar denk je dan meteen aan terug? Wat voor beelden?
1: Nou, wat denk je? Aan Stuyvesant.
0: Ja,
1: nou,
0: natuurlijk.
1: waar denk ik aan terug? Aan een hele leuke tijd. Aan live televisie. Dus er kon van alles gebeuren. En gewoon leuk, spontaan. Als ik dan zie hoe ik nu televisie ook nog wel gemaakt heb, dan is het allemaal een keurslijf geworden af en toe.
0: Het was spontaan toe, wellicht?
1: Ja, het was natuurlijk. Nou ja, spontaan, weet ik niet. Het was gewoner, het was normaler, het was geen gedoe.
0: Even voor de mensen die het programma niet kennen, wat was Stuyvesant eigenlijk voor programma?
1: Stuyvesant was gewoon een talkshow met kinderen. En ik moest de laatste even nog een stukje over schrijven. Wat belangrijk was, kinderen waren de baas. Kinderen vertelden waar ze het over wilden hebben. En ik wist niet meer dan het onderwerp. Hè, of het ging over groene bomen of de langste ijspegel of de 80-jarige oorlog. Ik weet niet allemaal. Zij kwamen met een onderwerp en ik kon daar verder niet zo vreselijk veel mee in de voorbereiding. En ik was gewoon benieuwd. Ik was puur benieuwd en zij kon vertellen. En vader en moeder, ouders, weet ik van wie, die hadden we ergens opgeborgen de zijkant. Dus die kon het zich ook verder ergens mee bemoeien. Het was een talkshow waarbij een interviewer zat die gewoon geïnteresseerd was.
0: Ja, het was dus niet plat geproduceerd. Je werd echt zelf ook verrast door de verhalen van de kinderen.
1: Ik werd volledig verrast. Ja. Ik heb een keer iets met een 80-jarige oorlog. Nou, daar ben ik totaal heel slecht in dat soort dingen. Gewoon een kind die met allemaal poppetjes kwam. En niet allemaal, maar zeg maar honderden. En die had hij allemaal op dingen uitgestald. En dat werd dan heel voorzichtig naar het podium gedragen, zeg maar, naar het centrum. En ja, en die ging mij vertellen over de 80-jarige oorlog. Nou, ik ben totaal niet geïnteresseerd in de 80-jarige oorlog. Maar die had dan zo. Ik dacht, als de leraar er zo geweest waren, dan had ik het leuk gevonden.
0: Ja, wat mooi. We hebben nog een oud fragment opgetrommeld uit Stuyvesant. Ja. Luister even mee.
2: Welkom hier in het witte Slagharen. Ik denk trouwens dat het bij jullie thuis ook overal heel mooi wit is. Gezellig dat jullie er allemaal zijn. Schoenen uit, lekker plat op de grond. Voor de televisie, we gaan kijken naar de 103e Stuyvesant.
0: Die kinderen waren volgens mij, die hadden volgens mij echt iets te veel suiker gehad, als ik dit zo terug hoor.
1: het zou kunnen. Ja, iets anders was er toen nog niet, denk ik. Hè?
0: Nee. Maar en Stuyvesant was natuurlijk ook een reizend circus. Hè? Eerst met een tent door het hele land, later op vaste stekken. Hoe belangrijk was dat?
1: Die tent was wel belangrijk. Die tent was, dat was toch het gebouw, hoe raar het ook klinkt. Want als het erg hard stormde, dan was het toch wel af en toe wel een beetje rumoerig. En als er erg veel vliegtuigen. We hebben dus ook wel contact gehad met vliegbasis. Dat er een vliegtuig dus regelmatig lekker bovenaan aan het cirkelen was. Of alsjeblieft op wilde donderen. Want dat was toch een beetje lastig. Het was live. Hè? Kijk, je weet zelf, bij jou kan nu ook van alles gebeuren. Live is natuurlijk toch een bepaalde spanning. En kinderen die hebben daar geen idee van. Die waren helemaal niet. Die waren gewoon dol. Die hadden een lollige middag. Dus het ging gewoon gezellig door.
0: Ja.
1: Het leuke was dat ik eigenlijk regelmatig verbaasd was. Of dat ik niet zeggen moest. Dus kinderen kunnen je verbazen. Het was wel kinderen die hebben daar geen idee van. Die waren helemaal niet. Die waren gewoon dol. Die hadden een lollige middag. Dus het ging gewoon gezellig door.
0: Ja.
1: Het leuke was dat ik eigenlijk regelmatig verbaasd was. Of dat ik niet zeggen moest. Dus kinderen kunnen je verbazen. Het was toen ook al. Ja, die komen met op.

0: gehaald. En die provincie, de scholen uit die provincie, mochten dan een werkstuk aanleveren voor de grote balk aan het eind van de uitzending. Ja. Heb ik ook nog wat beeld van.
1: En daarop staat de provincie Zuid-Holland. Dus alle scholen aan het werk in Zuid-Holland. Zorg dat je leuke dingen maakt, die kunnen dan aan de balk hangen. Niet te zwaar en niet te groot, maar maak er maar wat moois van. 6 stuks worden dan weer getrokken aan die balk. En dan zijn jullie in ieder geval onze gast in de tweede uitzending van Stuiversin.
0: Hoeveel kwam daarop binnen eigenlijk, elke maand? Weet je dat nog?
2: Ja, nee, ik zeg geen aantal honderden. We hadden bij de AVRO gewoon een kamer. En dat was echt een flinke kamer. Die werd volgepropt met al die dingen die binnenkwamen. En het werd natuurlijk steeds groter. Want ze hadden natuurlijk best in de gaten dat als het erg groot was, dat daar mijn aandacht ook wat sneller op was. Maar ik had op een gegeven moment een tactiek, een techniek. Ik keek 1 kind in de zaal, die pikte ik op. En die bleef ik aankijken. Die had dat verder niet door, want daar was het toch te ver voor. Maar die bleef ik aankijken en die zei van naar rechts, naar links. Nee, nee, omhoog. Nee, nee, nee, nee. En want als je dus verschilt van kinderen, dat je kijkt van de een naar de ander, dan kom je. Nee, ik dacht eentje moet ik hebben en die zei, oké, dat was hem. Dus dan heeft ik weer. Maar een hele kamer met de post was ook, er zijn wel leuke verhalen over.
0: Nou, dan moet ik heel wat enveloppen. We zijn binnengekomen van ondergetekende. Want ik heb regelmatig een brief geschreven naar Stuiversin. Omdat ik zo graag een keer een liedje wilde zingen. Omdat ik zo graag een keer op mijn accordeon een optreden wilde doen in Stuiversin. Maar ik kreeg afwijzing na afwijzing. Oh. En ik heb het verwerkt inmiddels. Ja, dus wees gerust. Maar hoe was het selectiebeleid dan binnen Stuiversin?
2: Ik wou net zeggen, je mag best nu even een liedje zingen. Hoor.
3: We hebben hem gisteren gehoord met Bohemian Rhapsody. En dat was...
2: Misschien helemaal niet erg. Misschien vinden luisteraars het ook wel heel leuk.
0: Ja, daar ga ik nog even over nadenken, Ria. Maar ik heb in elk geval die gouden stuiver gemist. Want dat was natuurlijk de grote finale altijd, hè?

0: Ja, als je die won, dan was je maandag de koning van de klas. Heb je zelf nog altijd een gouden stuiver thuis liggen, ja of niet?
1: Nee, ik heb wel ik weet niet, een soort glazen bolletje waarin een stuivertje zit, maar geen gouden. Nee. Maar wel zo'n vierkant stuivertje, okay. Die is vierhoekig.
0: Is Stuiverzin, want je bent later natuurlijk veel meer een journalistieke kant opgegaan, is Stuiverzin toch het mooiste programma wat je ooit hebt gepresenteerd?
1: Nee. Het is wel het leukste geweest. Het is natuurlijk ook het begin geweest voor mij. Ook wel van misschien niet helemaal het begin van mijn carrière. Maar wel ook voor mij wel het begin. Televisie was ook nog iets bijzonders. Anders dan het nu is. Het heeft wel veel indruk gemaakt. Het was natuurlijk erg leuk om te doen. Bovendien, ik maakte het programma niet. Ik was er eigenlijk maar 2 dagen bij betrokken. De dag van tevoren reden meestal maar Slagaren. En Mieke Benda deed dat programma. Die maakte dat hij bedacht het. Ja. En die kent al die kinderen. We hebben ook nu nog wel, Mieke en ik zijn vorig jaar in Mercedes een Bos, was het geloof ik. Waren mensen, die hebben 2 dochters, die waren nu ook al dik volwassen. En waarvan een van die meisjes was ziek, was erg ziek. En wel zo erg dat wel zo gaan aflopen. En die wilde graag, zo ontzettend graag, Stuiverzin nog een keer zien. En die konden het bij Beeld en Geluid niet vinden, hebben de werkelijk stad en land daarvoor afgebeld en afgezocht. Zijn toen uiteindelijk, hebben een brief geschreven naar de AVRO. De AVRO heeft mij die brief doorgegeven. En toen ben ik, want die hele uitzending lag dus nog als niet bij Beeld en Geluid. Ik ben de zolder opgeklommen. Ik heb een doos met allemaal banden en troep en weet ik niet wat. En een van de eerste dingen die ik aanpakte was die uitzending. Wow. Die heb ik toen bij Beeld en Geluid, hebben ze die heel vriendelijk en lief overgeschreven. En toen zijn Niek en ik naar die mensen toegegaan. Nou ja, je wil niet weten wat daar gebeurde. Dus dat zijn natuurlijk nog wel hele leuke dingen.
0: Ja, prachtig. Ria, ik wil je bedanken voor het feit dat je even met ons terug wilde gaan naar die roemruchte jaren 70. En Stuiverzin. Is trouwens 1 plaat uit dat decennium waarvan je zegt, oh ja, dat vind ik een lekkere plaat.
1: Nee. Veel meer dingen mooi. Nee.
0: Hopelijk kan ik je bekoren met dit Earth, Wind & Fire.
1: Oké, heel fijn.
0: Oké. Ik wens je een goede dag.
1: Helemaal goed. Jullie succes.

0: Zometeen het 7 seconden spel. Stefan, wat staat er eigenlijk op het spel?
1: Het 7 seconden spel.
2: Nou, wat er op het spel staat is onder andere een powerbank, een zadelhoesje en bloemzaadjes. En daarvoor moet je wel wat doen, namelijk 7 seconden raden van een fragment. Weet je het fragment niet helemaal te raden, dan krijg je nog een keer 7 seconden. En als het dan nog niet geraden is, dan krijg je daarna nog een keer 7 seconden. Dus totaal 21 seconden van een fragment. En als je het raadt, krijg je het volledige pakket prijzen. Weet je het niet, dan gaan de lijnen open.
0: Oké, nou, ik vind als je na 21 seconden nog niet, steeds niet weet te verdienen, dan krijg je gewoon een strafwerk thuis.
3: Jij wist natuurlijk. Het ooit na een fragmentje van een seconde, geloof ik. Toch? Op de radio ooit. Heel knap, ja.
2: Wil je meespelen?
0: Ja, dan stuur je het codewoord.
2: Stuiverzin!
0: Ach, natuurlijk! Stuiverzin! Geef me door via de luisterapp ondertussen het nieuws van even na 8:30. Caroline.
3: Vandaag is de laatste dag van de G7-top in Frankrijk. Vanavond ontvangt president Macron president Trump in het paleis van Versailles. Ze eten daar met elkaar en daarna is er in de tuin een licht- en vuurwerkshow. Gisteren zei Trump dat hij misschien wel met nieuwe sancties komt tegen Rusland. Over olie, wat nu de straat van Hormuz mogelijk weer opengaat. Kan Rusland volgens Trump weer worden afgeknepen?
4: Well, soon we'll be able to do that because the oil is now flowing. So we're in a position to do that soon.
3: Ja, Trump sprak ook met de Oekraïense leider Zelensky over extra luchtafweer. Volgens Zelensky staat Trump daar ook positief tegenover.
5: He was positive. Yes, I hope when President Trump is positive, I hope it's yes.
3: De G7-landen willen vooral tegen de Russische schaduwvloot optreden en die uitschakelen. Dat zijn schepen die Rusland gebruikt om sancties te omzeilen. De 5-jarige Jelte is overleden. Het jongetje uit Leeuwarden had een zeldzame stofwisselingsziekte en was 1,5 jaar geleden het gezicht van 3FM Series Request. Er werd toen in het glazen huis 12,5 miljoen euro opgehaald voor de stichting Metakids. Zijn zusje vertelde toen onder meer dat ze elke maand een feestje vierde voor hem, zijn vermaanddag. Zijn familie laat weten dat Jelte vredig in hun armen is overleden. Het is goed zo, schrijven ze op Instagram. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is ook veroordeeld tot een celstraf, net als zijn vader. De zoon krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En dan iets heel anders. De carnavalsband Kapotte Kachels is klaar voor hun rechtszaak tegen ABBA. De Zweedse popgroep vindt dat het carnavalsnummer Dikke Pens te veel lijkt op de hit Take a Chance on Me.

0: Ja, de kapotte kachels zeggen dat het om een parodie van Take a Chance on Me gaat en niet om een cover. En ze zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Voorman Sander Ottens noemt het een soort voorwedstrijd Nederland-Zweden.
1: Een mooie vergelijking. Deze zaak loopt al echt al heel lang natuurlijk. Ja. En ja, het mag natuurlijk als het inderdaad een parodie betreft. En daar zullen ze flink op inzetten. Ik begrijp niet dat ABBA hier zo boos over is. Die kapotte kachels en dikke pens, daar ligt toch werkelijk niemand wakker van.
0: Geld, ben ik nogal... geld, denk ik dan. Ja.
1: Nou ja, goed als dat
0: maar. Advocaten, geld. Ja.
1: Oké, het weer dan voor vandaag. Want hebben we een kachel nodig of is een kapotte kachel ook prima?
0: Nee. Bewolkt, plaatselijk regen. Vanmiddag droog en ook wat zon. En dan loopt de temperatuur weer op naar 21 tot 26 graden.
1: Snel weer terug naar de jaren 70.
0: 76, toen Almere nog grotendeels een zandvlakte was, maar wel de eerste huizen af waren en de nieuwe bewoners vanuit vooral Amsterdam de sleutel kregen. En dat was wat toen. Ze gingen er enorm op vooruit.
2: Is het grandioos?
3: Ja, fantastisch.
2: Tuurlijk.
4: Die alleen nog naar eigen smaak moet worden ingevuld.
2: Ja, ik vind het grandioos.
3: Ja, fantastisch.
2: Tuurlijk.
3: Fantastisch.
2: Grandioos gewoon. Alleen schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
2: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog.
5: Dat is een
2: verandering. Oh, een hele grote verandering.
0: Ja, betekent dus ook dat Almere jarig is. De stad is 50 jaar oud. Het is nu 2026. Dat wordt het hele jaar doorgevierd. Zaterdag met een zomerconcert door het Almeers Orkest.
1: Grandioos.

0: 7 seconden spel.
1: Dag Nelis van Duinen uit Alphen aan de Rijn.
2: Goedemorgen Bert.
1: Je bent 54 jaar. Dat betekent dat de jaren 70 net zo diep in je hart zitten als bij mij, denk ik. Hè? Want we zijn tijdgenoten.
2: Echt waar?
1: Ja, ik kom uit 71. En jij?
2: Nou, ik ook.
1: Oh, oké. Nou, vertel me eens, hoe was dat om op te groeien in de jaren 70?
2: Ja, hoe was dat? School? Ja, lagere school. Ja. Dat soort dingen.
1: Eerste leuk klas? School. Ja.
2: Ja.
1: Wat was het eerste woord wat je leerde?
2: Nou, dat moet je aan mijn vader en moeder vragen. Dat zou ik niet weten.
1: Nee, dat weet ik toch nog heel goed hoor.
2: Echt?
1: Ja, boom en roos, dat waren toch de eerste woorden die je moest schrijven, of niet?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Vis en dat soort dingen.
1: Ja, klopt. Nou ja, dan heb je die lagere school gehad en dan, dan zit je al in de jaren 80 natuurlijk, hè?
2: Ja, klopt. Ja,
1: maar daar gaan we later dit jaar mee aan de slag. Ondertussen gaan we even het 7-seconden-spel spelen met jou, beste Nelis. Je krijgt uiteindelijk 3 fragmenten te horen. Als je dan nog niet weet waar het om gaat, dan krijg je strafwerk. Dan krijg je van mij strafwerk. Dan ga ik dan nog even over buigen, want ik weet zeker dat je het gaat oplossen. Het gaat namelijk om een oud oudejaarsfragment. Luister goed wie je hier hoort.
3: Hij heeft wel een geweldige metamorfose ondergaan. Hij was jarenlang altijd de zonnekoning van het schaduwkabinet. En nou is hij ineens Joop ten Uyl superstar.
1: 1973, daar hebben we het over. Maar de grote vraag is natuurlijk, welke cabaretier hoorden we hier?
2: Wim Kan.
1: Ik zei het al, je kan het. Nou, je hebt het bewezen.
4: Groot applaus hoor. Zo, heel goed.
1: Even kijken, wat is de prijs voor Nelis?
4: Ja, je krijgt van ons de powerbank, de fietsadelhoesjes en de bloemzaadjes voor de evergreen planten.
2: Kijk, daar ben ik echt heel blij mee.
1: Wie zaait zal oogsten, zo simpel is het. Ik wens je een mooie dag.

0: vind je op nporadio5.nl. Peter Langelaan heeft het ook gedaan en heeft onder meer gestemd op de plaat die we eerder dit uur draaiden. Toen de radio net een tikje harder bij hem ging, namelijk The Sweet and Fox on the Run. En we spraken ook Hans Kazan vanochtend, die een hoofdrol speelde in Renje Rot, althans een belangrijke rol. En dat was een was heerlijk om even weer terug te gaan in die tijd. Daar ben je.
1: Ah, daar ben ik. Ja, en Mario heeft een gesprek gehoord. Die zei, ja, weet je, ik heb ook een eigen herinnering. Wat een leuk gesprek met Hans Kazan. Maar ik keek vooral ook naar klassenwerk met Hans van Willigenburg. En we hadden ook nog zo'n icoon in de show, namelijk Ria Bremer over Stuivenzin. Een van jouw favoriete programma's. Jolan zegt erover, wat leuk jeugdsentiment. Stuivenzin, wat ontzettend leuk om haar te horen. En Sjaak, wat ontzettend leuk gesprek met mevrouw Ria Bremer. Wel heeft ze nog een frisse, heldere stem. En Mieke zegt, goedemorgen Bert en team Haandrikman. Wat een heerlijk om de stem van Ria Bremer weer te horen. Onveranderd en zo vertrouwd. Wat een mooie tijd was dat. Je voelde je toen nog echt kind. Mooie, onbezorgde jeugdherinneringen. Fijne dag allemaal.
0: Ik vond het zo mooi om even te horen, ook in dat oude fragment van... Ga er even lekker voor zitten. Ja. Schoenen uit, met de sokken aan op de bank. Lekker even voor de televisie.
1: Op je buik liggen stond er ook erbij. Heerlijk, ja.
0: Nou, de jarige Job van vandaag was Marianne Makkay. En zij wordt dit jaar oma aan het eind van dit jaar op haar 55ste. En Jannie, die reageert erop. Ze schrijft, het is juist hartstikke leuk om op die leeftijd... op je 55ste oma te worden. Dan kun je er nog heel lang hopelijk van genieten. En Hans reageert nog op Carolijn... die het over de carnavalsparodie Dikke Pens had... van de kapotte kachels. Hè? Een parodie op Take a Chance on Me. Hans schrijft, nou, ik kan me heel goed voorstellen... dat ABBA een rechtszaak begint. Terecht waken ze over hun muzikale erfenis. En het carnavalsnummer van de kapotte kachels... is wat mij betreft... pure wansmaak, nauwelijks te overtreffen. Ik zou ze ook echt voor de

0: Samen Max.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: In Opium op Oerol zijn te gast actrice en comedienne Loes Luca samen met haar dochter Nina Gans, regisseur van internationaal bekroonde animatiefilms. Razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein en schrijver Tom Lanois draagt voor. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
14: Goedemorgen Hans. Kinderen moeten beter worden beschermd tegen online intimidatie, pesten en het verspreiden van naaktbeelden op internet. Een plan van D66 om dit via strengere regels voor scholen te regelen kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens de partij doen scholen nu nog te weinig.
15: Iedereen die vroeger gepest is weet hoeveel impact het heeft. En de impact die dat maakt online is net zo heftig als dat offline kan zijn. Maar je ziet dat scholen daar nog niet altijd zicht op houden. Daar ook niet de meldingen bij OM of justitie van doen als dat nodig is en strafbaar is. En wij willen echt dat daar veel meer aandacht voor komt en dat dit ook echt wordt aangepakt.
14: In het plan staat dat scholen online incidenten voortaan moeten melden bij de onderwijsinspectie en ze moeten ook vertrouwenspersonen aanstellen. De leiders van de G7 zijn het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders zeiden ook blij te zijn met de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. En ze zeggen dat ze zich gaan inspannen om minder afhankelijk te worden van de straat van Hormuz en hun eigen energievoorraden te gaan vergroten. Omdat die straat mogelijk weer opengaat en de wereldwijde olie- en gastoevoer daardoor weer op gang komt, willen de G7-landen ook sancties aan de Russische olie- en gassector opleggen. Het bedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood dat een maand geleden. ICT-experts maken zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. En het stadhuis van Almere piept en kraakt. Er zijn lekkages en kapotte liften, maar een renovatie laat op zich wachten. Het kost veel geld. En Omroep Flevoland laat zich ondertussen even rondleiden.
0: Ja, dit zijn emmers om het water op te vangen van de lekkages die hier uit de aansluiting van het dak komen.
16: Dat is gewoon regenwater?
0: Dat is regenwater. Ja, deze lift is kapot, zoals je ziet. En dat komt omdat de sensor defect is, waardoor je het risico loopt dat je tussen de deuren klem komt te zitten.
17: Hier zie je weer een kapotte lift. Die is al een week of zes buiten bedrijf, omdat we de onderdelen eigenlijk niet op tijd kunnen krijgen.
14: Ja, voordat die renovatie van het Almeerse stadhuis begint, is het minstens 2030. Tot die tijd moeten de ambtenaren het ermee doen en zitten ze in de zomer in de hitte en 's winters in de kou, omdat ook de airco en verwarming het niet goed meer doen.
13: Het is ook 50 jaar oud allemaal.
14: Ja, klopt. Ja. Het weer bewolkt met plaatselijk regen, vanmiddag droog en ook zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
12: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Afro Tros.

Onbescheiden titels zoals Ain't No Mountain High Enough en Ain't Nothing Like The Real Thing. Dus op het lijf van Chaka Khan geschreven, I'm Every Woman, kon er ook nog wel bij. In de jaren 70 kroon dus ook Diana Ross nog even tussendoor tot The Boss. Een grote wervelende jaren 70 terugkeer is het voor Radio 5. Het is de dag van de nieuwe haring trouwens, bedenk ik me ineens. Maar dat doen we om na 12 allemaal, want we gaan eerst de arbeidsvitamine lekker draaien. De aanvragen die komen van wandelgroep Leen van Dam uit Monster in Zuid-Holland. Aad Gankema die schrijft daarover dat ze aanvankelijk een hardloopgroep waren in Naaldwijk. Maar sinds de jaren tellen noopte hen dat om te gaan wandelen. Dat doen ze nu op dinsdagmiddag met z'n zevenen. En dan is er koffie vooraf en fris met iets hartigs na afloop altijd. Al dus Aad van de wandelgroep. En Frida die benaderde ons als mezelf met een uitstekende smaak uit IJmuiden. Valt niet zoveel te vertellen, zegt ze, kind van de 70s. Dus daar komen de meest gekozen nummers vandaan. En ik zou zoveel meer nog willen noteren. Dit soort lijstjes die bewaren wij natuurlijk al voor een week als deze.

0: plötzlich nichtig und klein.
1: Jeugdherinneringen komen boven met Reinhard Maai. Heerlijke vakanties aan de Moezel toen ik 16 was, zegt Nel daarover. Het is lang geleden, ja, dat zal best wel, ja. Overigens krijgt Reinhard Maai een plekje in de Evergreen toplijst van de jaren 70 vrijdag. Dat zou zomaar kunnen met Als de dag van toen natuurlijk. Of Goedenacht Vrienden. Of deze. Je kunt het allemaal bestemmen. En dan moet je wel even voor donderdag, dus voor morgen 12 uur, hebben gestemd. Via de lijst die wij publiceren op Radio5.nl. Overigens is dat maar een inspiratielijst. Je kunt alles erop zetten wat je maar wilt. No boundaries, om het maar eens op zijn Nederlands te zeggen. Dus ik ben heel benieuwd wat daarvan wordt vrijdag. Daniel hoorde je van Elton John. En hoorde iets met Long Cool Woman in a Black Dress. En dit is, dat weet je, Heaven Must Be Missing an Angel.

Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de grootste evergreens uit de legendarische jaren 70.

Band in de jaren 70 met Sevilla. Wat als in 1975 Annie niet was toegetreden tot BZN en ze nooit met Mon Amour waren gekomen? Wat was er dan gebeurd met die band? Dan waren ze nog steeds zonder naam, maar zaten ze nog steeds rock te maken, denk ik, of zo. En dan zonder veel succes, want dat was toch niet de grote meesterzet dan sinds Mon Amour uiteindelijk. We hoorden ook nog hele andere leuke muziek, namelijk ook nog Vincent van Don McLean. En dit is ook zo mooi. Het is verstild. Het is door Clint Eastwood destijds in de bioscoop gekomen met zijn film. Hij zegt: Roberta, ik wil jouw nummer in die film opnemen. Play Misty for me. Dat mag, zei ze. Ik zing het wel even opnieuw. Nee, nee, nee.

Ah, lekker echte muziek. Freddy Fender is dat met Before the Next Teardrop Falls. Hij kwam uit het zuiden van Texas. Later ook nog betrokken bij Texas Tornadoes, maar dat zou echt veel later zijn. Dit hoort helemaal thuis in de jaren 70. Starman hoorde je van David Bowie. En dit is uit Australië, The Little River Band.

Lawaaimaker van Maarten McNeil, duo tegen Willem Dank. Maar Willem Duin had een grote bek en hij had genoeg zelfspijt en ironie om de meskar over zichzelf uit te storten in het nummer Willem. Dat luid werd meegezongen in de tijd dat hij het uitbracht. In ieder geval ver na Maarten McNeil zelf. Ken je deze nog? Chucky Wise, Tom Waits en Ricky Lee Jones. Die wonen samen ergens. Een merkwaardige relatie met z'n drieën. En het zou kunnen zijn dat Chucky Wise en Ricky Lee Jones een verhouding hadden. Of niet, ze zingt er heel geheimzinnig over.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ster. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
20: De wegen rond Rotterdam lopen vol. En omdat containervervoer blijft groeien en personenvervoer nu al zo'n 80% van de wegen in beslag neemt, wordt het alleen maar drukker. En zo wordt de Rotterdamse haven onbereikbaar, zegt de ondernemersvereniging van de haven.
21: Als we nu het onderhoud, wat nu op sommige plekken al stilgelegd wordt, niet echt met volle intentie gaan vervolgen, maar ook als we nu niet investeren wat meer middellange termijn in nieuwe infrastructuur, en vooral, zoals dat heet, alle modaliteiten, dus binnenvaart, treinen, spoor en ook het wegverkeer, als we dat niet doen, dan wordt het bloedrood op de kaart.
20: In De Bilt wordt de bouw van zo'n 1000 huurwoningen vrijwel zeker uitgesteld, omdat ze niet op het stroomnetwerk aangesloten kunnen worden. Ik kan wel janken, reageert een wethouder bij RTV Utrecht. Het stroomnet is overvol. Het komt omdat er steeds meer elektriciteit wordt gevraagd voor auto's, warmtepompen en airco's. In allerlei plaatsen worden extra hoogspanningsmasten en stations geplaatst om die stroomcapaciteit uit te breiden. Prinses Mette Marit van Noorwegen heeft een longtransplantatie gehad. Ze leidt aan longfibrose, een chronische longaandoening. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst stond voor een longtransplantatie, want haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Volgens het Noorse paleis is de operatie goed verlopen. De prinses moet de komende weken nog wel in het ziekenhuis blijven om te herstellen. En het is een bijzondere locatie om examen te doen, de Domtoren in Utrecht. Twee studenten van de Hogeschool voor de Kunsten beklimmen die toren omdat ze gaan afstuderen als bijaardier. Ze mogen een examenconcert geven. Casper is een van hen.
2: Je speelt eigenlijk voor de hele stad. Hè? De hele stad hoort het. En je speelt dus ook voor alle mensen. Dus je probeert ook van alles wat te spelen. Je probeert liedjes te spelen, klassieke muziek. Dus voor iedereen wat wils. Het is een unieke plek. De Domtoren vind ik een van de mooiste torens van Nederland. En helemaal het instrument wat erin hangt. Ik denk dat ik het mooiste instrument vind wat ik ken.
20: Ja, de HKU en het conservatorium, dat zijn eigenlijk de enige plekken waar je in Nederland kunt afstuderen als bijaardier. Casper noemt zichzelf een verheven straatmuzikant omdat hij zo hoog zit. Het weer bewolkt en plaatselijk regen. Vanmiddag wordt het overal droog met op steeds meer plaatsen zon bij 21 tot 26 graden.
18: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Afro Tros.

Erg prettig is dat, ja. Gekleid een beetje naar Beckman Turner Overdrive rock sound, zoals Sweet Lou Louise of vooruit You Ain't Seen Nothing Yet. Lijkt mij altijd, maar dit was vooral de Golden Earring met Eelco Gelling in de gelederen. Ik kwam toch uit India? Volgens mij was hij best wel thuis. En dat liedje eigenlijk ook, dacht ik. Ja, nou. Dit zijn de jaren 70. Die zijn volop aangebroken sinds zaterdag. Als je net inschakelt, dan heb je heel veel gemist al. Maar we zijn er nog een paar dagen. En vergeet vooral niet te stemmen op de Evergreen toplijst van de jaren 70. Die we vrijdag gaan uitzenden als het groot hoogtepunt van deze hele week. De jaren van de sfeer van vandaag die hebben we opgetuigd met Frida. Die heeft een hele goede muzieksmaak die ze met ons wil delen, zegt ze, in IJmuiden. En wandelgroep Leen van Dam uit Monster heeft het ook gezellig met 7 man die in beweging willen blijven en elkaar op dinsdagmiddag altijd opzoeken voor een mooie wandeling. Met daarna, zegt Aad Gankema, een gezellig samen zijn met koffie en nog wat fris en hartigs erbij. En dan praten we ook veel over muziek en we gaan ook regelmatig zelfs naar

Ja, dat was nog onvergetelijk. Die poppies uit een voorstad van Parijs. Met die hele mooie gitaar à la Jimi Hendrix erin. Non, non, rien changé. Daarvoor de hele mooie muziek van de Carpenters, Heather. En die is natuurlijk verweven met het laatste uur van Radio Veronica op 31 augustus 1974. Dus met het draaien van die muziek pak je eigenlijk een heel stuk van onze jeugd als het ware mee. Want dat was toch wat toen Rob Oud zei dat bij het afscheid van Veronica ook een beetje de democratie stierf in Nederland. En dan denk je ook aan het Malieveld en god wat daar allemaal is gebeurd. Maar goed, er zijn hele verhalen waar we vast met elkaar nog heel lang over zouden kunnen praten. Alleen er is iets anders wat mijn aandacht nu vangt.

als je een sportfragment krijgt, dan wil ik graag dat je weet waar dat dan over gaat. Om even in te klokken via de NPO Luister-app hoef je eigenlijk alleen maar de naam van een oude sportheld zomaar uit de jaren 70 even naar ons toe te sturen. Dat is Kneteman wat mij betreft. Dus laat eens weten. Via Kneteman kom je er misschien in de uitzending. En dan heb ik je misschien dadelijk aan de lijn. En dan laat ik je dat sportfragment horen. Als je binnen 7 seconden niet meteen weet wat het is, dan heb ik nog 7 seconden voor je. En daarna nog 7 seconden. En dan ga ik naar buiten toe. Doet iemand zo meteen. Dat ben niet ik. Dat is Pink Floyd zelf. Dat bedoel ik. Rare rochel is dat. Van wie zou die zijn? David Gilmour? Wie snuift daar?

0: de beste in de studio's om dat lekker te laten klinken. Met een goede combinatie tussen de rock en de synthesizers. En het is helemaal on top of their game, om het zo maar te noemen. Met de jongens van Toto in de achtergrond die al lekker meespeelden. Met Bos Keks en Lido Shuffle.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Wild World hoorde je nog van Jimmy Cliff. En Wish You Were Here van Pink Floyd. Van een goede muziek allemaal, vind je niet, Rens Dekker?
2: Ja, geweldig.
0: Ja, hè?
2: Uit de jeugd, hè? Ja.
0: Ja, is het jeugd? Waar speelde die jeugd van jou zich af dan?
2: In Leiden.
0: In Leiden, ja? Ben je daar groot geworden? Ja. Was je in de puberteit een beetje ook daar?
2: Ja, nou, ik ben van 58, dus reken maar uit.
0: Ja, dan reken ik het uit, ja. Inderdaad, zit je ergens rond je 12e tot je 22e. Zo.
2: Ja.
0: Ja, dat is leuk.
2: Ja.
0: En wat heb je uitgevreten? Is er nog iets wat je wilt delen met ons?
2: Nou, laat ik dat maar niet doen, want er worden misschien er een paar mensen beledigd of zo. Dat weet ik niet.
0: Nou,
2: dat maar niet
0: al die jaren, joh, is de tijd toch genadeloos over.
2: Ja, maar het was wel leuk allemaal. Ruise tijd. Ja,
0: het is een mooie pure tijd, hè, als je dan zo hoort bij elkaar. Dat je, ja, het was ook een vrije tijd in de geschiedenis ook. In alle opzichten. Ja, nou leuk. Ik ben benieuwd, wat weet je van sport? Ja, Kneteman heb je naar ons toe geappt, dus die ken je dus nog.
2: Ja,
0: maar er zitten vast
2: die ken ik wel, ja.
0: Er zijn andere helden nog in op je netvlies. Alleen, ik wil
2: jaren 70 was natuurlijk ook twee keer dat we in de finale stonden van de wereldkampioenschappen.
0: Ja, heb je dat ook nog meegekregen allemaal?
2: Ja, vooral die bal tegen de paal van Rensbrink. Dat was natuurlijk wel heel erg jammer.
0: 74, ja. Heb je gejankt of gehuild?
2: Nou, ik vond het wel erg jammer, ja. En 74 vond ik helemaal een afgang. Dan denk ik van, dan verliezen we ook nog van de Duitsers.
0: En dan achter.
2: Hij was verschrikkelijk.
0: Hij was verschrikkelijk.
2: Maar het was wel leuk, want een van die wedstrijden gingen we naar het strand in Katwijk altijd, of Noordwijk. En nu hoorde ik dan op de radio, hebben we dan een tijdje die wedstrijden geluisterd.
0: Ah ja. Dus je wist al helemaal waar je was toen al die momenten zich...
2: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
0: Ja, het grappige is dat het zo'n indruk maakt op ons, hè. Maar ja.
2: Ja, nee, die echt die 74, dat was echt... Ik ken het toch wel van huilen af en toe.
0: Ja, ik heb Daniel Dekker het ook horen zeggen deze week al. Hey, we gaan iets anders laten horen aan je. Het is namelijk een sportfragment. Ik wil even weten waar we zitten en wie je hoort. En waarover wie het gaat, onder andere.
2: Ja,
0: hier zijn jouw 7 seconden.
3: With these two great servers, and they really are. Anastasi's improved his enormously. And Borg has certainly improved his.
0: Nou, kan je het zeggen of niet?
2: Ik denk dat het over Wimbledon gaat. Een enorme service. Dus ik denk dat... Ik denk dat het over een tenniswedstrijd gaat.
0: En weet je wie daarbij betrokken was?
2: Misschien McEnroe of Borg, misschien.
0: Nou, Borg vind ik heel knap genoemd, want...
4: Bjorn Borg, and behind whom remains a really remarkable Wimbledon, which in 7 matches, you've never lost a single set.
0: Ja, 7 matches, nooit iets verloren en dan...
3: 3 championship points for Borg, making 4 in all.
2: Ja, het gaat dus over Bjorn Borg.
0: Ja, inderdaad. Ja. 5 keer Wimbledon. Dat was nogal een...
2: Dat was een prestatie.
0: Dat was een behoorlijke prestatie, ja. Hartstikke leuk. Nou, we zitten met André Hazes hier. En dat vind je ook leuk waarschijnlijk.
2: Ja. Dag meneer Hazes.
0: Dag meneer Hazes. Hij gaat zingen voor je. En je krijgt een hele pakket van mij thuis.
2: Oké, nou hartstikke bedankt Hans. Hartstikke leuk.

Gilbert O'Sullivan met Alone Again Naturally. En Kees van Kooten die schreef daar die mooie tekst over het derde vredesjaar daar overheen. Die draaiden we gisteren met Gerard Cox. 1948 heet het dan in dat geval. En alle muziek is herkenbaar, want je hoorde daarvoor die knotsgekke Dizzy Mens Band met de show. En André Hazes met zijn allereerste, de Vlieger, waarmee we kennis maakten met hem. In de jaren 80 ging dat natuurlijk allemaal door. Wat herinner ik je allemaal? Hè? Dit zit bijvoorbeeld vast aan Jacobs en Van Es, wat mij betreft. Chic Cher was de opening van het album van Chic. Bernard Edwards en Now Rogers.

0: president Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ik heb mensen pijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
12: In Opium op Oerol zijn te gast actrice en comedienne Loes Luca... samen met haar dochter Nina Gans... regisseur van internationaal bekroonde animatiefilms. Razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein... en schrijver Tom Lanois draagt voor. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
15: Nederland moet in hoog tempo veel minder afhankelijk worden van de VS... als het gaat om defensie. Dat is de kern van een nieuwe veiligheidsstrategie... die minister Berendsen van Buitenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er wordt bijvoorbeeld met Frankrijk gepraat... over gezamenlijke nucleaire afschrikking met Franse kernwapens... En dat is opvallend, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
16: Het Nederlands beleid was tot nu toe juist altijd gericht... op vermindering van het aantal kernwapens. Maar minister Berendsen die schrijft dat de NAVO... een nucleaire alliantie zal blijven zolang kernwapens bestaan. En tegelijk zegt hij ook dat een kernwapenvrije wereld... nog steeds een doel is.
15: De naam van die operatie zou volgens de Telegraaf... Operatie Baguette zijn. Bij aanvallen op Iran heeft het Amerikaanse leger gebruik gemaakt van de omstreden AI-tool Grok van Elon Musk. Daarmee zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie 2000 doelwitten geselecteerd. Ook een meisjesschool. Dat werd duidelijk tijdens een rechtszaak rond vervuilende gasturbines bij datacentra van Musk in Memphis. Oud-Kamervoorzitter Ariep heeft haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer bijgelegd. Dat schrijft de huidige voorzitter Tom van Kamp in een brief. Dat conflict ging over het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep liet instellen, na twee anonieme brieven over haar gedrag. Na mediation is er een oplossing gekomen en is nu een hoger beroep van tafel. Hoewel koning Willem-Alexander en de Japanse keizer zondag samen al naar de WK-wedstrijd Nederland-Japan hebben gekeken, begint vandaag pas het officiële staatsbezoek. De keizer krijgt een staatsbanket op het Paleis op de Dam en daarna wordt er een krans gelegd bij het Nationaal Monument. En vanmiddag komt de Japanse keizer naar Delft, vertelt deze verslaggever van Omroep West.
17: Naar Deltares, dat onderzoeksinstituut. En wat ze daar gaan doen, daar hebben ze een heel groot waterbassin en dan gaan ze enorme vloedgolven nabootsen om te zien wat dat nou doet als dat tegen een dijk aanbeukt. Ja, je weet, Japan ligt ook midden in de zee. En hebben daar ook te maken met grote golven, tsunamis zelfs af en toe. En bij Deltares kunnen ze daar van alles over leren.
15: Ja, hij heeft een druk programma. De keizer gaat ook nog naar het Mauritshuis, waar het meisje met de parel hangt, naar het Rijksmuseum in Amsterdam met de nachtwacht en naar Leiden, naar de universiteit en de Japanse tuin in de Hortus Botanicus. Het weer is bewolkt en plaatselijk wat regen. Vanmiddag wordt het overal droog, is er ook wat zon bij 21 tot 26 graden.
13: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Afro Tros.

0: gitaar, hè? Jaren na de zombies, toen iedereen het liedje alweer half vergeten was, kwam Carlos Santana daarmee.
1: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijver.
0: Ja. Radio 5. Dat was het inderdaad, ja. Arbeidsvitamine. Hans Schiffers. Wat is het even niet met de jaren 70? Met de stemlijst ingevuld, zegt Henk van Uffelen. Nou, dat is goed dat je erover begint, Henk. Want dat moeten we met z'n allen ook doen. Dus vergeet niet, tot morgen... 12 uur heb je de tijd om die stemlijst in te vullen. En ik weet, het is ongelooflijk lastig. Ik ben zelf ook daar helemaal nog niet uit. Wat ga ik er nou wel op zetten, wat niet. Maar het kan allemaal via radio5.nl. En dat betekent dat als we dat met genoeg mensen doen... dat we vrijdag een ongelooflijk fijne dag beleven... hier met de Evergreen Toplijst van de jaren 70. De aanvragen voor arbeidsvitamine komen van wandelgroep Leen van Dam uit Monster deze ochtend. Voorheen Olympus 70 in Naaldwijk heette die groep. En Frida uit

Of je het nou leuk vond of niet in de jaren 70, iedereen heeft wel herinneringen aan die plaat als die ermee opgroeide. Het was een nummer 1 hit. En die mooie zware stem die kwam van Kamal. Terwijl hij een benefietgala voor het Wereld Natuurfonds diende. En Koetsen zegt, dit is mijn eerste LP. Als 9-jarige gekocht. Ja, er zijn er heel wat die dat toen hebben gedaan ook. How Can This Be Love van Andrew Gold hoorde je. En I'm Your Boogeyman van Casey en de Sunshine Band.

Radio 5 met de week van de jaren 70. Nou, Hansje Boft, je favoriete ABBA-plaat, zegt Ronnie. Ja, dat klopt ergens wel, ja. Maar dit moet je vooral met een koptelefoon op horen en hij is goed bewaard door de tijd. Ik vind heel veel van ABBA, bijna alles wat ze gemaakt hebben, heel erg mooi. Maar dit heeft iets van een soort vrijheid. Je spreidt je vleugels uit en je bent inderdaad vertrokken. Zo beleef ik dat dan ook hier in de studio. Als je elkaar niet keer vertrouwen kan, dat was uit Schaap met de Vijf Poten natuurlijk. En Lady Writer hoorde van Kamal. Stemmen met al die mooie jaren 70 muziek. Dat is nog best wel een lastige opgave hoor. Via radio5.nl stellen jullie de Evergreen toplijst van de jaren 70 samen. En vrijdag staan we hier dan daar middenin. Deze zal het niet halen, denk ik. Maar het is wel heel leuk. Steely Dan.

The Who! Ze doen de afscheidstournee door Noord-Amerika. Pete Townsend en Roger Daltrey, 81 en 82. Dat zijn toch leeftijden, zeg maar. Hier leefden het allemaal nog met John Entwistle en Keith Moon, die er niet meer zijn. Maar wat heerlijk om dat weer te horen in de omgeving van al die jaren 70 muziek. Dr. Buzzard's Original Savannah Band hoorde je met I'll Play the Fool en The Fez van Steely Dan. Dit is Kansas.

0: to heaven.
1: Hoe moet het zijn geweest, vraagt Jos zich af, om Stairway to Heaven voor het eerst te horen in de jaren 70. Benieuwd of iemand die ervaring kan omschrijven. Want mezelf in 83, dus dit legendarische nummer heeft mij altijd al bestaan. Nou ja, het was een stand-out. Die oprees uit de mainstream, zou ik zeggen. I'd like to

0: Evergreens uit een onvergetelijk decennium.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70 op NPO Radio 5. NPO Radio 5.
2: Ster. In Opium op Oerol zijn te gast actrice en comedienne Loes Luca, samen met haar dochter Nina Gans, regisseur van internationaal bekroonde animatiefilms. Razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein en schrijver Tom Lanois draagt voor. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust... en uitleg.
18: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 12 uur, nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
20: Goedemiddag, Daniel. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Het opmerkelijke is, volgens correspondent Kiesja Hekster, dat de handtekening van president Trump er ook onder staat.
21: Want in deze verklaring staat echt heel duidelijk: we steunen Oekraïne en gaan de druk op Rusland opvoeren. Dat zullen ze in het Kremlin niet leuk vinden, zo'n duidelijke steunbetuiging van Trump. Want de Amerikaanse president, eigenlijk zegt hij normaal gesproken... ik vind dat Rusland en Oekraïne de oorlog moeten beëindigen. En dit ja, is toch wel duidelijk een aanwijzen van Rusland als de agressor.
20: De G7-leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran... die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft bij aanvallen op Iran gebruik gemaakt van Grok, de omstreden AI-tool van Elon Musk. Met Grok zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie 2000 doelwitten in Iran geselecteerd. Of op die manier ook de meisjesschool is gebombardeerd, waarbij veel kinderen omkwamen, is nu nog niet bekend. Dat het Amerikaanse leger Grok heeft ingezet bij die aanvallen kwam naar buiten bij een rechtszaak over vervuilende datacenters van Musk. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leaks Bike heeft nog te veel last van een elleboogblessure. Die liep hij op bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maar hij moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. En dan nog een opmerkelijk nieuwtje over het lied O.O. Den Haag. Op de Erasmusweg in Moerwijk, is een muurschildering. Roze muur met erop witte letters en een deel van de tekst uit het nummer. Deze zin.
1: Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen.
20: Ja, daaronder staat O.O. Den Haag, maar achter de O staat geen H. En dat is wel hoe Harry Jekkers de titel oorspronkelijk heeft gespeld, blijkt nu. Ja, leuk dat dat ontdekt is, zegt de wethouder tegen Omroep West, maar we gaan de tekst niet aanpassen, want dan moet die hele muurschildering over. Jekkers maakt zich er zelf niet druk om, want hij heeft het zelf ook dus op deze manier gespeeld. Het weer. In het noorden kan het nog regenen. In de rest van het land wordt het droog en breekt de zon op steeds meer plaatsen door, bij 21 tot 26 graden.
19: Zo, dan zit ik nog even een haartje achter.
20: Ja, heel lekker.
19: Je kunt het toch wel een beetje zo naschilderen? Of is dat, moet het hele ding over?
20: Ja, dan moet het hele ding opnieuw.
19: Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Dan laten we het zo, hè?
20: Ja, laat maar doen.
19: Zullen we aan tafel gaan?
20: Oh, oh, oh.
19: Oh, oh.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker.

lunch beginnen, dan wensen we je natuurlijk een heel smakelijk eten. Je bent van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel hier in de Evergreen Week van de jaren 70. NPO Radio 5. Met zometeen een verhaal over dat prachtige sprookjespark, het pretpark De Efteling. Bestaat dit jaar 74 jaar. We krijgen een kijkje achter de schermen van het Sprookjesbos. Top. Nou, dat is leuk toch? En Fleur Rateland, die komt weer eens een keertje langs. Dat is alweer een tijdje geleden. Zij maakt mooie Nederlandstalige liedjes. En ze is ook heel goed in medleys. Het leek ons een leuk idee dat jullie dan een jaartal uit de jaren 70 uitzoeken. En dat we dan aan Fleur vragen om daar een mooie medley van te maken. Dan heb je dus 10 keuzes vanaf 1970 tot en met 1979. Wat waren de beste jaren van de jaren 70? Nou, dat kun je ook nog tot uiting laten komen via Radio 5.nl als je stemt voor de Evergreen Toplijst die we aanstaande vrijdag gaan uitzenden. Het is woensdag 17 juni. Dit is Lunch Lekker.

0: Eric Clapton is dat, en After Midnight. Eigenlijk een nummer van een andere Amerikaanse muzikant, J.J. Cale. En dit kwam op het debuutalbum van Eric Clapton terecht aan het begin van de jaren 70. En daarvoor hadden we nog Boudewijn de Groot uit het album. Ja, dat weet je wel toch hoe die heet? Hoe sterk is de eenzame fietser? Dat was Jimmy. Nogmaals, heel smakelijk eten en van harte welkom aan de lunchtafel hier op NPO Radio 5. Daar zijn we weer en we gaan het hebben over de Efteling. Ja, dat is toch een prachtig pretpark. Meerdere malen onderscheiden met een mooie prijs. Als een van de beste pretparken ter wereld zelfs, toch? Karin Koppelmans heb ik aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Daniel.
0: Wat was dat ook weer, die prijs die de Efteling heeft gekregen?
1: Wij zijn meerdere malen het beste park van de wereld geweest. En in de jaren 70 kregen we zelfs de eerste internationale onderscheiding. Dus we zitten goed in de prijzen.
0: Ja, en we zitten goed in de jaren 70 deze week hier bij NPO Radio 5. En ik zat me het zo te bedenken. Ja, dat was misschien toch ook wel de tijd dat de Efteling zich echt verder ging ontwikkelen tot pretpark. Want het was in eerste instantie een sprookjesbos.
1: Ja, klopt. We zijn begonnen als een sprookjesbos met 10 sprookjes. En dat werd natuurlijk, langzaam kwamen daar wat meer sprookjes bij. Maar we moesten natuurlijk wel nadenken over onze toekomst. Gezinnen met jonge kinderen, die waren er veel. Maar we zochten eigenlijk ook wel de jeugd. En daar moesten we naartoe werken. En zo zijn er om het sprookjesbos heen langzaam attracties gekomen. En dat had alles te maken met die toekomst. We moesten door.
0: Ja. Maar werkte jij er toen al, Karin, of niet?
1: Ik ben in de jaren 80 begonnen. Dus in de jaren 70 was ik nog gewoon bezoeker.
0: Oké, maar kwam je er veel eigenlijk in de Efteling?
1: Wat zeg je?
0: Kwam je er veel in die tijd?
1: Ja, zeker er veel. Ik ben ook in de Python gegaan in 1981. Met knikkende knieën. Ja, zeker. Ik kwam hier vaak.
0: Oh ja, die Python, dat is natuurlijk, dat was echt wel een dingetje. Dat is wel een grotere attractie toen in die tijd.
1: Ja, en dat was ook een van de attracties waarmee we meer de jeugd wilden trekken. En dat is goed gelukt. Daarna zijn er ook veel grotere thrill rides gekomen. Maar ja, het Sprookjesbos is natuurlijk altijd de basis. En dat is waar het hart van de Efteling ligt.
0: Ja, en dan draait het ook eigenlijk nog steeds wel een beetje om, toch? Om een sprookje.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Nou Karin, nu is er ter ere van het 74-jarig bestaan een Efteling-podcast gekomen. Die wordt gehost, zoals we dat dan noemen, gepresenteerd door Paul de Leeuw.
1: Ja.
0: Hij ontvangt elke aflevering mensen die alles over het park vertellen.
1: Hij gaat dieper het Sprookjesbos in. Hè? Dus we gaan het Sprookjesbos helemaal van alle kanten bekijken met specialisten. Dat bedoel je, denk ik, hè?
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: Ja.
0: En met wie praat hij verder? Zijn er nog mensen bij die wij eventueel zouden kunnen kennen?
1: Vandaag is de tweede uitzending live gegaan. En daarin zit Arjan Postma, dat is een bekende boswachter. Ik denk dat mensen die wel zullen kennen.
0: Ja.
1: En die praat met onze groenbeheerder Mario Dieltjes over hoe de natuur van de Efteling nou eigenlijk eruit ziet. En welke dieren er zijn in het Sprookjesbos. En hoe dat samengaat met al die bezoekers die hier komen.
0: Ja, want dat moet allemaal worden bijgehouden natuurlijk. Dat is toch een hele operatie.
1: Ja, natuur wil je ook liefst zijn gang laten gaan. Maar dan wordt het een beetje bende, denk ik. Dus we moeten zeer goed zorgen voor onze natuur.
0: Ja.
1: En we willen ook zorgen dat we tot in lengte van jaren van die natuur kunnen blijven genieten. Dus daar zit een plan achter.
0: Ja, tuurlijk. Ik kan me nog, je hebt het over de tweede aflevering. Die is dus vandaag online gekomen. Dus iedereen kan hem gaan beluisteren. Maar in die eerste zat ook iets over Anton Pieck. Dat moet je ook even vertellen, Karin.
1: Ja, dat klopt. We hebben de eerste aflevering de oorsprong van het Sprookjesbos besproken. Hè. Waar komt het nou allemaal vandaan? En dan komt Anton Pieck al gauw om de hoek kijken. Want die heeft natuurlijk de eerste 10 sprookjes voor ons ontworpen. En was met hart en ziel betrokken bij de Efteling en bij het Sprookjesbos. En zijn achterkleindochter, die zit in de podcast en die praat met Jeroen Verheij. Dat is een van onze ontwerpers van nu. En ja, dat is een heel mooi verhaal ook om naar te luisteren.
0: Ja, want is zij ook nog betrokken dan als achterkleindochter van Anton Pieck?
1: Ze is regelmatig hier en wij zorgen dat we in goed contact blijven met de familie. En zij is zelf kunstenaar, dus er is altijd een goed gesprek met haar.
0: Oh ja, nou misschien zijn er nog wel heel veel goede ideeën voor de verdere ontwikkeling van de Efteling. Want jullie kunnen natuurlijk niet stil blijven staan, er moet iedere keer weer wat gebeuren, toch?
1: Ja, zeker. Maar intussen is het zo dat er niet meer één ontwerper is, maar dat er een heel team van ontwerpers is wat zich op alle mogelijke manieren bezighoudt met het ontwerpen van alles. Attracties, kleding, entertainment. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Dat is voor het een heel team.
0: Ja. Ja, dat begrijp ik wel. Zo heeft dit radioprogramma zich ook ontwikkeld. Het is allemaal heel klein begonnen. En op een gegeven moment heb je een heel team. Gaat ook over de kleding. En, en de broodjes natuurlijk ook. Hè? Dat mogen we niet vergeten.
1: Nee.
0: Heb jij nog een eigen favoriet in het park eigenlijk? Want ja, jij werkt daar natuurlijk ook.
1: Ja, dat klopt. Het Sprookjesbos blijft mijn favoriet. Ik vind het om elke hoek heen, om elke bocht is er iets nieuws te ontdekken. En ik kan ontzettend genieten van gewoon op een bankje zitten en kijken naar de vogeltjes en naar de mensen. En ja, de hele beleving daar. In alle jaargetijden ook. Niet alleen in de lente, maar ook in de winter. Heerlijk plek.
0: Ja, wat is nu de beste tijd eigenlijk om naar de Efteling te komen, dat je niet zo lang in de rij hoeft te staan voor die Pietel?
1: Ja, je kan altijd komen, want we zijn vier elke dag open. En misschien moet je het hoogseizoen een beetje mijden, maar voor de rest kan je altijd terecht.
0: Oké. Okay. Nou, leuk om je even aan de lijn te hebben gehad, Karin. Ook een beetje over die historie van het Sprookjesbos natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja, graag gedaan.
0: Nou, ik wens je nog een hele leuke dag en we gaan de podcast luisteren natuurlijk. Over de Efteling.
1: Ja, doen.
0: Oké. Okay.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet.
2: Ja, ik ga meer keuze krijgen. Dan...
1: Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
2: Ja, ik ben geweldig, hè. Dat komt vaker.
0: En dit ook.
3: De jongen, heel bestemd stond stijf in de kool. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.
4: De beste evergreens.

0: uit ons eigen land. Don Rosenbaum was dat. En een grote hit uit de jaren 70. Swimming into deep water. En daarvoor Diana Ross. Ain't no mountain high, you know. Morgen rond deze tijd zijn de stembussen voor de Evergreen toplijst van de jaren 70 alweer gesloten. Dus dit is eigenlijk de laatste dag dat je stem kunt uitbrengen via radio5.nl. Zo nu en dan geef ik een stemadviesje. Deze moet erin.
1: Screen door salams. Mary's dress waves.

0: In het midden van de jaren 70 kwam het album uit Born to Run van Bruce Springsteen. En dit stond er ook op Thunder Road. Geweest. Hier is Caroline met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Het wordt morgen en vrijdag zo warm dat het KNMI en het RIVM het Nationaal Hitteplan activeren. Daarin staat onder meer dat je genoeg moet drinken en maar beter niet kunt gaan sporten in de buitenlucht. Het is vooral bedoeld als signaal om kwetsbare mensen zoals ouderen en kleine kinderen goed in de gaten te houden. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat dan gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Op een parkeerplaats bij de Zevenhuizerplas in Zuid-Holland zijn pallets vol met bedorven yoghurt, kwark en andere zuivel gedumpt. Ze zijn ver over de datum. Sommige verpakkingen staan helemaal bol, andere zijn opengescheurd, waardoor het er vanmorgen best wel stonk.
0: Zo.
1: Ja.
0: Nou, dat heb je.
1: Bedoeld voor de supermarkt en daar achtergelaten.
0: Dat is wat. Zijn we er al?
1: Ja hoor.
0: Ja, hoor.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: In de jaren 70 werd de film Romeo en Julia volop nagespeeld op scholen. En ook de ene na de andere toneelvereniging trad ermee op. Nou, dat gebeurt eigenlijk nog steeds. Het is een tragisch stuk natuurlijk. Maar bij een uitvoering in Turkije gebeurde er iets onverwachts bij de slotscène. Terwijl Romeo voor dood op de grond lag, sprong er een rode kater het toneel op die naast hem ging zitten. En je hoort precies wanneer dat gebeurt. Ja, die kat ging zich eerst uitgebreid zitten wassen naast het hoofd van Romeo. Ja. En toen hij daarmee klaar was, sprong hij ook nog in het haar van de acteur. En ook Julia kon haar lachen uiteindelijk niet inhouden.
0: Nee, dus hij kon daar niet voor dood blijven liggen?
1: Nee, nee, nou ja, dat deed hij wel. Ze schoven hem een stukje naar achter.
0: Oh, oké. Okay, ja,
1: maar die kat ging er gewoon achteraan.
0: Ja, dus. Ja. Dit was uit de jaren 70, toch?
1: De film was uit 68. Toen werd het in de jaren 70 heel erg veel nagedaan op scholen en toneelverenigingen. En dit was van gisteren, dit nieuws, met
0: dus,
1: die kat.
0: Dus die kat is niet uit de jaren 70?
1: Toen stonden ze al wel, kan ik je vertellen.
0: Ja, maar, nee, dat snap ik.
1: Ja.
0: Maar het gaat mij meer hierom, want weet je, het is een speciale week.
1: Ja.
0: Dus dan zit ik hier te twijfelen, moet ik dit wel of niet doen?
1: Ah, vandaar. Nou, je hebt het alsnog gedaan.
0: Ja,
1: ja, ik had je ook weer Philip Bloemendaal kunnen laten horen, maar ik dacht, dit is grappiger.
0: Nee, het is zeker grappig. Dankjewel, Caroline.
1: Jo.
0: Hebben we geen weer?
1: Ook, tuurlijk. Ja, in het noorden kan het nog regenen. Verder is het droog en op steeds meer plaatsen zon. 21 tot 26 graden. En morgen en vrijdag wordt het dus tropisch warm.
0: Goed, nu mag je weg.
1: Dag.
0: Je hebt haast, hè, volgens mij. Nou, goed. En dan gaan we weer.

Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: naar muziek uit de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. Dus ook deze, Fleetwood Mac.
1: Het 7-secondenspel.
0: Dat spelen we ook iedere dag, het 7-secondenspel. Daar krijg je een fragment te horen van een liedje of een nieuwsgebeurtenis uit dat decennium, jaren 70. Het fragment duurt op de kop af 7 seconden. Als je mij weet te vertellen waar het over gaat, dan weer een prachtig prijspakket. En als ik een tweede fragment moet laten horen omdat je nog niet weet, dan gaat er weer een prijsje af. En bij het derde fragment blijf je uiteindelijk met de bloemzaadjes zitten. Dus dan moet je toch zien te voorkomen. Het is een prachtig prijspakket, maar dat wil je dus eigenlijk niet alleen maar winnen, toch? Je kunt je opgeven als je het woordje... Ja, we hebben een codewoord verzonnen uit de jaren 70. Verhip. Dat werd nogal veel gezegd in de jaren 70. Verhip. Verhip. Stuur verhip naar onze NPO Luister-app. Tenminste, als je in die NPO Luister-app zit, dan kun je er heel snel mee in de studio zijn. Binnen een paar seconden. Hier, er komt al de eerste keer verhip. Komt er alweer binnen hier op het scherm. En speel dan met mij zometeen het 7-secondenspel. Don't go.

0: mag er ook wel in de Jeffrey Toplijst. Aanstaande vrijdag wordt hier uitgezonden. Je hebt tot morgenmiddag 12 uur om je lijstje in te sturen via radio5.nl. Billy Joel, liefdesliedjes uit de jaren 70. Mooi waren ze, Just the Way You Are.
1: Het 7-seconden spel.
0: Gaan we spelen met Trudy. Trudy Koster uit Nieuwendorp. Trudy, goedemiddag.
2: Ja, hallo Daniel.
0: Hallo, heb je het een beetje bewust meegemaakt, de jaren 70 eigenlijk?
2: Jazeker, ja. Toen begonnen we ook net uit te gaan. Heerlijk, die muziek.
0: Ja?
2: Ja, leuk.
0: Je was gewoon in Nederland, neem ik aan?
2: Ja.
0: Waar ging je uit?
2: Nou, Noord-Holland. Ik ben van 1959. Oh ja, dus jaren 70 gingen wij lekker uit. Egmond, Uitgeest, Akersloot, ja. Overal. Ja.
0: Ja, Noord-Holland stond er best wel onbekend, hè? Je had een goed uitgaansgebied.
2: Ja, een lekkere kermis.
0: Leuke kermis was je ook wel van?
2: Ja, hoor.
0: Ja hoor, gezellig. Nou Trudy, we zijn deze week weer helemaal terug in die tijd, hè?
2: Ja, heerlijk. Ja, leuk. Ik doe naald door mee, ja.
0: Goed zo. Nou, ik ga jou een fragmentje laten horen. Het heeft met het nieuws te maken uit die tijd.
2: Ja.
0: Het is wel een wereldwijde gebeurtenis geweest, dus ik denk dat je het... Ja, ik hoop dat je het in één keer weet, want ik krijg van ons een powerbank.
2: Ja.
0: Heb je een fiets?
2: Een fiets, ja zeker.
0: Oké, dan anders had je die er ook bij gekregen.
2: Geen fiets.
0: Ik heb een fietszadelhoesje heb ik voor je.
2: Ja, dat hoor ik. Ja, een fietszadelhoesje. Mooi scrabblewoord.
0: En de bloemzaadjes.
2: Ja, leuk.
0: Ik weet niet wat er uit de grond komt hoor. Het kan ook wiet zijn, maar goed, dan moet je...
2: Ja, nou, dat is ook lekker.
0: Zeg maar gewoon even van mij heb gekregen. Of van Hans Schiffers. Ja. Het is zeg maar van Hans Schiffers.
2: Oh ja, van Hans Schiffers. Ja, leuk. Ja.
0: Goed zo. Nou, we gaan spelen. Ik ga je het fragment laten horen. En als je het weet, dan moet je het gewoon maar zeggen. Ben je er klaar voor?
2: Ja. Yeah.
0: Komt-ie aan.
3: De ene leugen na de andere debiteerde. Dit is er zo één.
4: That was and that is the simple truth.
3: Ook deze simpele waarheid was een leugen.
2: Oh... Nou,
0: ja.
2: Wat moeilijk, dat weet ik even niet.
0: Nou, op het tweede moment gooi je die powerbank van de tafel. Dan komt hij aan, hè?
5: Because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
2: Gadverdarrie.
0: Ja, zeg.
2: Heb het iets met Kennedy te maken?
0: Nou, je bent wel warm, maar daar heeft het niks mee te maken.
2: In Amerika.
0: Ja, in Amerika. Ja. 1974.
2: Ja.
0: Moet ik het derde fragment laten horen?
2: Washington hadden we iets met... hoe heette dat nou?
0: Ja, ik weet niet hoe het in
2: jouw hoofd omgaat. Ja, mijn man zegt dat president Kennedy. Ja, maar dat was het niet.
0: Nee, dat was het niet, nee.
2: De Watergate of zo hadden we toen.
0: Nou, hey! Hou het hier, want dat is goed!
2: Oh, wat goed!
0: Ja, en die president was Richard Nixon.
2: Nixon. Dat was Nixon. Ja. Met de Watergate-affaire.
0: Ja, 1974, ja. Ik denk nou.
2: Ja.
0: Zie je, het komt toch weer boven, hè, Trudy?
2: Ja, zeker. Ja, gelukkig wel. Nou, gelukkig wel,
0: dat
2: ja.
0: Dat is ook een pak van mijn hart, want je hebt ook een fietsadelhoesje erbij, hè?
2: Nou, fantastisch.
0: Oh, goed zo, nou. Ja. Wens ik je nog een hele leuke dag.
2: Ja, oké. Jij ook.
0: Doe de groeten aan je mannen,
2: dankjewel. Okay. Ja, doe ik. Doeg.

0: De ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
12: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
15: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
16: Goedemiddag, Daniel. In België heeft een man 27 jaar cel gekregen voor het inrijden op een groepje carnavalsvierders in Wallonië. Dat gebeurde 4 jaar geleden. Hij filmde zijn rit ook. Vorige week besliste de jury dat hij schuldig is aan 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Want er waren ook tientallen gewonden. Volgens de jury toonde hij in de rechtszaal geen enkele empathie. Ook reed hij vaker roekeloos, zegt deze verslaggever van de VRT.
17: Na de afgelopen 6 weken proces en 2 dagen beraadslagen vorige week heeft de jury gezegd: dit was geen verkeersongeval, maar dit was doodslag. Falzone heeft bewust van zijn auto een wapen gemaakt, omdat hij herhaaldelijk zo vaak, zoveel te snel reed, dat ook filmde met zijn illegaal opgedreven auto. En ook na die eerste impact bleef doorrijden.
16: De man die op de bijrijdersstoel zat krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij geen hulp bood aan de slachtoffers. De landen van de G7 willen Oekraïne meer steunen en de sancties tegen Rusland verzwaren. Dat staat in de slotverklaring. Ingewijden noemen het opvallend dat daar ook de handtekening van de Amerikaanse president Trump onder staat. Vorig jaar wilde hij de G7 slotverklaring niet tekenen, maar door dat nu wel te doen lijkt hij meer steun te geven aan Oekraïne. Na de grote brand in een vrijstaande woning in het Noord-Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit. Volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. De burgemeester van Geelse Rijen maakt zich, net als de buren, grote zorgen.
18: Eigenlijk wat het best omschrijft is: iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij viel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. En dan begin je heel erg zorgen te maken.
16: Een deel van het huis is ingestort. En vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. En dan nog een voetbalbericht. Real Madrid heeft voor de tweede keer in een week tijd een grote ster gekocht. Na Marc Cucurella heeft nu ook de Portugese middenvelder Bernardo Silva getekend. Hij komt transfervrij over van Manchester City, waar hij 9 seizoenen speelde. En ook de Oranje International Denzel Dumfries zou dicht bij een transfer naar Real Madrid zijn. Het weer bewolkt, in het noorden misschien nog wat regen. Vanmiddag vanuit het zuiden meer zon. Een middagtemperatuur van 18 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Vanavond klaart het verder op. Morgen wordt het met veel zon 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg. En 's avonds is er dan kans op onweer.
19: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: stem uit te brengen op je favoriete muziek uit de jaren 70. Want vrijdag gaan we hem uitzenden. Evergreen toplijst van de jaren 70 door jou samengesteld. En zometeen is Fleur Rateland hier. Zij is echt een wizard met muziek. Ze is hier wel vaker langs geweest. Ze maakt zelf ook prachtige Nederlandstalige liedjes. Maar ze is heel goed in het maken van medleys. Met liedjes die uit het verleden weer aan elkaar worden geknoopt. Nou, je gaat het zo wel horen. Misschien heb je het wel eens eerder gehoord in dit radioprogramma. Of wel eerder hier over de vloer. Bij de lunch met de week van de jaren 80. Kan me, de Evergreen week van de jaren 80 kan ik me zo herinneren. En natuurlijk, wacht eventjes.
1: De beleggingstips.
0: Die hebben we ook nog. Want als je dan toch bezig bent met het samenstellen van je muzieklijstje voor die Evergreen toplijst waar ik het net over had. Laat mij dan even weten wat je op nummer 1 zet. En dat kun je via de app doen. Dan draai ik misschien zometeen wel jouw nummer 1 uit je favoriete lijstje. Dus laat het ons weten via de NPO Luister-app.

0: is Sledge Chic en dit kwam uit 1979. Peaches and Herb, die we ook kennen van een prachtig liedje Reunited, maar dit was Shake Your Groove Thing. Zo, ja, we hadden ervoor ook nog Creedence Clearwater Revival trouwens met Hey Tonight. Veel dichterbij is Fleur Ratelant, jawel, die is bij ons. Nou, wat leuk jou weer te zien.
1: Ja, vind ik ook. Ik vind het leuk om jullie weer te zien en terug te zijn.
0: Gezellig, ja. Ja, even snel bijpraten, want ik was verschrikkelijk onder de indruk van jouw optreden tijdens het Bevrijdingsfestival op de Amstel in Amsterdam.
1: Ja, dat was zo gaaf. Ja, dankjewel. Dat was sowieso zo'n eer om te mogen doen op zo'n groot podium.
0: Ja.
1: Voor de koning en de koningin nog wel. En dan te mogen zingen, dat was geweldig. Hoogtepunt.
0: Ja, die kun je maar mooi afvinken, Fleur.
1: Zeker weten.
0: Ja, ja. Hoe kwam je daar zo terecht eigenlijk?
1: Ik was daarvoor gevraagd. Ik mocht sowieso met mijn piano het voorprogramma doen. Dus in hoog tempo, zoveel mogelijk hits. Een beetje de Amstel opwarmen. Want het is natuurlijk voor de mensen die daar op de bootjes zitten te wachten tot de show best nog wel een lange zit.
0: Ja, het is een hele lange zit.
1: Ik mocht ze entertainen en dat vond ik sowieso al superleuk. En toen uiteindelijk ook nog een liedje in de grote show. Dus ze vroegen, wil je dat? Ik zeg, ja, natuurlijk wil ik dat. Dus dat is geweldig.
0: Ja. Nou, je bent goed bezig de laatste tijd. Want ik zag natuurlijk ook nog in diezelfde periode kwam de film uit rond Michael Jackson.
1: Ja.
0: En toen dacht jij, hop, achter de piano, ik maak een medley.
1: Ja, ik heb eigenlijk zo genoten van die film. Heb jij de film gezien?
0: Nee, Michael nog Jackson?
1: Niet. Ja, nog ik vond het. Ik ben sowieso wel fan van zijn muziek. En zo, het is natuurlijk best wel een apart man.
0: Ja.
1: Maar daardoor ook zo'n muzikaal genie.
0: Dat druk je hier nog voorzichtig uit trouwens.
1: Ja, dat druk ik zeer aparte voorzichtig
0: man,
1: uit. Maar het is zo'n muzikaal genie. Daar kan ik dan wel van genieten. En dan snap je ergens door zo'n film ook dat hij zo ver is gekomen of zo. Dus ik, ja, heel inspirerend.
0: Ja, dat,
1: dus ik dacht, ik maak een medley van Michael Jackson.
0: Heel goed geslaagd. En je hebt ook een nieuwe single uit. Ja, het zit in de week van de jaren 70. Dus het is een beetje moeilijk om dat liedje te gaan draaien. Dat slaat nergens op.
1: Nee, dat zou gek zijn.
0: Maar een klein stukje misschien even.
1: Ja, van mij mag.
0: Want ik vind het wel leuk.

0: hartstikke mooi hoor. Hey.
1: Dankjewel.
0: En het is het liedje van Shania Twain.
1: Goed gehoord. You're still the one.
0: You're still the one.
1: Ja, ja. Maar mooi. Dan in het Nederlands.
0: Heb je je eigen teksten opgemaakt?
1: Ja, voor Valentijnsdag dacht ik... Dit is een liedje wat heel vaak op bruiloften voorbij komt. Omdat ik daar veel optreed. En toen dacht ik, eigenlijk zou het ook heel mooi in het Nederlands zijn. En toen kreeg ik zoveel reacties van mensen van... Ik heb dit nodig op mijn bruiloft. Dat ik dacht, nou dan brengen we hem uit.
0: Ja. Inmiddels al meer dan 500.000 keer gestreamd, zag ik.
1: Ja, nou dat is echt best wel goed in 1,5 maand tijd. Dus
0: ja, dat gaat hartstikke hard,
1: ja,
0: toch?
1: Daar ben ik echt super blij mee. Dus ja, daar doe je het ook een beetje voor.
0: Ah, je hebt het al even over die trouwerijen waar je dan optreedt. Dat doe je best wel veel, toch?
1: Ja, sinds afgelopen jaar echt heel veel. En ik vind het ook een van de leukste dingen en dankbaarste momenten om te mogen zingen.
0: Ja, mensen zijn natuurlijk super blij.
1: Dat. En er is ook echt even een moment voor de muziek. Als de bruid dan opkomt lopen, dan heb ik echt het gevoel dat je zo'n moment kan versterken door een mooi liedje te spelen. En dat is gewoon...
0: Hey, wat is nou, behalve dan die You're Still The One van Shania Twain, waar we het net over hadden, is er nog een ander nummer dat je altijd moet doen bij een bruiloft?
1: Nou, wat wel veel voorbij komt is Can't Help Falling In Love With You. Maar ook En Jij Bent De Liefde Van Maan. Ik heb je lief, Paul de Leeuw. Dat zijn wel liedjes die veel voorbij komen.
0: En This Is The Moment van René Vroeger?
1: Oeh, heel soms.
0: Ja, die was ook wel veel vroeger bij trouwerijen.
1: Dat zou, ja, maar misschien verwachten mensen dat bij mij dan weer niet zo erg of zo. Maar soms wel, soms wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, je bent hier niet zomaar, want in de jaren 80 week hier, de Evergreen Week van de jaren 80 was je toen, dan kwam je iedere dag.
1: Ja.
0: En toen maakte je iedere dag een mooie medley uit een bepaald jaar. Ja. Nu hebben we één dag... Dus ik zat te denken eerst van, nou, we laten luisteraars een jaartal kiezen.
1: Mm-hmm.
0: Is dat een idee of had je iets anders in
1: Nou, dat is zeker een idee. Maar ik dacht, aangezien ik één dag kom, misschien is het wel leuk om van ieder jaar uit de 70's... mijn favoriet of de best gestreamde track of best beluisterde liedje te spelen. Dus,
0: van ieder jaar één bedoel je?
1: Ja, van ieder jaar één. Dus dan beginnen we met 1970, beste liedje. 1971, beste liedje. En dat we zo oplopen...
0: Weet waar je aan begint, want die moeten wel allemaal achter elkaar passen, toch?
1: Ja, dat is wel, ja, dat en best wel een uitzoekwerk. Maar goed, ik heb zeker een half uur volgens mij.
0: Ja.
1: Dus dat moet lukken.
0: Echt waar? Doe je dat zo snel?
1: Ja, joh.
0: Oké, nou, ze hebben het er dus echt niet voorbereid. Dit verzinnen we dus, je hoort het al. Ik dacht dat we gaan een jaartal laten kiezen. Maar we laten jou er dus buiten, aan de andere kant van de radio. Want Fleur heeft een beter idee.
1: Ja, nee. Ja, als jij het goed vindt.
0: Nee, ik vind het ook eigenlijk wel best eigenlijk beter idee dan... toch? Want dan doe je alle jaren 70.
1: Precies, dan tikken we ze allemaal even aan.
0: Heb jij iets met die muziek uit de jaren 70 eigenlijk, behalve dit?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik traint ook best wel veel op feestjes en partijen. En ik kwam erachter dat best wel veel muziek die ik dan live speel... zoals een I Will Survive of Proud Mary... dat zijn liedjes die ik live ook altijd wel doe. Dus sowieso veel muziek van wat ik speel komt uit de 70's. Wist ik niet. Ik dacht...
0: Ja, maar er is ook een hoop goede muziek gemaakt in die jaren.
1: Onwijs. Niet normaal.
0: Jij zat toen nog helemaal niet in de planning, maar...
1: Totaal niet. Nee, mijn vader was letterlijk 6 jaar oud of zo. Dus ik voorlopig ook nog niet, maar nee.
0: Nou, leuk dat je... Goed, je hebt natuurlijk door alles wat jij doet en aan het optreden bent met je piano... kom je natuurlijk ook al die muziek van vroeger tegen.
1: Dat en al die muziek van vroeger, dat merk je nu ook met Michael Jackson... die komen dan nu weer in de hitlijsten te staan. Dus die muziek was zo goed, dat komt elke keer weer terug.
0: Ja. Dames, deze week ook zo leuk om te doen. Nou, gaan we snel aan het werk dan, zou ik maar zeggen. En dan horen we je zo...

Dat doen we iedere week in Lunch Lekker. En Elvis Presley heeft ook in de jaren 70 natuurlijk fantastische muziek gemaakt. Dit keer een liedje dat werd geschreven door Alan Blakely en Ken Howard. Op 4 juni 1970 nam Elvis zijn versie van dat nummer op. En dit keer was hij na 7 opnames tevreden over het eindresultaat. Dat houden we dan altijd heel mooi bij voor de Elvis Presley Klok in de Uur. Lang heeft Elvis het over gedaan om deze versie op de band te krijgen. Uiteindelijk ging het liedje naar de top 30 van de Amerikaanse Billboard Hot 100 hitlijst. En ook in Nederland werd het een hit. Bereikte de nummer 15 positie in de Nederlandse hitlijsten. Vandaag nieuw in de Elvis Encyclopedie. Hier is hij met I've Lost You.

0: Ja. I've Lost You van Elvis Presley hier in Lunch Lekker. In de Elvis Encyclopedie, dat doen we iedere week. Het laatste nieuws met Ewout. Opnieuw goedemiddag, Ewout.
1: Goedemiddag, Daniel. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden. En daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het EVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening en leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk gaan maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Het onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Het conflict tussen de twee...
0: Ik ben ook een beetje verrast.
1: Behoorlijk, ja.
0: Ja, ik hoor het.
1: Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en de oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht naar beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van zogeheten mediation zijn de partijen eruit gekomen en wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Amper een half jaar na de opening heeft een Frans warenhuis de samenwerking met de Chinese webwinkel Shein opgezegd. De nieuwe managers van het warenhuis, BAV Marais, noemt de opening van de spotgoedkope fast fashionzaak in Hartje Parijs een strategische fout. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden ook wat regen. Vanmiddag wat meer zon, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt 25 tot 32 graden. Het jaren 70 nieuws. En we gaan terug naar 25 november 1975. Suriname wordt onafhankelijk. In Den Haag tekent koningin Juliana de akte van overdracht die de nieuwe republiek Suriname erkent als soevereine staat. En dezelfde dag in Paramaribo.
2: De voornaamste plechtigheid op de onafhankelijkheidsdag vindt plaats in de hervormde kerk die tevens dienst doet als aula van de universiteit. Gouverneur Ferrier wordt hier beëdigd als de eerste president van de Republiek Suriname tijdens een buitengewone vergadering van de Staten van Suriname, geleid door Statenvoorzitter Wijntuin.
0: Ja, daar was hij hoor. Hey. Hey, de bekende stem. Polygoonsjournaal, toch?
1: Philip Bloemendaal.
0: Philip Bloemendaal.
1: Jawel, hoor.
0: Thuis de bloemenmeisje. Van de langste route.
1: Maar goed, in 75, Suriname kan aan een eigen toekomst bouwen. Dat wou ik nog wel even zeggen. Na 300 jaar koloniaal bestuur door Nederland.
0: Nou, dat was even wat, hè?
1: Dat was wat, ja.
0: Dat was zeker wat.
1: Nou.
0: Hier laten we het bij.
1: Ja, hier laten we het bij.
0: Dank je wel, je maat.

0: die op me wacht.
1: Henk Wijngaard.
0: Met de vlam in de pijp.
1: Zo heet hij.
0: Scheur ik door de Brennerpas.
1: Voor de Brennerpas, jawel. En het is zover. Jawel, we schakelen over naar onze plek waar Fleur Raterland haar piano heeft opgesteld. Ja, dat zet ze eigenlijk overal neer. Ze vertelt er al over. Ze gaat binnen en buitenland naar bruiloften. Nou ja, goed. We gaan haar aankondigen, want zij gaat een prachtige medley doen uit de jaren 70. Heeft ze beloofd. Dus ik ben benieuwd welke hits er voorbij komen. Ze begint gewoon aan het begin in 1970. Nou komt ze aan. Even een applausje, jongens, meisjes, dames en heren, voor Fleur Raterland. Jawel.

Fantastisch, hé! Jongens! Wat goed, Fleur komt zometeen even snel deze kant op. Want ik wil toch even met je doornemen nog. Maar ze zaten er wel in. Het begon met de Beatles met Let It Be. Daarna Ike and Tina Turner, Proud Mary. Don McLean met American Pie in 1972. Gingen naar 1973 The Golden Earring, Radio Love. ABBA, Waterloo zat erin. Ik hoorde ook nog een stukje Bohemian Rhapsody van Queen. Zo knap hoe ze dat allemaal aan elkaar breidt, hè? Hotel California, The Eagles, The Bee Gees, John Travolta, Leaves in the Zone. You're the one, the other one. En Gloria Gaynor, daar eindigt het mee met I Will Survive. My love is

0: Studio Beland, ja, je zat daar. Ik kon je zo door de ruit achter de piano zien zitten.
1: Ik jou ook. Ja. Dat was lekker aan meezingen.
0: Ja, nee, ja. Maar er zaten wel echt hele goede liedjes in, joh.
1: Ja, zeker. Ja, 70s.
0: Maar zou dit ook, als jij nu moest stemmen voor die Evergreen toplijst die we vrijdag gaan uitzenden, zitten deze liedjes daar dan in of ga je er toch nog een andere bij zetten?
1: Zo'n I Will Survive en Proud Mary zeker. Ik hou ook wel van die mooie ballads van ABBA. Dus misschien dat ik nog wel een Winner Takes It All of zo erbij zou zetten.
0: Oh ja, in plaats van Waterloo.
1: Ja, ja, die zou ik dan inruilen. Maar voor de rest, wel redelijk hoor, is dit mijn lijst.
0: Ja, want er zitten weinig ballads dan in zo'n medley. Maar dat komt natuurlijk ook omdat dat moeilijker aansluit of zo.
1: Moeilijker aansluit. En ja, het is gewoon, op een gegeven moment dan loopt zo'n medley. Dus dan is het ook weer zonde soms om een ballad erin te doen.
0: Ja.
1: Dus ik dacht bij deze, ik wil hem lekker energiek houden.
0: Zo'n showstopper bedoel je eigenlijk?
1: Ja, ja, nou ja, Bohemian Rhapsody, die zit erin. Ja, maar ik dacht, moet niet te veel.
0: Nou, ik vond het echt heel erg goed. Dankjewel, Fleur.
1: Ja, jij bedankt. Vond het gezellig.
0: Ja, het is altijd gezellig als je langskomt. Dus als je weer iets nieuws hebt, kom je weer lunchen.
1: Heel graag.
0: Helemaal goed. Fleur Raterland. Fleur, zometeen. Ja, we gaan op onze socials gaan we nog wel iets plaatsen, toch?
1: Ja, kan je hem terugkijken.
0: Kun je hem even terugkijken nog.
1: Ja.
0: Of het allemaal nog echt klopt met de medley. Maar dan kun je wel zeggen dat ze dik voor elkaar.

0: Modern Child Reunion.
1: De beleggingstips.
0: We gaan naar Leslie uit Harderwijk. Leslie, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Daniel.
0: Je hebt al gestemd voor de Evergreen toplijst die we vrijdag gaan draaien.
2: Ja, heb ik gedaan, ja.
0: Nou, dan zijn jouw stemmen in ieder geval binnen.
2: Ja.
0: Goede liedjes allemaal uitgezocht? Ik denk het wel, hè?
2: Ja, supergoed, hè? Ja.
0: En ik dacht, we doen even zo'n oproepje iedere dag om te kijken waar jullie op stemmen. En dan kan ik de nummer 1 misschien wel draaien uit een lijstje. En vandaag wordt dat de nummer 1 uit het lijstje van Leslie Hopman uit Harderwijk.
2: Inderdaad, hartstikke leuk.
0: Ben je even stil van, hè?
2: Ja, daar word je echt stil van, ja.
0: Er zit nog wel, er zit nog wel iets aan vast, een klein dingetje, detail. Je moet hem zelf even aankondigen.
2: Ja, oké, dat ga ik doen. Hier komt voor mij het absoluut mooiste lied wat ooit is gemaakt. En dat is I Am I Said van Neil Diamond.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
15: Het is alweer woensdagmiddag, mensen. Oh, in deze week. De tijd vliegt. Ja, het is wel lekker dat ik dat kan melden. Het is 2:00. Zometeen gaan we het huis openen. Dat doe ik niet zelf. Al Stewart neemt ons mee terug naar 1975. Het was een bijzonder jaar. Kleine hint. Zometeen.
16: Ah, nou.
15: Hij valt, hè? Eerst naar Ewout met het NOS Journaal. Goedemiddag trouwens.
16: Goedemiddag. De tekst van het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. En daarin staat dat er onmiddellijk een einde komt aan de vijandelijkheden op alle fronten. Dus ook tussen Israël en Hezbollah. Verder gaat de straat van Hormuz geleidelijk open, zegt correspondent Daisy Moore.
17: Maar in deze intentieverklaring ook afspraken over sancties, schipvaart, economische samenwerking. Daarvoor zou, zo zien we in het gelekte document, zou Amerika zeker $300 miljard gaan vrijmaken. En het nucleaire dossier, maar daarover moet na ondertekening nog verder gepraat worden.
16: Verder zegt Daisy ook dat vrijdag pas duidelijk wordt of dit ook echt de werkelijke tekst is. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna €500 miljard uit. Dat geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. De eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Nog meer voetballers van het Duitse voetbalelftal moeten op hun trainingskamp in North Carolina oppassen. Er is een gevaarlijke slang gezien. Aanvoerder van die mannschaft, Joshua Kimmich, zegt: let goed op, want de slang is giftig.
0: Wordt ons gezegd dat die giftig is. Also bij een bis moet man maar ins Krankenhaus fahren. Ik geloof niet dat man stirbt, maar het is tenminste mal gefährlich.
16: Ja, het gaat om de koperkopslang. Dat is een soort adder. Hij is giftig. En zoals Kimmich zei, als je wordt gebeten, moet je naar het ziekenhuis. Meestal is die niet dodelijk.
15: Oh, met een extra dimensie. Ja. Nou,
16: het weer, vrij veel bewolking, vooral in het noorden. Nou ja, misschien is het al opgehouden, maar er kan nog wat regen vallen. Vanmiddag in ieder geval meer zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt 25 tot 32 graden.
15: Hey Wout, dankjewel zover.
16: Tot straks.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Open huis. Henk van Steeg.

NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de grootste evergreens uit de legendarische jaren 70.

Morgen en vrijdag met deze Rafaella Carrara. Opgestemd onder andere door Rudolf, Theo, Bas en Ans. Of ze het gaat halen, dat gaan we komende vrijdag horen. Nu heb je in ieder geval nog een ruime 21 uur... om

0: Lunchen en Floor, wat heb je dat fantastisch gedaan, die medley uit de 70's. Dan heb je weer zin om je stemlijstje aan te passen. Dat kan natuurlijk als je een NPO-ID hebt, kun je dat gewoon doen. En nou, genoeg inspiratie de komende 2 uur. Ik zei het al, nog ruim 21 uur om je lijstje compleet te maken. Ik kreeg nog een appje binnen van Marjon, want ik zat al op de lijstje te wachten. Ze zegt, nou, mijn lijstje gaat er nog zeker komen. Ben er al mee bezig geweest. Ja, dat soort mensen ken ik. Marjon, einde van de uitzending heb jij je lijstje compleet. En als er iets moois op staat, ga ik er ook nog wat van draaien. Zullen we die afspraak gewoon maken voor de komende uren hier in het huis? Fijn dat je erbij bent. Straks Evergreens uit de 70's van Teach In The Boys. En ook een fantastische van Rodriguez. Ja, ik kan het niet helemaal goed uitspreken, maar het liedje is echt fantastisch. En het verhaal erbij ook. Dat ga ik je zo vertellen. Maar ik ben ook benieuwd op deze woensdag.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Wat zou dat zijn op deze woensdag? Hoe is jouw dag zover? Zijn er hoogtepunten al geweest? Komen die er nog aan? Of is het een en al kommer en kwel? Je mag het allemaal kwijt via de NPO Luisterapp. De digitale brievenbus van Open Huis. Maak je kans op de sleutel. De gouden sleutel van ons huis. Kun je altijd naar binnen. En ben je altijd eerst in de rij. Dus ik ben heel benieuwd. Benieuwd hoe jouw dag is zover. Delen we dat gewoon met elkaar? Ja, toch? Noemen we dat? Ja, nou, dat is mooi. Geef hem door via de NPO Luisterapp. Jouw sleutelwoord voor deze woensdagmiddag.
2: Jij bent het huis. Dit is Open Huis.
0: En Rick heeft op deze van Basten gestemd. Dit was de allereerste plaat die ik als 9-jarige kocht. Met het afreizen naar de Efteling vanuit de streek van Brugge. Dat zal me altijd nauw aan het hart blijven.

Zeker in het licht van de 70s. En er is hier opgestemd, onder andere door Dick, Nelly, Arjan, Henny, dank jullie wel. En het is weer een kattenplaat, hè? Cats in the Cradle. En het begon als een gedicht van Harry's vrouw Sandy. En dat was dan weer geïnspireerd door toch een beetje afstandelijke relatie tussen haar eerste man en diens vader. Als je dat dan ziet en dan zo onder woorden kunt brengen, en Harry dacht, daar kan ik wel iets mee in mijn eigen muzikale leven. Het was in 74. Zometeen de Tramps and the Boys. Maar eerst terug naar het glorieuze jaar 1975. We wonnen op het Songfestival met T-Shin.

de altijd vrolijke en gezellige Gerty Kaspers. Ook geregeld luisteraar van dit programma. En vele programma's hier op NPO Radio 5. Ze zit vaak in de app. Dus als, ja, mag ik wel zeggen toch, Gerty? Ja, dat is leuk. Vanuit Oostenrijk. 10 minuutjes voor 2:30. Het is de gezelligheid die de zender kleurt deze week. Met al het oranje. Niet alleen voor Nederland, maar ook de kleur van de 70s. We zitten er middenin. Straks nog muziek voor je van Nina Simone. Met een liedje van The Beatles. Maar eerst eens even kijken hoe deze dag valt. Want ja, je staat op en je denkt, wat voor dag gaat het worden? Nou, voor Joke is het moe. Want ze is net thuis van boodschappen halen en dan opruimen. Dus nu moe. Dat begrijp je wel. Lijstje heb ik ook nog ingediend. Nou, dan wil ik er eigenlijk van maken. Gefeliciteerd. Goed gedaan. Dat zou ook het woord kunnen zijn voor vandaag. Corina, die staat even stil bij iets van een jaar geleden. Daarom is haar sleutelwoord herinnering. Vandaag, 1 jaar geleden, hebben we afscheid moeten nemen of genomen van onze broer. Hij heeft zelf voor zijn einde gekozen door middel van euthanasie. Omdat zijn toekomst uitzichtloos was. En hij was zeer actief, ook bij de vrijwillige brandweer. Nou, Corina, mooi om even bij stil te staan, ook op deze dag. En dank voor het delen. En Fred, die is druk met zijn werk, want zijn sleutelwoord is meten. Meten is weten, dat heb ik altijd geleerd. Maar hij is de hele dag bij klanten op bezoek en meten om offertes te maken. Mijn beeld is dan, als je het over meten hebt, ik weet niet, ja, dat hij in de tapijt zit. Maar dat vertelt het verhaal niet. Dus als je dat nog even wil vertellen, Fred, tussen de bedrijven door. En misschien heb jij ook nog wel een woord wat hierbij past, of een totaal ander woord. Als jij jouw dag zou samenvatten in 1 woord, wat zou dat dan zijn? Dat is je sleutelwoord. Stuur het in. Leuk om van je te horen, want op die manier verbinden we heel Nederland aan elkaar. Dus stuur hem in via de NPO Luister. Dit zijn The Boys. Met Give Up Your Guns.

0: vrouw.
1: Ja.
0: We vinden namelijk dat nog steeds de vrouw onderdrukt wordt.
2: Ja, we moeten toch laten zien dat we hier geweest zijn en dat wij ook goede toiletten willen voor vrouwen en gratis.
3: En in een café kan je ook niet naar een toilet.
1: Waarom niet?
3: Daar hoor je niet in te gaan. Volgens de huidige geldhoefende
1: Marjaan. Je kan er gewoon een café binnen lopen.
3: Ja, tuurlijk wel. Ja, dan word je met grote ogen aangekeken, zo van wat doe je hier? En dan moet je eerst een kopje koffie nemen of een pilsje. En ondertussen moet je steeds harder. Nou, dan kan het soms al te laat zijn.

meteen gezongen. De Tramps in 77. En daarover zegt Marcel Snijder: de beste discoplaten ooit. Het hoogtepunt van de Tramps met Casey op het keyboard. Ja, hier kun je gewoon niet stil bij blijven zitten. Dat is het ook. En dat is deze hele week als een soort rode draad dwars door je huis. Of eigenlijk een oranje draad. Waar je niet op stil kunt blijven zitten zoals deze. Zoals natuurlijk de stem van Paradise by the Dashboard Light. Maar ook solo fantastische dingen gemaakt zoals deze. What's the matter, baby? Ellen Foley.

0: Ja, even een bedankje aan Antoon, Paul, Tineke, Pascala. Die hebben al gestemd op deze van Ellen Foley. What's the matter, baby? Het is 3:53 en dus...
1: jouw sleutelwoord.
0: Even kijken hoe de thermometer in ons land zit. En dan niet letterlijk natuurlijk, want we hebben net van Ewout gehoord. Morgen 25 tot 32 graden. Nationaal hitteplan. Nou, benieuwd. Het valt nu nogal redelijk mee. Maar toch, eens even kijken hoe het met ons gaat. Jan die is met zijn sleutelwoord vissen op vakantie in Gramsbergen. Ja, ik heb het dus nog nooit gedaan. Ja, wel eens heel kort, maar niet dat je een hele dag ergens gaat zitten. Dat lijkt me zo ontspannen. Dus misschien moet ik een keer langskomen, Jan. Anneke die zegt als sleutelwoord vertroetelen. Prachtig woord is dat trouwens, hè? Vertroetelen. Dat was vanmorgen al om 8 uur bij de supermarkt. En daar zei de cashier tegen me... als je nog iemand wil vertroetelen... mag je gerust een paar geraniums meenemen, hoor. Nou, Anneke kennende heeft ze dat ook gedaan. En onder het motto, weggooien is zonde. Dus ik ben benieuwd waar ze terecht gaan komen, Anneke. Maar dat is aan jou wel besteed. Maurice, die heeft gekozen voor het sleutelwoord verf. Ik ben een schilder ei aan het maken. Nee, moet ik goed zeggen. Ik ben een schilderij aan het maken... van een bekend iemand met een chocoladesoes op haar hoofd. Wauw. Ja, oké. Okay. Dat, ja. Ja, graag een foto, Maurice, als dat kan. En Henk, die gaat happen. Niet naar de baas, maar naar de Hollandse Nieuwe. Gaat zo direct een haring halen op de markt in Beverwijk. En we gaan naar Amsterdam. Els, goedemiddag.
2: Dag Henk, een hele goede middag.
0: Och, wat een werk heb jij, zeg. Maar ik denk dat ook mensen wel jaloers zijn op jouw verzameling. Want jouw sleutelwoord is...
2: Oh, kookboekentroep.
0: Kookboekentroep, ja. Het ziet er ook wel een beetje sneu uit, inderdaad. Je hebt een fotootje meegestuurd. Alle kleuren, soorten en maten. Maar dat zijn allemaal kookboeken in de afgelopen tijd verzameld.
2: Ja, dat klopt, denk ik. Ik heb hier 6 meter kookboeken.
0: Ja.
2: En ik moet gewoon de troep op gaan ruimen. En ik weet het wel. Alles is via internet te bekijken en te zien. Maar dit is toch anders. En
0: maar
2: ik,
0: wat zit er dan tussen, Els?
2: Oh, van alles. Van de Indische keuken tot aan de Magrie-kookboeken van 1950. En alles wat er tussen zit.
0: Oh, wauw. Er zit ook nog een jaren 70 kookboek tussen. Dat we een beetje kunnen kijken wat we in die tijd hebben gegeten.
2: Toevallig heb ik daar naar zitten kijken. Maar toen begonnen we echt met pasta's en dat soort dingen.
0: Oh, daarvoor was het gewoon aardappel, groente, vlees. De AVG'tjes waren toen en toen kwam de pasta. Misschien ook wel de rijst, kwam die er ook toen bij?
2: Nou, dat is denk ik even later geweest. Ja. Want als ik in die boeken kijk, dan kom ik dus echt macaroni tegen.
0: Oh ja, met kaas. En ja, dan was je er
2: eigenlijk al. Ja, en met smak. Smak.
0: Ja, vakantievoedsel. Hey, en welk kookboek gaat zeker niet weg? Wat is echt je allerlievelingste kookboek?
2: De boeken waarmee die ik gebruik om gebak te maken en de Indonesische boeken.
0: Oh.
2: Die blijven bij mij.
0: Nou, en als mensen zich willen melden, het is in Amsterdam, dan kunnen ze het gewoon komen afhalen, toch? Dan kunnen ze zich gewoon melden via de NPO-luisterapp. Gaan we gewoon mensen...
2: Ja hoor,
0: ja?
2: Geen enkel probleem.
0: Nou, dan geef ik jou de sleutel van het open huis. Kun je altijd hierin. Deze kant is dan ook open. En dan mochten de mensen zich melden, dan meld ik me weer bij jou.
2: Nou, dat is prima hoor, Henk. Dank je wel.
0: Ja, nou, ja, dan hebben we toch weer iemand geholpen. Zo helpen we elkaar toch een beetje in het leven. En succes met het uitzoeken.
2: Dank je wel, Henk. Fijne middag.

Ja, hier krijg ik dan weer kippenvel van. Danny die appt via de NPO Luister-app. Hij zat hier heel erg op te wachten, deze van Rodriguez. En misschien even kort het verhaal. Hij werd lange tijd gedacht dat hij niet meer in leven was. En dit was een soort cult-hit. In Zuid-Afrika werd het wel een hit. Maar in de VS heeft het eigenlijk helemaal niets gedaan in de 70s. Deze Sugarman. En toen waren er een aantal mensen die dachten, maar zou hij misschien nog leven? En waar zou hij dan zijn? Want het is een beetje een vaag verhaal. Die zijn toen op zoek gegaan. Hebben er ook een hele mooie documentaire van gemaakt. Een jaar of 15, 10 jaar geleden. En dat is dan Searching for Sugarman. En uiteindelijk, spoiler alert, hij wordt gevonden. En hij heeft ook nog wat kunnen genieten van de roem en de successen die er geweest is. En Danny die zegt in de app, nou, kreeg in jaren 90 zijn cd. En was toen zogenaamd dood. En later in Nashville ben ik nog bij een concert van hem geweest. Nou, hoe mooi als de cirkel dan rondkomt in deze Evergreen Week van de jaren 70 met deze Rodriguez. Zometeen de Beatles gedaan door Nina Simone. Dat is plus en plus. Maar hier Stephen Stills.

0: jaar was hij voor hem.
1: Leo, de winnaar van de Bert van Leeuwenprijs 2025.
0: Wie verdient dit jaar de Bert van Leeuwenprijs? Wie maakt het verschil in het leven van anderen?
2: Ik doe het niet voor mij, ik doe het hier voor het wijk. Want de wijk ligt aan mijn hart.
0: Meld hem of haar dan nu aan voor de Bert van Leeuwenprijs. Via eo.nl/Bert. Want goed doen mag gezien worden.

Beetje rommelig eigenlijk. Ja, hoort er wel bij je. Ja, je ziet hem zo weer voor je. Een beetje wiebelig op zijn benen. Zonnebril altijd op, haar altijd strak. En een beetje met die tandpasta smile. Het was Herman Brood in 78 samen met zijn Wild Romans. Met Saturday Night. En daarvoor nog de muziek van Nina Simone. Prachtig uitgevoerd. Here Comes the Sun. En dat doet me weer terugdenken aan de tijd dat mijn zoon werd geboren. En dat was weer 17 jaar geleden. Dus ja, dan weet je wel waar we een beetje zitten. Herinneringen ophalen, dat is deze Evergreen Week van de jaren 70. Krijg een mooi appje binnen. Niet van zomaar iemand, namelijk van Willem van Beek. Willem, dankjewel. Goedemiddag Henk, voor mij is het genieten met deze geweldige muziek, deze herinneringen. Heel mijn jeugd komt voorbij, mijn eerste verkering, diensttijd, het is een topweek. Ik heb alvast een klein muziekje gestart. Mensen die mij een beetje kennen, die weten het, dat ik geregeld in gesprek ineens vraag, oh, en hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ik ben echt een liefhebber van liefdesverhalen. Dus misschien moeten we twee dingen bij elkaar brengen. Heb jij ook een grote liefde ontdekt in de jaren 70? Eerste verkering. En zat daar toevallig ook een mooie evergreen bij? Nou, dan ben ik op zoek naar jou. Stuur hem in via de NPO Luister-app. En dan ga ik proberen daar straks een mooi verhaal van te maken. Maar ook dat liedje dan te draaien. Dus stuur het in via de NPO Luister-app. Gewoon titelartiest en je eigen naam. Dat is al voldoende.

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: In Opium op Oerol zijn te gast actrice en comedienne Loes Luca, samen met haar dochter Nina Gans, regisseur van internationaal bekroonde animatiefilms. Razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein en schrijver Tom Lanois draagt voor. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
13: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
14: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 3 uur geworden in het huis en ik smelt al weg bij de eerste verhalen die binnenkomen. En dit is er eentje, het liedje heb ik al gedraaid net, en een folie. Op 3 april 1980 ben ik op uitnodiging naar de verjaardag van Marianne gegaan, appte Johan. Toen heb ik de LP Ride of Night Out van Ellen Foley meegenomen. Inmiddels 41 jaar getrouwd en deze lieve vrouw, moeder van 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Wat een fantastische vrouw. What's met a baby? Bracht me weer even terug naar dat moment van die geweldige jaren 70. Naar zulke liedjes ben ik op zoek. Liefdesliedjes uit jouw leven. We geven ze door via de NPO Luister-app. Maar eerst naar Ewout de Jong voor het NOS-journaal. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. De minister denkt dat dat voor 2030 te regelen is, zei hij vanochtend al bij WNL.
18: Als je ziet wat we nu op het gebied van defensie investeren, en als we dat op een slimme manier doen in goede samenwerking met de landen om ons heen, en dat is ook mijn taak, zorgen dat die samenwerking met de landen om ons heen ook op het gebied van veiligheid goed verloopt, dan kunnen we echt grote stappen zetten. En dat is ook nodig, want de wereld om ons heen verandert. En we moeten ervoor zorgen dat we ook onszelf op ons eigen continent kunnen verdedigen.
17: Ja, de naam van de operatie is volgens de Telegraaf Operatie Baguette. Stokbrood.
16: Ja, goede naam. Ja.
17: Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden plaatselijk. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. En de hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier echt nodig heeft en wat het gaat kosten. En dan een bijzondere klus in Koog aan de Zaan. De molen wordt gerenoveerd en daarom werden de wieken en de rieten kap eraf getakeld. Dat werd natuurlijk goed in de gaten gehouden door inwoners van het dorp.
19: Dat is echt een ankerpunt hier zo op Koog aan de Zaan.
20: Ja, hij was wel gewoon mooi. Ik weet niet te zeggen waarom ze hem opnieuw doen.
21: Dat is nog gedaan.
22: Vooral de onderkant was heel slecht en daardoor moet hij eraf om dat goed te restaureren.
23: En heb je er een beetje vertrouwen in? Wordt hij mooi?
24: Ja, daar ben ik wel zeker.
17: Nou, dat was de 12-jarige molenaar Jasper. Die mocht helpen om de kap eraf te halen.
16: Prachtig.
17: Ja, het dak ging eraf. Hè? Ja. Ja, het weer op een enkele plek nog een bui. Verder droog met wat zon bij 20 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
16: Ja, dit was toch wel het NOS-journaal met woordgrapjes. Dit, die voegen we ook toe. Dankjewel, Ewa. Tot over een uurtje. Hoi.
15: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Open huis. Henk van Steeg.

0: wordt hervat. Het woord is aan de minister-president.
1: Ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de 6 ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin.

0: avondje lol met alle verhalen die binnenkomen. Wat een hoop liefde is er in de jaren 70 ontstaan. Love, peace and happiness, het was de tijd natuurlijk. Irina bijvoorbeeld, we kregen verkering in 1973. Toen waren er wel zoveel bands met zoveel mooie liedjes. Maar Child in Time was jarenlang het beste nummer van ons. We waren vorig jaar 50 jaar getrouwd. Even kijken, dit vond ik ook wel een mooie van Ria. Ik was 7, ben nu 63. En ging naar de boer om te gaan paardrijden. Een manege was er toen niet. Nou, een kwartiertje lopen. En ik liep langs stratenmakers met een radio. En er werd er betoverd door Elk onder passen van Simon & Garfunkel. Ik kende die natuurlijk niet. Maar ik kan me herinneren dat de stratenmakers mij wegstuurden. Ik stond daar maar naar die radio te luisteren. En maar wachten. Groetjes van Ria op zoek naar de liefdesverhalen en de muziek die er uit de jaren 70 bij horen. Edith, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat ontzettend leuk dat je ons even hebt gehept. Ja, ik schrijf al mee. Ik ben echt, nou ja, wat ik al zei, ik ben een liefhebber van liefdesverhalen, hoe mensen elkaar ontmoeten, omdat het altijd iets zegt over, nou ja, over hoe mensen en ook hoe wonderlijk het soms kan zijn. Want bij jou speelt de radio en ja, brieven, kaarten een rol, hè?
1: Ja, klopt.
0: Vertel.
1: Nou, in 1979 gingen de eerste Nederlandse militairen als unifilm naar de Libanon.
0: Ja.
1: En nou, er was best wel heel veel over te doen. Er kreeg best wel veel aandacht. En wij luisterden in die tijd veel naar Radio Oost. En dan was een onderwijzeres uit Buitenpost, Marianne Wiersema, die had bedacht van, nou, het zou wel leuk zijn als wij in Nederland die jongens ondersteunen.
0: Ja.
1: Dus die had samen met de dominee, die in Libanon zat, had zij een actie op touw gezet dat er één keer in de 14 dagen kon je dan een kaart naar die dominee sturen. En die dominee die zou zorgen dat die kaart bij een van die militairen op post daar kwam.
0: Wauw.
1: Zo zou dus iedereen post krijgen.
0: Mooie acties, een kaartactie, ja. Ja.
1: Ja, en mijn eerste kaart kwam bij mijn huidige man terecht.
0: Oh.
1: En En nou, die vond dat wel leuk, dus die schreef een kort briefje terug. En dat deed eigenlijk iedereen die een kaart kreeg. Dus ik heb ook weer een brief teruggeschreven. En uiteindelijk werd dat alleen maar lachen, gieren. Want op een gegeven moment deden we wie de meeste velletjes kon schrijven. En alle collega's van hem waar die bij een post zat, die schreven ook mee in die brief. En
0: ja.
1: Een van die jongens die zou naar terugkomen, zou die gaan trouwen. Dus toen dachten ze van, nee, we kunnen haar wel uitnodigen. Misschien is dat wel leuk. Dus toen hij terugkwam in Nederland, is hij bij mij op visite geweest met een broer van hem en een schoonzus. En toen ben ik uiteindelijk toch meegegaan naar die bruiloft. En het heeft denk ik 1,5 jaar geduurd. En toen kregen we verkering.
0: Ja, wat een prachtig verhaal. Wat gewoon begint met het meedoen met een kaartenactie. Hey, je schrijft erbij, Dr. Hoek hebben we toen veel op de radio ook gehoord. Ik heb er twee klaarstaan. Sylvia's Mother of When You're in Love with a Beautiful Woman. Waar ga je voor?
1: Nou, doe dan maar die laatste.
0: Ja, toch? Dan zijn we weer even terug bij jou. En hoe heet je man?
1: Tom.
0: Tom, de Tom de militair daar in Libanon. En die ging brieven schrijven, kantjes vol.
1: Ja.
0: En Edith beantwoordde en zo ging dat heen en weer. Wat ontzettend mooi verhaal. Dankjewel, Edith.
1: Ja, graag gedaan, hoor.
0: Geniet nog van de muziek hier op 5. Dr. Hoek nu.
1: Gaan we zeker doen.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

goed luistert kun je het horen. En Murray die zong het in en die brak gewoon meerdere keren toen ze dit zong. You Needed Me, het blijft een mooie evergreen. En daarvoor met dank aan Edith. En dat was Dr. Hook, When I'm in Love with a Beautiful Woman. Nou, dat was helemaal goed gekomen. Zo gaan we de sleutelbewaarder van de schatkamer weer eens even in het huis uitnodigen. Eppo, en die weet alles van de jaren 70 schatkamer ook. Want hij is de beheerder daarvan, van beeld en geluid. Dus Eppo van Nispen komt zometeen hier weer in het huis.

Wat een lekkere meezinger bij die film Grease. John Travolta en Olivia Newton-John. Het mooiste verhaal is aan hun beiden hoe ze elkaar hebben versterkt. Want John Travolta was toen al een grote, goede filmster. Bij die film Grease, John Travolta en Olivia Newton-John. Het mooiste verhaal is aan hun beiden hoe ze elkaar hebben versterkt. Want John Travolta was toen al een grote, goede filmster. En zij was al een zangeres en ze hebben elkaar beter gemaakt.

0: geopend. En daar mochten wij van dichtbij getuigen van zijn. En dat is een schat aan opgenomen televisie, radioprogramma's die nu allemaal heel makkelijk te beluisteren en te bekijken zijn. En de man die daar de sleutel van bewaart. En iedere dag deze week in het huis delen wij die sleutel met hem. Laat hij ons weer eens wat mooie dingen uit de 70's zien. Wat hopelijk bij jou ook weer herinneringen gaat opbrengen. Ik heb het over Eppo. Eppo, wat fijn dat je er weer bent.
1: Ja, een feest, Henk. Echt een feest. Sowieso feest om mee te luisteren met dit programma. Ik stond weer, ik was in de tweede klas. Tell me more, tell me more. Enorm mijn best te doen op de dansen.
0: En dat is wel gelukt uiteindelijk, toch?
1: Ja, zeker. Oh, okay. Zeker.
0: Dat is heel fijn.
1: Maar het toenmalig meisje van mijn dromen wist ik er niet mee te veroveren. Dat dan weer niet.
0: Nee, herkenbaar. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We hebben het over een naam. Harry van Gele, daar wil je het over hebben. Veel mensen zullen denken...
1: Harry
0: Gele. Ja, een naam die bij mij dus ook niet meteen een belletje liet rinkelen. Maar volgens mij moet ik dit laten horen en dan gaan er heel wat luikjes open in hoofden. Ook meezingbaar.
1: Ja, het is toch wel Q.
0: Ook een beetje vals, hè? Q en Q. En even zijn rol daar binnen, van Harry Gele.
1: Ja, Harry Gele is eigenlijk denk ik een van de grootste mensen achter de schermen in Hilversum geweest. En helemaal in de jaren 70 heeft hij zo'n beetje de allerpopulairste programma's, waaronder Q&Q, bedacht. Samen met Joop Stokkermans die de muziek ervoor schreef. Ja, en dat is echt een ongelooflijk oeuvre. Die man heeft ook zo'n beetje alle prijzen die er maar te winnen zijn gewonnen op het televisiegebied. En die heeft daarvan enorm veel veroorzaakt, zeg maar. En deze serie Q&Q, dat was een jeugdserie van die dan in twee seizoenen kon zien. Ik hing eraan. Ja. Maar bij die herkenningsmelodie, die kan iedereen uit die tijd meezingen, al was het maar omdat tekst gemakkelijk is.
0: Ja, maar dit is dan ook weer van zijn hand.
2: Hoebele is het zakje, hoebele is het van de rieren.
1: Van de rieren, hoebele is je pieren.
0: We kunnen wel een meezingmiddag organiseren.
1: Oké. Maar het is mijn jeugd. Het is gewoon mijn jeugd, Henk. En ik denk voor een heleboel Nederlanders.
0: Even het verhaal van Oebele. Wat was het verhaal?
1: Ja, Oebele was eigenlijk het begin. Dat was het eerste wat Harry Gele maakte. En daar was hij, daar verrode hij eigenlijk de kinderharten mee. Het was de eerste kindertelevisie voor kinderen tussen de leeftijd 6 tot 12, zeg maar. En het verhaal speelde zich af in een dorp. Dat hij bedacht, Oebele aan de Oe. Rob de Nijs kwam daar als Bello Billy Bigelaar. En legde daarmee ook voor een latere serie die iedereen ook kent in de jaren 70. Want dat kan ik ook meezingen. En ik denk ook alle luisteraars die uit die tijd komen. Ja. En dit was een geweldige serie.
0: Ja. Er zijn niet heel veel afleveringen van bewaard gebleven, hè, van het Oele.
1: Nee, bij Oele is het zo dat en dat geldt wat meer van zijn archiefmensen. Die vragen, maar waarom is daar niet alles van? Ja. In die tijd was voor het eerst een videoband en dan werd het gewist. En dat was dan, het was goedkoop om iets op video op te nemen, hadden we bedacht. En achteruit heeft men daar enorme spijt van. Ja. Beroemde afleveringen zoals Ja, zuster, Nee, zuster, die zijn gewoon niet meer te zien.
0: Nee, we hebben nog iets gevonden van Oebele Westeren. En als je er nu naar luistert, hilarisch.
1: Ja.
0: Het accent.
3: Er gaan veel verhalen over het roemruchte oude Wilde Westen. De tijd dat onze voorvaderen naar de nieuwe wereld trokken om een goed bestaan op te bouwen tussen buffel en cactus op de grazige vlakten van Arizona, California, Texas.
0: California, Texas, de cactus. Ja, fantastisch. Ja.
1: Als je die serie kende, Oebele, daar ging je echt voor zitten. Ja. En dit was dan de voorouders die de stad Oebele aan de Oe ooit hadden opgericht. En dan gingen ze naar Texas. En waarom is het nou bewaard gebleven? Want dit is op film opgenomen en niet op video. En dat konden ze natuurlijk niet wissen.
0: Dat is ook wel weer mooi. De naam is al even gevallen. Rob de Nijs is natuurlijk een fantastische zanger, maar ook acteur. En in de jaren 70, je had het al over Oebele, waar hij dus een rol in speelde. Bij ons thuis stond een plaat. Met erop de voorkant zag ik Rob de Nijs staan. En ze zaten in een soort, in mijn hoofd zit het als een soort pompoen. Het zal wel geen pompoen zijn geweest. Maar dat hoorde bij deze serie. Ga je echt alles mee zingen?
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Ja, sorry.
0: Kleine vertraging. Ja, dus in mijn hoofd zit hij als een soort hoorspel. Maar het is dus ook gewoon op televisie uitgezonden. Wat was het verhaal hier?

0: van?
1: Ja, hier speelde eigenlijk zich af. Was het een stadje Hamelen natuurlijk. Het is echt de oude legende, fabel, hè, over de rattenvanger van Hamelen. En daar had Harry echt een fantastische bewerking van gemaakt. Waarbij de rattenvanger, die zou een pot zout krijgen als hij de ratten weg had gefloten. Nou, dat deed hij in één keer. Maar dat vond de burgemeester dan toch zonde van zijn goud. Dus die probeerde die rattenvanger te blazen. En toen heeft hij met zijn fluitje geblazen. Het waren alle kinderen weg. Inclusief de dochter van de burgemeester, Libietje Walch. En de zoon van de lakenhandelaar. En dat was Rob de Nijs. Bertram Bieren, broodschot.
0: Wauw. Ja, mooie namen die allemaal weer boven komen. De liedjes helpen daar ook bij. Onwijs bedankt. Morgen dan kom je nog één keer de schatkamer voor ons openen. Dank je wel. Ik ben heel benieuwd waar je morgen mee gaat komen. Maar dat gaan we morgen allemaal horen.
1: En tot verrassing, Henk.
0: Die tijd, gewoon schatkamer.nl. Hè. Daar kunnen we het allemaal vinden. Dank je wel weer.
1: Dank je wel weer, hè. Yo.
0: En deze gaan we ook weer meezingen. Steeler's Wheel. Met Stuck in the Middle. Doei. Dag, Eppo. En dan Kraftwerk. Oh.

0: Als 1 miljoen automobilisten elke dag 100 km per uur rijden in plaats van 130... dan besparen ze met z'n allen 1 miljoen liter benzine per dag.
1: Ook al vinden we in Nederland nog aardgas, in de Noordzee olie en bij de Noordpool nog meer, dan nog moeten we bedenken dat de energie die we eenmaal uit de aarde halen er niet meer in zit. Laten we daarom verstandig omspringen met wat hebben. Verstandig.
2: Goed verhaal, hè?

0: niet meer kerst origineel draaien. 22 minuten lang. Nee, dit was mooi. Dit was mooi. Kraftwerk. En ik dacht altijd dat het gewoon jaren 80 muziek was. Maar midden jaren 70. En Jelte zegt er ook over. Bij zijn stem voor deze. Je hebt nog even de tijd, hè? Maar wel een beetje opschieten. Want morgenmiddag om 12 uur sluit de stembus. Kraftwerk wordt bijna nooit op de radio afgespeeld. Wat heel jammer is. Want ze zijn zo ontzettend belangrijk geweest in de synthesizer muziek. En veel artiesten beïnvloed.
1: Het 7-secondenspel.
0: Nou, was getekend Jelte. En ook Huig, die is er erg blij mee. En die zegt ook, het staat ook op mijn lijstje. Dus wie weet gaan ze het wel halen. Komende vrijdag de Evergreen toplijst van de jaren 70. Over 7 gesproken, het 7-secondenspel. Nou, we gaan lekker deze week. Al een heel aantal mensen zijn we blij gemaakt met het grote prijzenpakket. Met onder andere een powerbank als je het in 1 keer na 7 seconden goed hebt. Vanmiddag spelen we de categorie sportevenementen van de jaren 70. In het 7-secondenspel zometeen 3 keer 7 seconden voor je klaarstaan. En aan jou is het dan om erachter te komen zo snel mogelijk om welk sportevenement, welk sportgebeurtenis uit de jaren 70 het gaat. Denk jij, dat zou ik wel willen? Stuur dan even jouw sportieve kwaliteiten uit de jaren 70 in. Op welke sport zat jij in de jaren 70? Kan voetbal zijn, korfbal, tennis of misschien zit je wel op kaatsen. Kan natuurlijk ook. Stuur het in via de NPO Luisteren. Wie weet bel ik je zo op. En dan gaan we hem samen spelen. Jij mag het doen. 7 seconden. Mooie prijzen. Het is het kortste spelletje van de Nederlandse radio.

0: You There, de Staplesingers. Mavis Staples, komende zomer 10 augustus. Dan is ze 87 en dan komt ze nog even naar ons land om een mooi optreden te geven. Volgens mij is het in het Concertgebouw in Driekerade waar ik dan ben.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Op vakantie. Maar ik wil haar ooit nog een keer live gaan zien. Ik heb het 1 keer gezien en het is zo'n verademing. Zo'n vrouw die verbindt. Mocht je kans hebben, komende zomer 10 augustus. Maar daarvoor zijn we hier niet. We zijn hier om met Arie Wit de 7 seconden zo snel mogelijk voorbij te laten gaan. En dan het goede antwoord uit van hem te horen. Arie, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Geniet je een beetje van deze week?
2: Ik geniet enorm.
0: Nou, wat heerlijk. Welke sport speelde jij in de 70's?
2: Ik deed al motocross.
0: Motocross. Is dat een sport of is dat vervoer?
2: Dat is een sport.
0: Dat is een sport.
2: Dat is een heel zware sport zelfs.
0: Ja, dat is. Dat vergeten heel veel mensen. Die denken, nou, je hoeft zelf niet zoveel te doen, maar je moet hangen in die bochten. Links, rechts. Soms zit er iemand anders achterop je. Het is levensgevaarlijk.
2: Nou, niemand achterop, hoor, met motocross.
0: Nee, maar meer met de motoren achterop. Dat je op elkaar knalt en een beetje, ja. En heb je er veel aan overgehouden? Of,
2: Ik heb er niks aan overgehouden.
0: Oh, ook
2: een hoop plezier in mijn jeugd.
0: Ja, en geen prijzen?
2: Nee, ja, je won wel een clubwedstrijdje en je had wel een prijsje, maar dat...
0: Nou, wat lekker.
2: Mag geen naam hebben.
0: Nou, dan gaan we kijken of we er nu echte prijzen aan kunnen gaan hangen. Namelijk 3 prijzen klaarstaan voor de eerste ronde. De tweede ronde zijn er nog 2 over. En aan het einde heb ik nog 1 prijs voor je. En ik heb sowieso een troostprijs. Dus dat is al goed. Het komt goed.
2: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor? Ik ga het fragment laten horen. Het is een sportfragment uit de 70's. En jij mag zeggen wat je hoort. Wat je denkt dat hier aan de hand is. En als het goed is, dan krijg je de prijzen. En anders dan laat je nog een fragmentje horen. Ja?
2: Oké. Okay.
3: Door zeer tactisch rijden wisten zij de race te winnen. In 24 uur legden ze 5.308 kilometer af. Een nieuw record.
0: Wat dacht jij hier te horen, Arie?
2: Dat is de 24 uur van Le Mans.
0: En was er een specifiek iemand die dat toen won?
2: Ik zou het niet weten, Ton. Jan Lammers deed waarschijnlijk mee.
0: Even kijken, ik moet even kijken snel naar de jury. Jan Lammers die heeft ook meegedaan, maar ik ben op zoek naar een andere naam. Anders ga ik te veel helpen.
2: Een Nederlander, ja. Hoe heet die gast ook? Hij is een beetje van adel.
0: Beetje van adel, oké. Okay.
2: Ja.
0: Ik kan je een tweede fragment geven, dan gaat er een prijsje weg, maar dan heb je in ieder geval kans.
3: Porsche had in de Nederlander Gijs van Lennep en de Oostenrijkse jurist Helmut Marko een uitstekend team. Dat in wagen 22 voortdurend in de kopgroep reed.
0: Nou, 3 keer raden wie het is.
2: Ja, Gijs van Lennep.
0: Nou, dat is helemaal goed. Van harte gefeliciteerd, zeg. Hop, verdorie, wat goed gespeeld, zeg.
2: Hey, top.
0: Ja, dit zal weer een vermelding in een of andere rubriek gaan worden. Maar dat geeft verder niet. Hey, goed gespeeld betekent 2 prijzen voor jou. Het zadelhoesje met daarbij de bloemzaadjes. Heb je gisteren ook geluisterd?
2: Ik heb gisteren de radio wel aan gehad, maar ik heb er niet zo specifiek naar geluisterd.
0: Nee, toen was er Willem en die zei, er is zo'n mooi plaatje van Slik. Die moet je nog even draaien, ook uit de 70's, met het orgelintro. Nou, hier is die.

ik verwacht deze ook wel weer hoog in onze Evergreen toplijst van de jaren 70. Misschien heb je er ook op gestemd, net zoals Puzzelaar. Twee toptalenten, altijd humoristisch en origineel. Stemmen kan dus nog tot morgen, middag 12 uur. Als de lunch begint, daarvoor moet het klaar zijn. Zometeen heel veel plezier met Henk Jan en Bert op 5. Marmeleen nog.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: In Opium op Oerol zijn te gast actrice en comedienne Loes Luca, samen met haar dochter Nina Gans, regisseur van internationaal bekroonde animatiefilms. Razende reporter Zoe Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein en schrijver Tom Lanois draagt voor. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: En dan is het nu 4:00. Hier is het NOS-journaal met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
13: Goedemiddag, Henk-Jan. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof is hij niet verantwoordelijk voor de aanvaring met een watertaxi 4 jaar geleden. Volgens justitie hadden beide schepen het hard gevaren, maar daar gaat het hof niet in mee.
14: Op het Schuitengat waar de aanvaring plaatsvond gold voor de Tiger geen maximum snelheid, omdat het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel is dat dit deel van het Schuitengat een veerbootroute is, waarvoor geen maximum snelheid geldt. Dit betekent dat verdachte niet te hard heeft gevaren.
13: Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit gevonden. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd heel snel. Brussel trekt bijna €500 miljoen uit voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. De directeur van MetaKids heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de 5-jarige Jelte. De jongen uit Leeuwarden was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekte. Volgens MetaKids heeft Jelte veel betekend voor lotgenoten.
15: Met zijn zijn heeft hij ook onvoorstelbaar veel aandacht en erkenning kunnen brengen naar die meer dan 10.000 gezinnen in Nederland waar dit speelt. En die tot voor kort eigenlijk in stilte hun lot aan het ondergaan waren. Want die metabole ziekten waren relatief onbekend. En mede door Serious Request en daardoor ook mede dankzij Jelte hebben ruim 9 miljoen Nederlanders kunnen bereiken om die boodschap, die hebben we daarmee kunnen brengen naar een groot deel van Nederland.
13: En op de dag dat de verse Hollandse Nieuwe te koop is, zijn de eigenaren van een viskraam in Groningen heel ergens anders met hun gedachten. Want na 41 jaar stoppen ze er binnenkort mee. Dat vertellen ze bij RTV Noord.
16: We hebben het met de kinderen overlegd en die nemen het niet over. En dan is het voor ons makkelijker om te zeggen van dan gaan we nu stoppen.
13: Het is volgens de omroep de laatste haringkar zonder wieltjes in de stad Groningen. Vaste klanten vinden het maar niks.
17: We stoppen ermee.
18: Echt waar? Oh.
17: Ja, 41 jaar.
18: Nu overvalt u mij. Ja. Wat vreselijk. Heel jammer. Echt heel jammer, ja.
13: Nou, ze staan er nog tot en met 11 juli. Het weer, op een enkele plek nog een bui. Verder is het droog met wat zon bij 20 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
12: Dankjewel, Ewout. Tot zo.
13: Tot zo.
19: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Bert op 5. Henk Jan Smits.

0: Oh, die brave mormonen die gewoon keiharde gospel maakten. Althans, een vorm van gospel. Down by the Lazy River van de Osmonds. Een heerlijk begin van weer een nieuw programma. En welkom bij Bert op 5.
1: Dit is Bert op 5!
0: Het Japans keizerlijk stel is vandaag begonnen met hun staatsbezoek aan Nederland. Ook in de jaren 70 waren de keizer en zijn vrouw op bezoek in Nederland. En dit zorgde toen voor veel commotie. 7 seconden. Ja, zo lang duurt het fragment dat je straks gaat horen. Speel je zo mee? Dat zou ik ontzettend leuk vinden. En in Delft kun je nu op een bankje gaan zitten en luisteren naar een bijzonder verhaal. Niet een zelfgekozen verhaal, nee, gewoon een verhaal vanuit dat bankje. Nou, dit en nog veel meer tussen nu en 6 uur. En veel meer, daar bedoel ik mee, te gekke muziek uit de jaren 70 natuurlijk.

We zoeken de pareltjes, niet de nummers die je altijd al hoort. Zo ook deze van The Cats uit 1974, Come Sunday. Over pareltjes gesproken. Nou, deze hoor je wel vaker natuurlijk. En het was zo'n mooi idee. In de Haagse wijk Moerwijk op een muur levensgroot de zin schrijven: ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Het begin van het typisch Haagse lied O O Den Haag van Harry Jekkers. Er ging alleen iets mis. Want eronder stond natuurlijk de titel O O Den Haag. Maar verkeerd geschreven, want er moet een H achter de O. Oorspronkelijk is het O O Den Haag. Er is dus een letter te weinig op deze muurschildering. Maar gelukkig hoor je de H niet bij het uitspreken van O O Den Haag. Een letter te weinig zou bij veel andere titels heel veel erger kunnen zijn. Wat denk je bijvoorbeeld van een liedje van Paul de Leeuw, zijn duet met Simone Kleinsma, Zonder jou? Dat wordt dan Onder jou. Of diezelfde Paul de Leeuw. Lieg met me mee naar de regenboog, regenboog. Nou, dat kan niet. Of André Hazes met De Lieger. Of Erend Hart van Normaal, zou toch ook niet echt kunnen? En Benny Nijmans, de vrijgezel, wordt dan zonder V in één keer een rijgezel? Kortom, we zijn voorlopig nog niet uitgepraat

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: een van mijn favorieten van Paul McCartney en Wings in ieder geval. Maybe I'm Amazed. En daarvoor die ook nog Barbra Streisand samen met Neil Diamond. You Don't Bring Me Flowers. Ja, het origineel van You Don't Bring Me Flowers is te vinden op het album I'm Glad You're Here With Me Tonight van Neil Diamond uit 1977. En in 1978 werd You Don't Bring Me Flowers weer uitgebracht door Barbra Streisand. Het stond op haar LP Songbird. En het was discjockey Gary Guthrie die in Louisville opeens dacht: hey, als we daar nou, wat we tegenwoordig een mashup van noemen, als we daar nou een mashup van maken, die twee samen, want ze zongen in dezelfde toonsoort, maar dan met een totaal ander tempo, dan wordt dat misschien helemaal te gek. En dat vonden mensen zo te gek dat uiteindelijk, aangezien ze allebei bij dezelfde platenmaatschappij zaten, bij Columbia, hebben ze het toen maar samen opgenomen. En dat werd dit prachtige duet, You Don't Bring Me Flowers.
1: Bertel 5, met het nieuws van vandaag.
0: Een Belgische man die in 2022 inreed op carnavalsvierders in Wallonië en daarmee 7 mensen doodde, is veroordeeld tot 27 jaar cel. Wout van Aert doet deze zomer niet mee aan de Tour de France vanwege een ontstoken elleboog. Ja, vandaag is het begin van het officiële staatsbezoek van het keizerlijk stel van Japan aan Nederland. Ook in de jaren 70 waren de keizer en zijn vrouw op staatsbezoek in ons land. Ik weet het nog heel goed te herinneren.
2: De Evergreen Week van de jaren 70.
3: Van nu naar toen.
0: Ja, in 1971 kwam keizer Hirohito op staatsbezoek. Maar dit zorgde voor heel veel opschudding in het land. Onder andere cabaretier Wim Kan maakte verschillende statements. Bijvoorbeeld tijdens zijn oudejaarsconferentie in 1971.
4: Nou hij niet opgehangen is, had op Soestdijk toen aan de dis tenminste toch eens iemand kunnen vragen hoe dat zat destijds in Burma aan die railroad met die doden. En die zieken. En die honger. En die cellen.
0: Ja, Peggy Stijn is voorzitter Stichting Indisch Platform 2.0. Goedemiddag, Peggy.
5: Goedemiddag.
0: Vandaag was er een kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam. Jij was daarbij. Hoe was het?
5: Bijzonder. Echt bijzonder, omdat wij daar niet alleen stonden. Wij stonden daar gevoelsmatig natuurlijk met onze ouders en grootouders. Want wij stonden bij de urn.
0: Mm-hmm.
5: En wij hadden heel veel Japanse pers om ons heen die een heel ander verhaal vertelde, dus over de keizer. Dus wij waren een beetje verward, om het maar even zo te zeggen. En we hadden natuurlijk indachtig dit wat je net liet horen. En dat doet me wel wat, want mijn opa zat samen met hem.
0: Met Wim Kan?
5: Met Wim Kan bij de Burma-spoorlijn.
0: Kijk aan. Ja. En jullie mochten ook niet zomaar aanwezig zijn. Jullie hebben echt een strijd moeten leveren nog, hè?
5: Ja, nou, wij noemen dat nooit een strijd, omdat wij toch wel weten dat we gaan winnen. Gek genoeg heet dat zo. wij zijn daar naartoe gegaan en we hebben eigenlijk educatie gegeven. En we zijn met de gemeente en met de politie die wij nog kennen van de herdenkingen die wij organiseren op de Dam voor 15 augustus vanwege onze urn. Zijn wij in gesprek geraakt. Ik samen met Richard Metekogi, ik moet dat goed uitspreken, want dat gaat vaak mis. Maar goed, Wij zijn samen naar binnen gegaan en wij hebben gewoon gesprekken gevoerd. En dat waren bijzondere gesprekken waarbij we onze hartewens hebben uitgedacht en neergelegd.
0: En wat is die hartewens?
5: Nou, kijk, als de keizer daar staat, dan staat hij daar niet voor niks. Als hij naar de Dam zou zijn gegaan en naar het paleis, dan snappen we dat het om de economie en de toekomst gaat. Maar zodra je een krans legt bij onze urn, want zo zeggen we dat altijd, bij het Nationaal Monument, ja, dan mis je toch die derde factor. En dat zijn de slachtoffers die, en er zijn, zoals Wim Kan zei, er leven bijna geen mensen meer die het nog kunnen navertellen.
0: Mm-hmm.
5: Maar er leven nog mensen die het kunnen navertellen en ik hoor hun stemmen.
0: En hoe belangrijk was Wim Kan in dat protest in 1971?
5: Heel belangrijk. Maar ook zo belangrijk omdat niemand zo vlak na de oorlog en zeker de tijd daarna, omdat ze nooit reparatie hebben gehad of rechtsherstel, was hij eigenlijk de voorvechter van jongens, zet dit nou recht.
0: Ja, ja,
5: ga eerst iets thuis doen voordat je iets anders doet.
0: Ja, ik weet nog wel. Ik was 9 jaar en 10 misschien net.
5: Ja, ja, ja.
0: En ik weet nog dat er grote protesten waren. En de auto kwam in mijn herinnering ook over de Rijksweg in Naarden. En ik woonde aan de Rijksweg en er stonden allemaal mensen langs de weg. En
5: allemaal bijzonder.
0: Ik vond dat heel eng. Ik dacht echt, er komt oorlog of zo. Want er waren echt grote protesten. De auto van Hirohito werd aangevallen. Er werden stenen gegooid. Er werden gebouwen beklad. Zelfs Hitler werd er geroepen. Over het algemeen wordt er niet veel gepraat over het oorlogsverleden. Hoe bijzonder is het dan dat slachtoffers zich zo uitspraken in 1971?
5: Ja, heel, heel erg bijzonder. Maar ook zo bijzonder dat er niet geluisterd werd. Dat vind ik nog.
0: Er werden stenen gegooid, er werden gebouwen beklad. Zelfs Hitler werd er geroepen. Over het algemeen wordt er niet veel gepraat over het oorlogsverleden. Hoe bijzonder is het dan dat slachtoffers zich zo uitspraken in 1971?
5: Ja, heel, heel erg bijzonder. Maar ook zo bijzonder dat er niet geluisterd werd. Dat vind ik nog het meest ridicule aan het verhaal. Is dat

0: dat de Japanse keizer in Japan zelf de pers te woord heeft gestaan. En die woorden zijn toch van hele andere aard dan hier is toegestaan in Nederland. Of is omgezet, zeg maar, in het nieuws in Nederland. Dus dat vind ik nog steeds eigenlijk niet raar. We weten dat al 80 jaar.
1: Hij spreekt met dubbele tong.
0: Nee, hij spreekt niet met dubbele tong. De Nederlandse staat spreekt met dubbele tong. Laten we dat maar even bijhouden.
1: Nee, oké, ik wil dingen duidelijk hebben. Jullie, de stichting Indisch Platform 2.0... maak je nog altijd hard voor het lot van de slachtoffers als nabestaanden. Op welke manier doen jullie dat?
0: Nou, wij brengen het heel zakelijk naar het kabinet terug. Via de Tweede Kamer en via alle staatssecretarissen die we wel niet gehad hebben. Zoals Marga Klompé zei, jullie zijn slachtoffer geworden of opgeofferd voor een grotere zaak. Nou, we weten nu inmiddels wat die grotere zaak is. Maar je kan niet om ons heen en we zullen daar ook altijd voor blijven vechten dat je niet om ons heen kan. Niet zozeer omdat wij gekkies zijn zoals we worden weggezet of ultreem rechts wordt ook wel eens gezegd. Of noem maar op wat we wel niet zijn en onze ouders. Maar wij zijn gewoon hele nette mensen die uit een heel net land kwamen en die gewoon in de steek gelaten zijn. En dat stuk, dat mag wel eens aan de orde komen hier.
1: Het zij gezegd, Peggy Stein. Voorzitter Stichting Indisch Platform 2.0. Ik dank je hartelijk.

0: Night Fever 1978, Staying Alive van de Bee Gees. En nu is het 4:30, hier is Ewout de Jong met het laatste nieuws. Zal ik je ook aanzetten? Dat ja, scheelt een stuk, hè?
1: Dankjewel, Henk-Jan. In de gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. Dit keer is de slotverklaring ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog, Rusland of Oekraïne. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed met carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. De rechter noemde hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders terwijl hij zichzelf aan het filmen was. Er worden vanaf morgen hoge temperaturen verwacht, boven de 30 graden. En daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan. Met dat hitteplan roept het RIVM op om extra te letten op kwetsbare mensen, zoals ouderen, jonge kinderen en daklozen. Het hitteplan wordt ingesteld als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten zouden dit weekend in Boston 4 keer zoveel bier hebben gedronken als de Amerikanen rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Proost. Het weer vanavond klaart het verder op. Blijft het nog lang warm. Morgen meer zon, dan wordt het 25 tot 32 graden.
0: Ja, en dan ga ik ervan uit dat je gewoon nog weer het laatste nieuws uit de jaren 70 hebt, Ewout.
1: Zeker.
0: Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Kom maar op dan.
1: We gaan naar 1977. The King of Rock'n'Roll is overleden, Elvis Presley. Zijn eerste hit was That's Alright, lang geleden. Zijn grootste commerciële succes was It's Now or Never. Maar op 17 augustus 1977 hield het op.
2: Elvis Presley werd gistermiddag in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd geconstateerd dat hij was overleden aan een abnormale hartslag, waarvan de precieze oorzaak nog niet is vastgesteld. De 42-jarige zanger was te zwaar en had verschillende kwalen.
1: 16 augustus dus. Ja. 1977.
0: Ik ben nog steeds in shock. Dat is de allereerste keer dat ik een dood persoon in een kist zag. Er was een foto in een magazine of in een krant of zo, waar hij gefotografeerd was, opgebaard in een kist. En dat vond ik zo shocking. Ja. En terwijl ik dit vertel, denk ik, misschien is dit geschiedvervalsing en heb ik dit zo in mijn hoofd en is dit nooit gebeurd. Maar voor mij, het staat mij echt bij dat ik...
1: Het zou goed kunnen. Er staat mij bij dat hij in een koperen kist is begraven en is gebalsemd. Geen idee. Ja.
0: Niet te tillen natuurlijk, die kist, los van zijn gewicht. Ja, koper precies, is ook niet te tillen.
1: Nee, inderdaad, ja. Maar bij de begrafenis waren zo'n 80.000 fans die afscheid wilden nemen in Memphis. Honderden fans moesten worden geholpen vanwege oververhitting en verdrukking in de mensenmassa. En na 2 uur moesten ze vertrekken en werd Elvis Presley in besloten kring begraven naast zijn moeder.
0: Prachtig.
1: Ja, we weten het nog goed, hè?
0: Ja, en ik ben op Graceland geweest en zie je het graf ook inderdaad naast zijn moeder. Dus dankjewel. Het brengt weer allemaal herinneringen terug. Trouwens, deze hele Evergreen Week van de jaren 70 doet dat. Ja. Dankjewel, Ewout, en tot zo.
1: Oké, tot zo.
3: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, deze hele week spelen we hier op NPO Radio 5 tijdens de Evergreen Week van de jaren 70. In alle programma's hetzelfde spel, namelijk het 7-seconden-spel. Wil je meespelen? Zou ik heel leuk vinden. Ik heb een entreevraag voor je en die luidt als volgt. Welke acteur speelde vanaf 1973 James Bond in de gelijknamige film? Nou, laat het weten via de NPO Luister-app. Selecteer je even NPO Radio 5 en dan komt het hier in de studio binnen. Je kan ook gewoon bellen naar 0800 3000 555.
4: Terug naar de legendarische...

0: Forsythe moet ik eigenlijk zeggen. Guys and Dolls was dat. You don't have to say you love me. Ja, we gaan even deze deur weer even openduwen. Het is, ja, en, oh, kom, ja, duwen, ja, ja, ja, bijna open, ja. Het Smits-archief. Ja, en we gaan naar 1976 in het Smits-archief. DJ Alfred Lagarde had op Hilversum 3 het betonuur. En ik luisterde elke week, want het kwam op die manier aan nieuwe muziek die ik te gek vond. Zo draaide hij het nummer One Way or Another van een nieuwe band, genaamd Sweet the Buster. Het nummer viel enorm op doordat het begon met een koortje dat de naam van de band riep. En dan het Brabantse How Do! En dan begon het nummer pas. Best apart, maar vooral heel opvallend. Even voor de duidelijkheid, op dat moment werd de radio gedomineerd door nummers als Mississippi van Pussycat, Bohemian Rhapsody van Queen, Love Hurts van Nazareth en heel veel van ABBA natuurlijk. En op dat moment kwam deze nieuwe single uit van een nieuwe band uit Eindhoven, kwam dan opeens uit. En volgens mij was Alfred Lagarde de enige die hem draaide, maar wel elke week. En een jaar later stond de band op de grote avond van onze school met in het voorprogramma Herman Brood en his Wild Romance. En daarna heb ik de band regelmatig live gezien en ik heb nog steeds de 4 uitgebrachte LP's in mijn platenkast staan. Een paar jaar nadat ik ze beide op ons schoolfeest had zien optreden, coverde Herman Brood Still Believe, een nummer van Sweet the Buster. En daarmee verwierf Sweet the Buster meer populariteit en kreeg de band vollere zalen en een enorme live reputatie. En helaas is het nooit gelukt om zelf als band hitsucces te krijgen. Niet echt in ieder geval. Na 3 studioalbums en een live album ging de band uit elkaar. En voor mij was dit de eerste kennismaking met deze geweldige rock, funk, soul, reggae en popband die toen vergeleken werd met bands als Chicago en Sweet the Buster. En Blood, Sweat and Tears. Dit is Sweet the Buster. Nou ja, dat zeggen ze zelf wel.
1: Sweet the Buster,
2: Sweet the Buster,
1: Sweet the Buster,
2: Sweet the Buster.

0: Het Smitsarchief.
1: Het Smitsarchief. Het 7-secondenspel.
2: Ja, en daarmee is het Smitsarchief nu dichtgegooid en het 7-secondenspel opengegooid. En je hoorde dus Sweet the Buster met als saxofonist en zanger Bertus Borges. Maar als achtergrondzangeressen, een van de achtergrondzangeressen, Maggie McNeil. Misschien gaan we daar straks ook nog wel een plaatje van draaien. Want het blijft toch een fijne stem van Maggie McNeil. We zitten dus midden in het zenderbrede spel, het 7-secondenspel. Dat gaan we vandaag spelen met Lia van Lid.
3: Ja, hallo. Dat klopt helemaal.
2: Dat klopt helemaal, want jij had het antwoord goed op de vraag: welke acteur speelde vanaf 1973 James Bond in deze gelijknamige filmserie?
3: Dat was Roger Moore.
2: Dat was inderdaad Roger Moore. En dat is helemaal goed, dus daarmee ben jij degene met wie ik het spel ga spelen. Het spel heb je waarschijnlijk, dat wordt iedere programma gespeeld, heb je waarschijnlijk al wel een keer gehoord.
3: Nee, nog niet.
2: Oh, nog helemaal niet. Leg ik het je even heel kort uit. Ik heb een fragment van 7 seconden. En ik vraag je na die 7 seconden, waar gaat dit over? Weet je het nou niet? Want als je dat meteen weet, dan krijg je een powerbank, een fietszadelhoesje en bloemzaadjes in een zakje. En weet je het niet, dan gaat er 1 prijs af. Krijg je weer 7 seconden. En weet je het dan nog niet, heb ik nog een fragment. Ik heb 3 fragmenten voor je van 7 seconden. Nou ja, en als je dat ook niet weet, nou, dan krijg je een sleutelhanger. Of zoals mijn collega's van Radio 2 zouden zeggen, een sneutelhanger. Omdat het heel sneu is. Maar ik ga ervan uit dat je het wel weet. Ben je er helemaal klaar voor?
3: We zijn er helemaal klaar voor.
2: Hoor je het heel goed via de telefoon?
3: Ja, dat gaat goed.
2: Nou, luister goed, want dan ga ik nu de 7 seconden, het fragment, starten. Doe je best. Nou, en dat was 7 seconden.
3: Nee.
2: Nee?
3: Nee.
2: Nou, dan heb ik gelukkig nog 7 seconden. Waar gaat het over?
3: Sorry, nee. Dat is heel oud.
2: Ja, het is. Ik denk dat het iets met kinderen.
3: Kinderen voor kinderen misschien.
2: Nee, het is geen Kinderen voor Kinderen. Ik heb nog een derde fragment gelukkig voor je. Daar komt hij aan, hoor.
3: Is dat de
2: veerboot? Nou!
3: Dat
2: is toch fantastisch? Het staat hier allemaal te klappen. Dat is toch fantastisch dat jij gewoon hoort dat dat de berenboot is.
3: Nou, ik moet zeggen, mijn man die zei het.
2: Nou, die man is dan degene die de bloemzaadjes ook in de pot of in de grond mag doen.
3: Dat moet hij zeker doen.
2: Nou, ik feliciteer je van harte. Het is fijn dat je toch nog... Ik dacht even van, oh, dat gaat helemaal fout. Maar Lia, jij hebt inderdaad de prijs gewonnen. Dus het is helaas, kunnen we je maar 1 ding opsturen. En dat is dat zakje met bloemzaadjes. Maar... dat heeft enorme gevolgen. Volgend jaar krijg je allemaal bijen en dat is allemaal goed voor de natuur. Dus hoe meer wij bloemzaadjes kunnen planten...
3: En dan denk ik ook nog als ik naar buiten kijk aan jullie.
2: Nou, dat vind ik fijn te horen. Fijn dat je mee hebt gedaan, Lia. En van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel, Henk. Een fijne uitzending nog.
2: Dankjewel.
1: Het 7-secondenspel.

0: op 5.
1: KRO NCRV.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 5:00. Hier is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hi, Ewout.
18: Goedemiddag, Henk-Jan. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Volgens minister Jesselgus van Defensie zal de helft van dat bedrag worden besteed aan het kopen van drones bij Nederlandse bedrijven. En met de andere helft worden Amerikaanse wapens gekocht. Jesselgus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega Fedorov. De tekst van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran is uitgelekt. Volgens persbureau Bloomberg staat er onder meer in dat de straat van Hormuz opengaat. Dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Daarvoor zou de VS zeker 300 miljard dollar vrijmaken. Iran lijkt aan het langste eind te trekken, zegt Midden-Oosten-deskundige Paul Aerts.
19: Nou, ze hebben eruit gehaald dat ze niet verloren hebben. Ze hebben immers gevochten in een wekenlange oorlog tegen de militaire supermacht van de wereld, tegen de militaire supermacht in de regio. En ze hebben stand gehouden. En wat ze vooral hebben laten zien, dat ze de controle over de straat van Hormuz hebben laten zien. En dat zullen ze ook nooit meer uit handen geven.
18: De kwestie tussen de Tweede Kamer en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost via mediation. Zo werd geprobeerd om juridische procedures te stoppen en dat is dus gelukt, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
0: Namens het presidium van de Tweede Kamer was Marjolein Moorman van Pro naar voren geschoven om mee te doen aan die mediation. En dat heeft er dus uiteindelijk toe geleid dat er een gezamenlijke oplossing is tussen dat presidium van de Tweede Kamer en oud-voorzitter Khadija Ariep. Dat schrijft de huidige voorzitter Tom van Kampen vandaag aan de Tweede Kamer. Maar wat die oplossing dan is en wat voor afspraken er gemaakt zijn, daar wordt niks over gezegd.
18: Want privacy natuurlijk. 4 jaar geleden werd een onderzoek ingesteld naar Ariep vanwege meldingen over een onveilige werkomgeving. Ariep begon een zaak om de rechtmatigheid van dat onderzoek aan te vechten en die zaak is nu van de baan. En mensen die met Scorito een gratis WK-pool hebben, moeten daar misschien toch voor gaan betalen. Het platform heeft honderden niet-betalende gebruikers aangeschreven die eigenlijk een zakelijk pakket hadden moeten aanschaffen. Als er meer dan 10 mensen aan zo'n pool meedoen, brengt Scorito kosten in rekening. Betalen mensen niet, dan wordt hun voetbalpool verwijderd. Het weer, plaatselijk nog een bui. In het zuiden af en toe zon. Het is rond een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het warm 25 tot 32 graden.
17: Dankjewel, Ewout. Tot zo, hè.
6: Tot zo. Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Bert op 5. Henk Jan Smits.

0: Black Betty. Ram Jam was dat uit 1978. En we begonnen met uit 1974 Long Tall Glasses van Leo Sayer. En dat brengt weer nostalgische herinneringen terug aan de tijd dat ik hier van 6 tot 8 zeg maar de avondstart deed. Maar dan heette dat nog De Max samen met Manuela Kemp. En toen hadden wij regelmatig live muziek, zo niet elke avond eigenlijk. En Leo Sayer kwam langs en enthousiast dat die man was.
1: Hi there, this is Leo Sayer. Now let's take it to the max with my friends Manuela and Henkian. You're listening to NPO Radio 5 and I feel really right at home.
0: Ja, toen voelde je je nog thuis bij NPO Radio 5 en nu is het gewoon de mooiste evergreens. En over mooie evergreens, aanstaande vrijdag hebben we natuurlijk de evergreen toplijst van de jaren 70 en die stel jij samen. Dus vergeet dat vooral niet, hè. En zojuist is bekend geworden dat Walter Perezeda een van de originele leden van de band Chicago op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij leed al jaren aan de ziekte van Alzheimer. En hij was een van de oprichters van de band in 1967. Oorspronkelijk heette het The Big Thing en toen werd het Chicago Transit Authority. Ja, dat was een vervoersbedrijf in Chicago. Maar die zei, dat mag niet. Je mag je bandje niet zomaar naar ons. Ons merk is beschermd, dus dat mag niet. En zo werd het Chicago. Hij speelde verschillende blaasinstrumenten in de band, waaronder saxofoon, fluit, klarinet. En hij stopte in 2017 met toeren vanwege zijn gezondheid. Perezeda was onderdeel van Chicago's grootste successen, zoals de hits Hard to Say, I'm Sorry, You're the Inspiration, If You Leave Me Now, en deze, Baby, What a Big Surprise. Ik hou mijn mond ook, want je hoort hem nu spelen. Walter Perezeda.

0: Speciaal voor Walter Perezader, die dus op 81-jarige leeftijd overleden is. Een van de oprichters van deze band, Chicago. Maybe what a big surprise.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Feyenoord heeft officieel bevestigd dat Giovanni van Bronckhorst terugkeert als trainer met een contract van 2 jaar. De Vietnamese politie heeft vorige week ruim 400 gestolen katten gered van de slacht.
2: Hallo, ik ben Simone Kleinsma en ik ga het huwelijk voorlezen van Willem Elschot. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven.
3: Mijn naam is Thomas Agda en ik lees De Ridder zonder Billen van Levina van Teunenbroek. Daar stond de ridder dan in het ridderbos.
4: Bedenk op tijd dat je nooit te groot zult worden voor klein geluk. Vier het kind dat in je woont. Eet biscuitjes als je daar zin in hebt.
0: Bekende stem. Ja, als je hier meer van wilt horen, dan moet je naar Delft. Daar staan namelijk speciale bankjes. Verhalenbankjes, om precies te zijn. Vlakbij Cultureel Centrum Open en Theater De Veste. Zojuist heeft zanger Jean-Guy McCroy deze verhalenbankjes feestelijk geopend. En dat was die bekende stem. De laatste in het fragment dat je hoorde. Goedemiddag, Jean-Guy.
5: Hi, goedemiddag.
0: Hi, fijn je te spreken. Ja. Fijn dat je na dat feestelijke openen nog even tijd hebt gemaakt om hier in Bert op 5 te komen. Hoe werkt zo'n verhalenbankje? Hoe zien ze eruit?
5: Nou, het zijn hele, ja, hele mooie bankjes, zoals je die ook in een park zal zien. Maar nu staat het op het plein, dus tussen Theater De Veste en Open.
0: Ja, en zitten er speakers in?
5: Er zitten geen speakers in, nee. Maar er staat een QR-code op het bankje en die kun je dan scannen. Ja. En dan krijg je het verhaal of het gedicht wat is gekoppeld aan het bankje te horen op je koptelefoon. Dus wel je koptelefoon meenemen.
0: Ja, oké. Okay. Oh, ja. Dus het gaat via je telefoon. Je scant met je smartphone de QR-code en dan heeft je telefoon laat een verhaal horen.
5: Ja, dan kan je laten inspireren door wat er wat dat bankje te bieden heeft.
0: Nou, en naast jou, Jean-Guy, is ook Jenny Arian, Plien en Bianca, Thomas Agda hoorden we ook al net, Simone Kleinsma hoorden we, Malou Gorter, Isabelle Cavando, Paul Groot, Roué Verveer, echt heel veel mensen, Jentel en de Boer, en zo kan ik nog wel even door. Hoeveel van die bankjes zijn er?
5: Er zijn 16 bankjes, dus je kan er wel een hele middag besteden, denk ik.
0: En wat is precies het doel van deze? Waarom staan ze daar?
5: Het zijn bankjes om verbinding eigenlijk te bemoedigen. En zo.
0: En toen was je weg?
5: Een makkelijke manier om.
0: Ah, je bent er
5: ben
0: weer.
5: Ben ik weg?
0: Nee, je was even weg.
5: Oh, ik ben er weer.
0: Ja, je had het over verbinding en toen was je weg. Het woord verbinding moeten we niet gebruiken.
5: Nee, precies. Het zijn bankjes die op een hele toegankelijke manier inspirerende verhalen naar mensen toebrengen. Op een hele toegankelijke manier ook. En ik vind het zelfs een heel mooi beeld. Ik was er natuurlijk vanmiddag bij de opening. Dat mensen dan echt gaan zitten, het zonnetje scheen. En als je op zo'n bankje kan zitten en een verhaal kan beluisteren. Mm. Het kan bespreken met de mensen die naast je zitten of die voorbij lopen. Dat is een hele mooie manier.
0: Ja, maar je hebt het over verbinding, maar je moet wel je koptelefoon opdoen of je AirPods of hoe het ook allemaal heet. Maar je moet iets in je oren, waardoor je toch enigszins afsluit natuurlijk.
5: Ik zeg dat, maar misschien kan je het ook gewoon op je telefoon. Ik denk dat je ook gewoon op je telefoon kan afspelen. Maar het is als je eentje bent, is het misschien een intiemere ervaring op je koptelefoon. Maar inderdaad, misschien is het nog beter als je gewoon
0: Het luistert en iedereen mag meeluisteren natuurlijk. En we hoorden net Thomas Agda en hij las voor uit De Ridder zonder Billen, een klein stukje. Is het dan ook van kinderen?
5: Ja, er zitten ook wat kinderverhalen bij. Joy Wilkins die leest een verhaal voor over de spin Anansi. En dat is een Surinaamse sprookjesfiguur eigenlijk. Daar was ik als kind heel erg fan van. Dus ik ben heel benieuwd zelfs naar die.
0: Dus je bent een beetje jaloers. Die had jij willen inspreken?
5: Misschien wel. Maar ik was ook wel heel blij met het gedicht van Lucas Reinerveld, wat ik heb mogen inspreken. Het was echt prachtig.
0: En waarom was je daar zo blij mee?
5: Het sprak me aan. Het was het eerste wat werd voorgesteld. Van, hey, we zouden het willen inspreken. Maar het is echt een fantastisch gedicht over moedig leven en jezelf niet klein houden. En de dag plukken. Daar hou ik wel van.
0: En hoe voelt dat voor jou dan? Ik bedoel, je bent muzikant en je bent gewend dat mensen naar je luisteren, naar je optredens gaan. En je hebt in een musical gestaan. Ja. En dus je bent gewend dat mensen naar je luisteren. Maar dit is toch een andere tak van sport. Hoe voelt dat dat mensen die naar jouw verhaal gaan luisteren, dat jij hebt voorgelezen?
5: Ik hoop dat mensen zich geraakt voelen. Het is natuurlijk gewoon heel apart idee dat je echt, en met muziek zit je ook in mensen hun oren. Het is altijd heel intiem, maar ik hoop dat mensen zich geïnspireerd voelen en dat ik het goed heb voorgedragen.
0: En als ik het goed begrijp, je scant dus een QR-code en dan weet je dat jij komt of dat jouw verhaal, jouw gedicht komt.
5: Ja, want op de QR-code dus die op het bankje is geplakt, daar staat ook bij wie een stem je gaat horen en ook door wie het verhaal of het gedicht is geschreven.
0: Ja, fantastisch. Wat een mooi initiatief in Delft. Nog één keer prachtig, de plek, het Vestplein dus in Delft.
5: Ja, precies. Tussen het theater, de Vesten en Open.
0: Ja.
5: Wat een cultureel centrum is.
0: Ja. Nou, helemaal goed. Jean-Guy McCroy, dank je wel voor je toelichting.
5: Ja, dank je wel.
6: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de nom. Van de nozem en de nom. Vroeg in het voorjaar ontmoette

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssens

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non.

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70?
2: Maar liever dat man, dat wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.
1: Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

dit is toch ook een van mijn favorieten als het gaat om liedjes van Aretha Franklin. Until You Come Back To Me, That's What I'm Gonna Do. Uit 1973. Zeg jij nou, nou, die vind ik eigenlijk ook wel helemaal te gek. En die zou ik eigenlijk best wel overmorgen nog een keer willen horen. Dat kan, want dan moet je hem even in je lijst zetten. Als je gaat stemmen natuurlijk, dan ga je naar nporadio5.nl. En dan kies je minimaal 5 en maximaal 20 liedjes. En dat mogen gewoon 20 vrije keuzes zijn. Dat doe ik dan. Vind ik leuk. Stemmen kan nog even, namelijk tot morgen om 12 uur. Dan gaan de stembussen dicht, dus dan kun je echt niet meer stemmen. Dus ik hoop dat je het wilt doen. En ik had net een belofte gemaakt toen ik Sweet the Buster draaide. Een van die dames in het koortje, zei ik, die zo heel hard... Hey, hello, Sweet the Buster, Sweet the Buster. Zei ik, dat was Maggie McNeil. Misschien ga ik die straks nog wel draaien. Nou, laten we dan eens even iets origineels draaien van Maggie McNeil. Nou, dan moet je met heel veel zijn, wil je deze in de Evergreen lijst van de jaren 70 krijgen. Want dit is, staat niet op de algemene lijst.

0: Dat is de titel, hè? Fools Together. Als je erop zou willen stemmen. Fools Together. Maar dan moet je met heel veel mensen zijn. De Evergreen toplijst van de jaren 70. Die is dus aanstaande vrijdag van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En door jou samengesteld. En nu is het 5:30. Tijd voor het nieuws met Ewout de Jong.
1: Goedemiddag.
0: Hi.
1: Nederland besteedt 500 miljoen euro aan een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij Nederlandse fabrikanten. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens zoals afweerraketten voor F-16 gevechtsvliegtuigen. De schipper die betrokken was bij een dodelijke aanvaring bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Eerder kreeg de kapitein een taakstraf, maar volgens het Hof was hij niet onvoorzichtig. In 2022 had hij met een snelboot een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Een belangrijke tunnel die Scheveningen en de noordelijke kant van Den Haag verbindt gaat voorlopig nog niet open. De Hubertustunnel wordt sinds vorige zomer gerenoveerd en had eind april weer open moeten zijn, maar de vernieuwingen duren langer. Mensen moeten waarschijnlijk tot half september omrijden. En Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer die

0: tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip. Heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. En Sipke Hulshof, met ook een verleden bij Feyenoord, wordt zijn assistent. Het weer, in het noorden plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is nu een graad of 23. Vanavond klaart het verderop, het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
1: En zo ga ik er zomaar van uit, Ewout, dat je weer het laatste nieuws, maar dan van 50 jaar geleden hebt, dat je heet nieuws uit de jaren 70 hebt.
0: Nou zeker. Klopt
1: dat? Mooi.
0: Gelukkig maken we goede afspraken.
1: Ja, precies.
0: Ja, de jaren 70. Zoek je een telefoonnummer? Ja, hoe moet je dat dan noemen? Ja, een telefoonboek.
1: Tuurlijk.
0: Maar ja, weet je hoeveel telefoonboeken Nederland dan heeft? Ik niet, maar je kan ook 008 bellen. Oh, ja. De PTT heeft 1500 mensen in dienst die het juiste nummer voor je kunnen zoeken. En vanaf 1979 gaat dat een stuk sneller en gemakkelijker. Dan worden alle 008 informatiecentra aangesloten op een centrale computer. En toch krijgt lang niet iedereen antwoord op zijn of haar vraag.
2: Er zijn nog 4 wachtenden voor u. Er zijn nog 2 wachtenden voor u.
3: Dag, juffrouw, ik wil graag het nummer weten van André van Duin.
4: In welke plaats?
3: In Rijnsaterwoude. Je weet wel, van dik voor elkaar.
4: Heeft een geheim telefoonnummer.
3: Geheim nummer?
4: Ja.
3: Wat houdt dat in?
4: U zult het op een andere manier moeten proberen.
3: Weet u dan misschien zijn adres? Of,
4: nee, kan ik u ook geen inlichting over geven?
3: Ik weet dat hij in een molen woont.
4: Ja, dat kan wel, maar kan u echt niet helpen?
3: Ja, waar moet ik het dan vragen, juffrouw?
4: Geen idee, mevrouw.
1: Oh, geweldig dit! Dat is opgenomen.
0: Waar we het vandaan hebben, ik heb echt geen idee, maar geniaal. Ja, en zo ging dat, hoor.
1: Ja,
0: want een geheim nummer, dat krijg je niet. En een adres al helemaal niet.
1: Nee, geheim nummer, ja. Dat is bizar. Overigens, over die telefoonboeken. Vroeger had je natuurlijk telefooncellen. Ja. En dat hing in de grote steden hing dat helemaal vol met hangende telefoonboeken.
0: Inderdaad,
1: kon je volgens mij alle nummers vinden.
0: Ik geloof het wel. Ja. Nou, dat waren er wel een stuk of 20 of zo, denk ik.
1: Ja, dat moet dan wel. Maar ja, ik heb ook geen idee hoeveel telefoonboeken er dan per editie werden uitgebracht. Geen idee. Maar 008, dat was nog een tijd. Ik heb me eigenlijk niet gerealiseerd dat er echt mensen...
0: Ja.
1: Over het algemeen dames dus?
0: Over het algemeen, ja, want een damesstem, een vrouwenstem is beter te verstaan.
1: Ah.
0: Via een beperkte telefoonlijn.
1: Ja, die frequenties waren niet zo vol natuurlijk.
0: Precies, en als je dan een man hebt, ja, dan moet dat al gewoon zo.
1: Het moet vooral heel veel midden hebben natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Nou, helemaal, zijn we ook weer helemaal op, zijn we helemaal op de hoogte van het nieuws van de jaren 70. Ewout, dankjewel.
0: Yo.
5: De beste muziek uit de legendarische jaren 70.

0: Wat een stem ook, hè? John Waite van de Babies. Every time I think of you. Over mooie stemmen gesproken trouwens.
1: De top 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: Camilo Sesto, dat is ook zo'n mooie stem. Dat was een icoon van de Spaanse romantische pop die in de jaren 70 ongekend populair was in zowel Spanje als Latijns-Amerika. Hij schreef voor diverse Spaanse artiesten en bracht zelf ook platen uit. Gedurende zijn hele carrière bleef hij een van de meest invloedrijke pioniers van de pop- en rockmuziek in het Spaans. En hij is nog steeds een inspiratie voor heel veel artiesten, tot op de dag van vandaag. Zijn grootste hit was Vivir así es morir de amor. Maar ik heb gekozen voor het ingetogen Jamás uit 1975. Jamás, ik denk dat dat jamais, dat dat nooit betekent.

0: Camilo Sesto, en hij overleed in september 2019. Hij was 73 jaar. Dit was Jamás.
1: Genial. Elige música española.

0: It's the best disco in town. The Ritchie Family. En dan staan we hier in de studio allemaal lekker te dansen.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, de tijd vliegt als je lol hebt. We hadden het eerder over Elvis Presley, over dat nieuwsbericht. Ewout bracht dat in het vorige uur als nieuws van de jaren 70. En toen vertelde ik dat ik me kan herinneren dat ik in een magazine zag ik een foto van Elvis Presley in de kist. En dat het diepe indruk maakte, omdat het voor het eerst zag was dat ik een dood persoon zag in een kist. Een opgebaard iemand. En toen dacht ik opeens, klopt dat wel? Nou, René Brouwer heeft de foto waar ik het over had. En hij heeft hem even naar ons geappt. En nu komt dat weer helemaal terug. Dankjewel, René.
2: De laatste ronde.
0: Jan die schrijft... Goh, en Jan, ik hoor net Mick Jagger. Ik draaide namelijk Angie. En denk, Marianne Faithfull maakte een verpletterende comeback eind jaren 70 met haar LP Broken English. En de hit The Ballad of Lucy Jordan. Ik zou het fijn vinden als je die wil draaien. Bijzondere plaat van een bijzondere zangeres. Helemaal mee eens. Ik zou zeggen, stem even op dat nummer voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ik weet zeker dat je niet de enige bent. En dat doe je via NPO Radio 5.
2: De laatste ronde.
0: Ja, Suzanne reageert net nog via de app. Ik heb een vakantiebaantje gehad bij 008. Beste baantje ooit. Was wel eind jaren 80, dus verkeerde themaweek. Ja, nou, dat doen we. We bellen je dan vast nog wel als we een keer de themaweek van de jaren 80 hebben.
1: Hey, de laatste ronde.
2: De laatste ronde.
0: Ja, eerder in de uitzending sprak ik met Peggy Stijn over het staatsbezoek van de Japanse keizer Hirohito aan Nederland in 1971. Hier was heel veel om te doen door het oorlogsverleden van de keizer. De toen 14-jarige Jeroen Noppen was ook aanwezig bij het staatsbezoek. Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe kom jij als 14-jarige terecht bij een staatsbezoek?
3: Ja, ik was al op zeer jonge leeftijd zwaar gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog.
0: Oh, en, waar kwam dat vandaan?
3: Ja, ik had op 8, 9-jarige leeftijd een film over het leven van Anne Frank gezien. En ja, toen wilde ik alles weten over de Tweede Wereldoorlog. En ja, toen op een gegeven moment kwam in het nieuws dat keizer Hirohito een privébezoek, geen staatsbezoek, aan onder andere Rotterdam zou brengen. En ik denk, ja, die man die moet ik zien.
0: Ja.
3: Die man die moet ik zien.
0: En jij hebt hem gezien?
3: Ik heb hem gezien.
0: En hoe zag hij eruit?
3: Ja, dit was in mijn ogen, ja, het klinkt misschien stom, maar gewoon een soort teleurstelling. Want er stond een klein ielig mannetje tegenover mij. En dat was voor mij, ja... Ja, die past in het rijtje van die man met dat snorretje uit Duitsland en die breakbackkicker uit Italië.
0: Oeh, daar moet je mee uitkijken, met dat soort opmerkingen.
3: Ja, dat weet ik. Kamer, ik probeer me voorzichtig uit te drukken.
0: Ja, we noemen geen namen.
3: Nee, maar ik was helemaal een soort van flabbergasted. Van, ja. Is dit die man die de keizer van Japan... was.
0: Ja.
3: En het was gewoon een schril contrast. En,
0: ik snap het.
3: Maar goed, het was heel raar, maar er was natuurlijk destijds heel veel om te doen.
0: Zeker.
3: En met name Wim Kan.
0: Daar hebben we het net over gehad, inderdaad. Die natuurlijk een behoorlijke actie voerde. Zeg, en even, Jeroen, ben jij nu nog steeds bezig met de Tweede Wereldoorlog? Heb je die obsessie nog steeds?
3: Ja, kijk, we hebben nu natuurlijk de mogelijkheden met internet en YouTube, dat je natuurlijk veel meer kan terugzien en bekijken en lezen dan destijds. En ja, dat blijft mij fascineren.
0: Hartstikke goed. En we moeten de geschiedenis ook vooral niet vergeten. Dankjewel Jeroen Noppen dat we je even mochten bellen en hierover spreken. Mooi dat jij als 14-jarige jongen Hirohito gewoon oog in oog hebt in de oog hebt
3: gekregen. En als je nog een keer wat over Elvis wil weten, kan je hem ook bellen.
0: Nou weet je wat, dan ga ik hem eerst even draaien. Vind je dat goed?
3: Ik vind het fantastisch.
0: Goed
3: dankjewel.
0: Zo. Dankjewel Jeroen Noppen.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

weet ben je er alweer doorheen. En is het alweer tijd om de plek aan Simone te geven. Simone neemt het straks over. Simone Walraven met de avondstart. Ik zeg graag tot morgen. En de laatste van vandaag is Three Dog Night.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 6 uur, hier is Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
16: Goedenavond, Simone. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden. En met het hitteplan roept het RIVM op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De organisatie doet daarom een beroep op mantelzorgers en professionele zorginstellingen.
17: Het is eigenlijk een oproep om aan hen te vragen: hou een oogje in het cel, ga een keer extra langs, vraag hoe het gaat, zet extra water neer. Alles wat je eigenlijk kan doen om die periode wat beter door te komen.
16: Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen en mensen met een chronische aandoening. Bij mensen in het noordoosten van Twente komt in de zomer misschien soms minder water uit de kraan. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt ervoor omdat de voorraad drinkwater klein is. De waterdruk kan daardoor lager zijn. Het gaat onder meer om klanten in de gemeentes Dinkeland, Losser, Oldenzaal en Te Bergen. Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Komende zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar hij raakte geblesseerd. Oliver floot 2 keer eerder een wedstrijd van Oranje. En de kringloopwinkel in Schiedam vertrekt naar Spijkenisse. In het pand komen woningen. De eigenaar van kringloop Gewoongoed gaat vooral zijn klanten missen. Want zijn zaak is veel meer dan alleen een kringloop, zegt hij bij Omroep 2.
18: En ze hoeven niet altijd wat te kopen, hè? Het zijn klanten die gewoon voor een praatje binnenkomen en alleen maar binnenlopen om hun verhaal te vertellen. Ik ben naar de dokter geweest, maar wel iemand blij gemaakt.
19: Een goed gevoel gegeven.
18: Een goed gevoel gegeven, ja.
19: Mevrouw, u komt hier veel?
20: Ja, elke week 3 keer per week. Als er niks is, is het ook goed. Een vouw hoerpraatje maken. Dat is hartstikke leuk.
19: Gaat u missen?
20: Ja, zeker weten.
16: Zaterdag gaan ze dicht. En dan nog wat laatste nieuws. Het is al gemeld op deze zender. Een van de oprichters van de Amerikaanse band Chicago is overleden. Walter Parizader. Hij speelde blaasinstrumenten, waaronder saxofoon, fluit en klarinet en misschien ook wel percussie. Walter Parizader had Alzheimer. Hij was 81 jaar. En straks bij Simone een ode aan deze muzikant. Het weer. Vanavond klaart het op. Het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen en vrijdag benauwd en warm, met op veel plaatsen temperaturen boven de 30 graden. En morgenavond ook kans op onweersbuien.
14: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De avondstart. Simone Walraven.

0: Jackson en Thunder Island. En daarmee lopen we vast een beetje vooruit op de onweersbuien die eraan komen. Van harte welkom, dit is je wervelende woensdagavondstart met een bak vol heerlijke evergreens uit de jaren 70. We gaan kennis maken straks met de huisdieren van Freddie Mercury. En ook met een goed gemutste man die Bill Withers heeft geïnspireerd voor een van zijn bekendste liedjes. Verder heb ik weergeloze funk voor je uit Texas. Maar eerst gaan we op zoek naar een liedje aan de hand van de
1: avondspreuk.
0: Er hangt een tegeltje aan de muur bij een ijssalon bij mij in de buurt. En daarop staat geschreven: als je op aarde 100 kilo weegt, dan weeg je op Mars 38 kilo. Je bent dus niet te dik, maar op de verkeerde planeet. Nou ja, als je een idee hebt voor een leuk plaatje bij deze tegelwijsheid, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. Fijn dat je erbij bent. We gaan de zeilen hijsen met Beach Boys, Sail On, Sailor.

0: Galicia, mooi hè? Julio Iglesias met een ode aan het dorp van zijn vader.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: En nu gaan we even naar een ander dorp in Texas genaamd Dime Box. 250 inwoners. Daar werd een meisje geboren in 1948 die het ver geschopt heeft als zangeres. Ze was op haar 14e al te vinden in opnamestudio's en is later heel veel gaan werken met James Brown. Hij schreef en produceerde haar grootste hit, Think About It, dat volgens de laatste telling maar liefst 4.636 keer is gesampled vanwege die onweerstaanbare drumbeat. Je begrijpt over wie het gaat? Lynn Collins.
2: Hey fellas, I'm talking to you, you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing anything.

Don't Stop Me Now van Queen. Ik zat een beetje te lezen over Freddie Mercury. Hij was echt een kattenman. Hij had er een stuk of 10. En zijn persoonlijke assistent heeft ooit gezegd dat een kattenleven was net zo belangrijk voor Freddie als een mensenleven. En ik kan me zo voorstellen dat wanneer hij thuis kwam, uitgeput na een lange wereldtournee, dat hij dan op bed ging liggen. En dan alle 10 die katten kwamen bij hem liggen. En dan gingen ze zo spinnen en zo. En dan hebben ze hem helemaal opgeladen. Zo. Ja, en dan fluisterde hij liefkozend: Will you stay with me till dawn?

0: Hij schreef zelf de tekst en de muziek die werd gecomponeerd door ene Skip Scarborough. Dat was een mega-optimist. En Bill Withers, ja, dank u, die heeft dus geprobeerd om de goede sfeer die man altijd met zich meebracht proberen vast te leggen in de tekst van Lovely Day. Geweldig blijft het. Daarvoor hoorde je een prachtige van Judy Tsoek. Allemaal blije mensen in de app. Stay with me till dawn.
1: De muzikale drieling.
0: We gaan drie plaatjes uit de jaren 70 achter elkaar draaien met één overeenkomst. En als je een idee hebt voor de derde in de serie, geef het even door via de NPO Luisterapp. We beginnen met een Amerikaanse zanger uit Brooklyn die later naar Nederland is verhuisd. Alan Jeffers. MUZIEK

Jeff Wayne samen met Justin Hayward van de Moody Blues. Forever Autumn uit 1978. Daarvoor Jeff Lynne solo, Doing That Crazy Thing. En als eerste dus Alan Jeffers met Stop Still. Het thema vanavond is Jeff. En in de app zie ik Garland Jeffries.

Heel gezellig. En dan komt er iets binnen van een artiest die ik niet ken. Jerry Jeff Walker. Kan dit wel, Grady, op de radio? Het is een eerlijk betoog. Het heet Pissing in the Wind.

0: Nicolette Larsen. Ze werkt veel samen met Emmylou Harris en Neil Young. Love, love.
1: De avondspreuk.
0: Op een tegeltje in de ijssalon bij mij om de hoek staat geschreven: als je op aarde 100 kilo weegt, dan weeg je op Mars 38 kilo. Je bent dus niet te dik, maar op de verkeerde planeet. Nou, er zijn heel veel creatieve suggesties binnengekomen. Verreweg de meest genoemde is Life on Mars van David Bowie.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Het onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
18: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op de meest betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
17: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximum tarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Dat geld komt uit een potje dat al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En die beelden zoomden in op de borsten, de dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapps veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De avondstart. Simone Walraven.

teken van de veelzijdige 70s. We gaan straks iets moois draaien van Chicago. Als ode aan saxofonist Walter Parazader. Hij is vandaag overleden op 81-jarige leeftijd. Na een rijk en muzikaal leven. We gaan ook duiken in de grootste invloeden op onze avondster, de suite. En we gaan het 7-seconden-spel spelen. Heel gezellig als je meedoet. Je kan je vast opgeven nu via de NPO Luister-app. Gewoon even een berichtje sturen met het woordje meedoen. Ligt een heel prijzenpakket voor je klaar. Door met McFadden en Whitehead. There ain't no stopping us now.

uit 1976. A Glass of Champagne. We nemen weer een duik in de vergetelheid. Er is dus een boek genaamd The Complete Idiot's Guide to the Art of Songwriting. Ja, het werd mede geschreven door de Amerikaanse muzikant Casey Kelly. Hij kan het weten blijkbaar, want in zijn lange carrière heeft hij een paar knijters van hits geschreven. Voor Kenny Rogers onder andere en Tanya Tucker en George Strait. Maar hij maakt ook zijn eigen muziek. En hij is 77 geloof ik nu. Hij treedt nog steeds op samen met zijn vrouw. Je hoort hem nu uit 1973 met Bayou Country.

0: My Man and Me, Candy Staten en Young Hearts Run Free.
1: De Avondster.
0: We duiken even in de grootste muzikale invloeden op de mannen van The Sweet. En die zijn verrassend veelzijdig. Als we even luisteren naar hoe The Sweet klonk helemaal in het begin. And it's so funny, funny what you do, honey, honey, what you do, what you mean to me. Ja, dan hoor je dus eigenlijk invloed van bands als The Monkees en The Archies. Maar ja, uiteindelijk transformeerden ze naar de glam rock. En dat kwam mede door hun enorme waardering voor stevige rockbands zoals The Who. En de drummer van The Sweet, Mick Tucker, die was enorm fan van Keith Moon.

te geloven. En de gitarist van de Suite, Andy Scott, die kreeg het naar eigen zeggen allemaal mee van Hank Marvin, Jeff Beck en Jimi Hendrix. Weergaloos. Maar er was ook een hele belangrijke vocale inspiratiebron voor de Suite. En dat waren toch echt de harmonieën van de Hollies.

Tramps and Thieves van Cher. Ze heeft veel samengewerkt vroeger als achtergrondzangeres voor producer Phil Spector. Net als haar latere echtgenoot Sonny, trouwens. Ze hebben elkaar ook zo leren kennen. En je hebt Cher dus al heel vaak horen zingen, zonder dat je het wist. Op de Do Run Run van de Crystals bijvoorbeeld. En Be My Baby van de Ronettes. And You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers. Ik heb hier een van mijn favorieten van de Doobie Brothers voor je. Ze hebben het over die magische rivier die zoveel muziek heeft geïnspireerd. De Mississippi. Uit 1974, Blackwater.

0: 1977. I gotta keep dancing.
1: Het 7-secondenspel.
0: Ik ga eventjes bellen met Kees Houtenpen. Hij zit in Kruisland. Dag Kees.
2: Goeiedag, goedenavond.
0: Hoi, hoe gaat het?
2: Ja, prima joh.
0: Wat fijn. Geniet je van de jaren 70 muziek?
2: Ja, natuurlijk, zeker. Ja. Ik ben er met de opgegroeid. Dus,
0: oh, wat heerlijk.
2: Ja, want ik was 14 toen voor mij de 70 jaren begonnen. Dus.
0: Ja, nou, weergaloos. Wat heerlijk voor je.
2: Heerlijk.
0: Ja, ik ga het 7-secondenspel met je spelen. En je bent bekend met de regels. Hè? Je kan gewoon om 7 extra seconden vragen als het te moeilijk is. Het is een sportmoment uit de jaren 70. En aan jou om te raden om welke bekende gebeurtenis het gaat. Dus, nou, ben je er klaar voor, Kees?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oké, komt-ie.
3: 6.000 Nederlanders zat of stond in het Olympisch Stadion in München... te midden van 70.000 Duitsers die al meteen de schrik van hun leven kregen.
0: Hmm. Heb je een idee?
2: Nou, volgens mij is de finale van 74 West-Duitsland-Nederland.
0: Ja, dat is toch helemaal goed? Dat heb je hartstikke snel gedaan, joh. Gefeliciteerd.
2: Ja. Okay.
0: Heb je dat echt ook heel bewust meegemaakt natuurlijk, hè? Toen was jij dan 18. Toen dat...
2: Inderdaad. Want ik win op precies. Ik had nog geen verkering of zo. Mm-hmm. En het was bloed en bloedheet. Hier in Nederland dan. En wij zaten dus thuis met z'n viertje voetbal te kijken.
0: Ja, onvergetelijk. Onvergetelijk. Ja. Zeg, hey, je krijgt een powerbank toegestuurd, fietszadelhoesje, bloemzaadjes. Het kan niet op, ja?
2: Oh, het kan niet op, joh.
0: Okay.

De rhythm section, All Night Rain. Heerlijk, hè? Daarvoor Tavares en Who Done It. Vanmiddag werd bekend dat een van de oprichters van Chicago is overleden op 81-jarige leeftijd. Walter Parazader. Dus we zijn eventjes zijn leven ingedoken. En ik kwam erachter, op zijn 9e speelde hij al de klarinet. En eigenlijk stond er een klassieke carrière in de planning, in een orkest. Maar ja, toen hoorde hij Got to Get You Into My Life van de Beatles. En toen kreeg hij het idee om rock and roll te combineren met blazers. Nou ja, dat kon hij natuurlijk ontzettend goed kwijt met Chicago. Je hoort ze nu uit 1973 met Just You and Me. En Walter speelt hier niet alleen de saxofoon, maar ook de dwarsfluit en percussie.

Shout out my country boy. Dat brengt ons aan het einde van deze avondstart. Fijn dat je erbij was. Heel graag tot morgen. En heel veel plezier met Gerja zometeen. We gaan eruit met een fijne van de Average White Band en Atlantic Avenue. Dank.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: De hele dag door.
2: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
4: Memphis Depay schiet.
3: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaak een melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
19: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
20: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
19: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
18: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. Ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen daarvan zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: goedenavond en fijn dat je luistert naar de avond van 5. Fijn dat jij er ook weer bent, Niels. Gezellig, samen maken we er een leuke drie uur van. Ja, we wentelen ons heerlijk verder in de jaren 70 muziek.
1: Zeker, het is gezellig in de studio. Ja, leuk, alles hangt, dat is dan niet helemaal jaren 70. Vlaggetjes.
0: Vlaggetjes van alle landen. Zo'n beetje alle landen die meedoen met de WK, die hangen hier.
1: Je ziet er ook wel een beetje 70s uit, moet ik zeggen.
0: Ik channel my 70s. Ja. Nou, ik was pas 4 toen de jaren 70 begonnen. Dus, maar 14 toen ze eindigden, dus dat is wel een hele belangrijke leeftijd.
1: Ja, ik zie groen, rood, geel, alle kleuren van de regenboog zitten er wel
0: een beetje in. Een beetje oranje.
1: Niet meer staan aan het begin van de jaren 70.
0: Ja. Oh, dankjewel Niels, wat leuk. Een goed begin van deze uitzending kan ik je vertellen. En fijn dat jij er ook weer bij bent. Zet je radio maar lekker hard, plof op de bank. Geniet van 3 uur lang heerlijke evergreens uit dat legendarische decennium. Tot 11 uur zijn Niels en ik bij je op deze woensdagavond. Zometeen ga ik bellen met de man die het radioverslag deed van de WK-finale in 1978. Dan weet je vast al wel over wie ik het heb. Gaat een leuk gesprek worden, dat voel ik aan alles. En ook Bob is voor ons op pad ergens in Noord-Amerika voor zijn roadtrip. En weet jij waar die staat momenteel? Waar zou die zich vanavond bevinden? Is het Mexico? Is het Amerika? Is het Canada? Je krijgt weer 3 hints en de eerste komt er zo al aan. En natuurlijk komt de lekkerste muziek uit de jaren 70 voorbij. Zoals Janis Ian met dat gevoelige At 17. Die gevoelige leeftijd. En je hoort het na The Police en So Lonely.

0: at 17. En ze was pas 15 als ze haar eerste hit scoort, Janice Ian. En toch is ook zij net zo onzeker als al haar leeftijdgenoten. Ik kan me ook nog wel herinneren, 17 jaar. Mwah. Als twintiger blikt ze terug op die periode. En dat verwerkt ze dan in het prachtige liedje.
1: De Evergreen Week van de jaren 70.
0: Ik neem je even mee terug naar dit moment.
2: Frans, de officiële speeltijd zit erop straks. Maar er is voldoende gelegenheid geweest om nu aan extra tijd toe te komen. Cornella heeft alle tijd, want hij heeft alle reden om dat te doen op dit moment. Rensenbrink tegen de paal! Rensenbrink tegen de paal! Jongens, jongen, wat was dat bijna de wereldbeker voor Nederland.
0: Tjoh, wat een moment was dat. Het is 25 juni 1978. De allerlaatste minuut van de officiële speeltijd bij de WK-finale in Buenos Aires. Rob Rensenbrink schiet, je hoort het al, op de paal. Millimeters scheiden Oranje daar van de wereldtitel. Het is misschien wel het grootste trauma uit onze sportgeschiedenis. Deze week vieren we op NPO Radio 5 de week van de jaren 70. En we zitten natuurlijk midden in het huidige WK-voetbal. Een perfect moment om terug te gaan naar die beladen, bloedstollende zomer van 78. En dat doen we met de man die destijds live op de radio verslag deed van die historische finale. Hij is inmiddels een absolute legende. Goedenavond, Evert ten Apel.
3: Goedenavond.
0: Nou, wat een introductie zeg, jongen. Wow.
3: Ik deed het trouwens niet alleen, hè. Ik deed het met Eddie Poelman
0: ja,
3: samen.
0: Ja, zeker weten, ja. Ja. Maar als je dit nou terughoort, hè, dat audiofragment van Rensenbrink, wat gaat er dan door je heen?
3: Nou ja, dan denk ik weer, ja, we waren er dichtbij. Maar dat was zo met Nederland-Japan, was het ook zo natuurlijk,
0: ja,
3: hè?
0: Ja.
3: In de allerlaatste knikte een van de Japanners nog de 2-2 binnen. Zo gaat dat gewoon.
0: Ah.
3: Weet je wat een cliché is? De wedstrijd is pas afgelopen als de scheidsrechter heeft gefloten.
0: Ja, ja, dat is absoluut waar. En tot dan kan er altijd nog wel iets gebeuren.
3: Zeker.
0: Zit je dan ook meteen weer in die oververhitte cabine in Argentinië in die zomer?
3: Nou ja, dat was natuurlijk een spektakel. Van heb ik jou daar. Ja. Voor mij, ik was nog niet zo heel lang vanuit Drenthe naar de Gooise Matras gegaan. En ik was al heel snel in de NOS-equipe opgenomen voor het WK voetbal in 78. Dus dat was voor mij al heel bijzonder. En dat ik dan ook nog de finale met Eddie mocht doen, dat was echt heel, heel, heel erg bijzonder.
0: Ja, want die sfeer in dat stadion, kun je dat eens beschrijven? Want Videla was erbij, de dictator. En dat was natuurlijk elektrisch moet dat zijn geweest. Want jullie moesten tegen het gastland.
3: Dat was onbeschrijfelijk. En er was zoveel over te doen natuurlijk vooraf.
0: Ja.
3: Dat is nu trouwens ook weer zo natuurlijk in Amerika met Trump.
0: Zeker.
3: Er is zoveel over te doen, sport en politiek. En dat was toen natuurlijk helemaal zo. Omdat Videla was natuurlijk besmeurd met bloed.
0: Mm-hmm.
3: En ja, Wij hadden zoiets van, oké, laten die Argentijnen maar winnen. Dan zijn we, er vanaf, dan kunnen we morgen naar huis.
0: Oh ja? Joh.
3: Ja.
0: Och.
3: Want we waren er wel heel dichtbij, maar ook weer niet.
0: Ah, oké. Want wat
3: Weet je, we hadden toen geen VAR ook.
0: Hè? Nee.
3: Die scheidsrechter was zo partijdig als het maar kon. In het voordeel van de Italianen.
0: Ja.
3: En de Italiaan was dat. En tegenwoordig kan er niets meer miezenmuizen.
0: Nee.
3: En toen kwam dat nog wel. Tegenwoordig is er een VAR, een assistent VAR en weet ik het allemaal. En toen kon een scheidsrechter, ja, die kon echt bepalende dingen doen. En hij was niet in het voordeel van Nederland, laat ik het maar zo zeggen.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk zeg je mee, we waren vooraf al kansloos om van de Argentinië te
3: Nou ja, ik heb wel eens gezegd, als we 3 dagen door hadden gevoetbald, hadden we nog niet gewonnen.
0: Ach, gelukkig is dat niet gebeurd.
3: Nee,
0: maar
3: nee, want dat werd een beetje te veel.
0: Nou zeg. Hey, en als commentatoren, merkten jullie nou iets van die spanning? Er was natuurlijk heel veel om te doen, dat zei je al van tevoren, Argentinië. Merkten jullie daar nou wat van als commentatoren?
3: Nou ja, op een gegeven moment dan komt een wedstrijd dichterbij. Dan zet je je koptelefoon op, je maakt contact met de studio in Hilversum.
0: Mm-hmm.
3: En dan sluit je je af voor dat soort dingen. Want je bent met de wedstrijd bezig, dat moet je doen. Onze opdracht was vooraf ook van de NOS. Hou je niet met politieke dingen bezig. Doe verslag van de wereldkampioenschappen voetbal.
0: Ja.
3: En laat het andere, laat dat gewoon.
0: Ja, dus echt in je eigen voetbalbubbel. In die, een paar weken, ja.
3: Ja,
0: ja, maar later is het natuurlijk ook nog, hè, toen we in Qatar speelden, was er natuurlijk ook heel veel om te doen. En nu in Amerika om te doen.
3: Mag straks in Saoedi-Arabië.
0: Ja, dan
3: weet
0: helemaal.
3: Weet je, ik ben een groot voorstander van om het WK-voetbal altijd in Engeland te houden.
0: Ja, ja.
3: Ja,
0: Nou, zeker. Ja, of, ja. Zoals in Nederland, Duitsland, België. Gewoon de landen die ook stadions hebben al... dat niet weer speciaal dingen gebouwd hoeven te worden voor zo'n evenement. En...
3: ja, dat is toch treurig. Amerika is geen voetballand. Nee. Mexico weer wel. Mm-hmm. Maar ja, Mexico is een land waar zou ik ook niet zo makkelijk naartoe gaan. Nee. Ik was 2 weken geleden was ik in Canada, in Toronto. En daar zag ik dat stadion. En denk ik, nou ja... ze hadden het alleen maar over de Blue Jays, de honkbalclub... ja. En over hockey. En ze hadden het echt niet over voetballen.
0: Nee, hè? Nee.
3: Nee.
0: En heb je nog contact met oudspelers van toen ook?
3: Ja, bijna niemand leeft meer. Ze zijn bijna allemaal gedood, geloof ik. Ik zou niet weten. Ja, Krol die leeft nog.
0: Nou, gisteren hadden we René van der Kerkhof aan de telefoon.
3: Oh ja, René en Willy van der Kerkhof. Ja. Die leven allebei nog. Nou, die spreek ik heel af en toe nog wel eens een keer. Als ik in de verlenging kom, dat is het restaurant in het stadion van PSV. En dan kom ik ze nog wel eens tegen en dan praten we nog wel eens over dit soort dingen.
0: Ja, en als je kijkt naar het huidige team, de huidige Oranje Elftal, wat denk je dan als je dat vergelijkt met 78?
3: Nou, die worden geen wereldkampioen deze.
0: Nee?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Dat zegt jouw glazen bol.
3: Ik ben geen zuurpruim.
0: Nee.
3: Als ik vannacht weer beelden van Messi heb gezien... en gisteravond van Frankrijk met Mbappé en al die andere deze jongens... dat gaan wij niet redden. We hoeven ons ook niet voor te schamen. We zijn maar een klein landje.
0: Ja.
3: En we hebben het al heel ver geschopt. We hebben de finale van 74 gehaald.
0: Ja.
3: De finale van 78 gehaald. En ook op andere WK's waren we er heel dichtbij. Maar en Europees kampioen in 88, dus waar hebben we het over?
0: Maar in 74 had ook niemand er enig vertrouwen in. En toen moesten we ook echt... dat lijkt iets typisch Nederlands te zijn... dat we echt op gang moeten komen in een toernooi. Dat die eerste paar wedstrijden stellen niet zo heel veel voor. We spelen gelijk of we winnen met 1 doelpunt verschil. Maar gaandeweg gaat het steeds beter lopen.
3: Ja,
0: dat zou natuurlijk kunnen.
3: Goed, dan wordt een groep wordt hechter naar elkaar toe. Dan hebben ze zoiets, we zijn hier nou. Laten we ook het beste ervan maken. En we hebben best wel goede spelers. Maar of dit een ploeg is die de finale van het WK gaat halen, dat betwijfel ik. Ik hoop van wel. Ja. Tuurlijk hoop ik dat.
0: Zeker.
3: Tuurlijk.
0: Ja. Hey, en kijk je gewoon het liefst lekker thuis?
3: Ja. Ja, maar komende zaterdag ga ik zelf commentaar doen voor Zepsport.
0: Oh, wauw, geweldig.
3: Ja,
0: super.
3: Die zenden de wedstrijd uit in animatie.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja.
0: Oh, dat is goed om te weten.
3: Afgelopen zondag hebben we dat ook gedaan, Nederland-Japan. En dat loopt parallel aan de echte wedstrijd. Dat is ongelooflijk.
0: Wat super. Oh, echt leuk. Goed dat je het zegt. Goede tip.
3: Komende zaterdag Nederland-Zweden in animatie met allerlei grappige dingetjes ertussendoor. Dus als je geen echte grote voetballiefhebber bent, is dit misschien wel leuk om naar te kijken.
0: Heel mooi alternatief. En nou ben jij in je lange carrière bekend geworden met je iconische uitspraken, zoals goede genade en 88 allemachtig prachtig. Ja. Als die bal van Rensbrink in 78 nou niet tegen de paal, maar in was gevlogen, had je dan nog een kreet achter de hand? Wat had je dan?
3: Nee. Ik bedenk niks. Dat weet ik gewoon niet. Ik bedenk niks van tevoren.
0: Nee.
3: Dan had ik er wat uitgeflapt. En ik heb destijds in 88 gezegd... het Volksparkstadion is van Oranje.
0: Ja.
3: Dat is een legendarische kreet geworden. Maar die heb ik ook niet van tevoren bedacht.
0: Het komt gewoon allemaal spontaan in je op dat moment.
3: Ik ben een impulsief mannetje. Nou. Dus wat dat betreft,
0: Vooral lekker zo blijven.
3: Lekker
0: ja, zeker. Dank je wel, even te Napel. En ik wens je alvast een hele fijne zondagavond. Leuk.
3: Zepsport. Ja, jullie ook.
0: Dankjewel, hè.
3: Dag. Hoi.
0: Ja, en laat nog maar even weer eens weten vanavond. Waar was jij? Wat deed jij met die finale van 78? En Frank zegt al, het gedonde met het gips van de Kerkhof. Daar hebben we het inderdaad gisteravond met hem over gehad. Maar laat maar eens nog even weten. Waar was jij? Waar zat jij? En misschien heb je er wel helemaal niks mee. Dat mag je ook laten weten.

0: Salisbury Hill. Het is een plek, Salisbury, in Somerset, graafschap in Engeland. En Peter Gabriel woont er vlakbij in Bath. En hij bezoekt die plek regelmatig, hij wandelt daar of hij loopt te hard. En als je bovenop die heuvel staat, heb je een prachtig uitzicht. Een perfecte omgeving om na te denken en om je gedachten te ordenen. En dat doet Peter Gabriel. En op die heuvel raakt hij geïnspireerd voor zijn solo-debuut. Het was het eerste nummer wat hij schreef na Genesis.
1: Waar is Bob?
0: Ja, en ook Bob is weer voor ons op pad vanavond. En waar hij staat is aan jou om te raden. Waar was hij van de week al? Hij was al in New York bij het Statue of Liberty. Gisteren was hij bij het Teotihuacan. In Mexico
2: stad. Onuitspreekbare naam.
0: Teotihuacan. En het werd allemaal geraden tot nu toe. Dus kijken waar hij vanavond staat. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dit is de eerste hint.
3: Ik heb een cowboyhoed gekocht en sta nu voor dit gebouw. Tja, dit heeft met muziek te maken. Onmiskenbaar. Ik ben benieuwd wat en vooral wie ik hier binnen aantref.
0: Het heeft met muziek te maken. Nou, dat vind ik altijd hartstikke leuk, want het is toch een muziekzender NPO Radio 5. Heb je nou al enig idee of niet, Niels? Wat zeg jij?
2: Ja, als ik zo eens even in de huid kruip. Ik maak ze natuurlijk een beetje, dus ik ben een beetje voor bevoordeeld. Maar als ik een beetje in de huid van een luisteraar kruip. Ja, dan zitten er wel haakjes in, hoor.
0: Oké, muziek is denk ik een haakje.
2: Zeker.
0: Ja, oké. Nou, we gaan kijken wat het oplevert aan goede antwoorden. Als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat, dan heb je de NPO Luister-app nodig om dat aan ons te laten weten. Dan heb je tot 10:30 de tijd voor. Dus ik zou zeggen, pak die NPO Luister-app erbij en app maar even jouw antwoord naar de studio.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen.
4: Met geur.
1: Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar is Bob? Dit is tot 11 uur. De avond van 5. Met Gerja.

0: Yes, Earth, Wind and Fire en In the Stone.
1: De Evergreen Week van de jaren 70.
0: Ja, en ik ga heel even terug naar Buenos Aires. Want daar zat op de finale in Argentinië bij het WK... ene Ted Fluitman. Goedenavond, Ted.
2: Hey, goedenavond.
0: Dag, jij hoorde mijn gesprek met Even ten Napel. Hij deed radioverslag van die wedstrijd. Maar jij zat ook in dat stadion in 1978. Ja. Vertel eens, hoe was dat?
2: Nou, de sfeer was gewoon echt geweldig daar, hoor.
0: Ja. Hey, en het allereerste, wist je meteen al toen het bekend werd... van daar ga ik naartoe, daar wil ik bij zijn?
2: Ik had tegen mijn collega's verteld... al komt Nederland in de finale, dan ga ik heen.
0: Want, dit is natuurlijk best prijzig, het is ver. Je bedoelt, het is niet even naast de deur.
2: Nee, het hele reisje kostte geloof ik 3500 gulden in de tijd.
0: Ja, nou, dat was toen natuurlijk best een hoop geld ook. Ja. Was het waard, of niet?
2: Nou, dat vond ik eigenlijk wel, ja. Want ik bedoel, eigenlijk maak je dat nooit met mij natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Hey, en was er toen ook dat oranje gevoel wat je tegenwoordig hebt... dat ze allemaal met die bus meelopen... en dat ze allemaal dansjes doen van links naar rechts en andersom?
2: Nee, dat was er nog niet door in de Buenos Aires.
0: Nee?
2: Het was wel heel, de stad was wel heel sfeervol.
0: En was het ook een beetje oranje of niet?
2: Nou, er waren misschien maar een paar honderd Hollandse supporters daar.
0: Ja. Was jij in je eentje of niet? Ben je met vrienden of familie gegaan?
2: Nee, ik was alleen.
0: Je was alleen. En,
2: ja.
0: En toen was die wedstrijd afgelopen, het eindsignaal had geklonken, we hadden verloren. En wat heb je toen gedaan?
2: Nou, toen kwam ik Herman Schuiphoff nog tegen.
0: Nou, dat maakte alles weer goed.
2: Naast het stadion.
0: Ja.
2: En toen kregen we ook nog een bustour door de stad heen.
0: Nou, wat geweldig. Dus dat maakt je verblijf toch weer een beetje goed.
2: Ja, ja.
0: Ja, nou wat super. Dank je wel, Ted, voor je herinnering. Echt leuk dat je het even wilde vertellen op zender. Dank je wel,
2: Oké, tot ziens. Dag.
3: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Soms komt er zo'n nummer langs die je al heel lang niet meer hebt gehoord. Nou, dit was er voor mij zo eentje. Michel Sardou en Une fille aux yeux clairs. Prachtig nummer, 1975. Wow, even heel wat anders dit. Let's Stick Together. Het is een van de bekendste solo-hits van Bryan Ferry. Maar voor de oorsprong van het liedje moeten we terug naar 1972. Toen schreef Wilbert Harrison Let's Stick Together. En hij bracht het ook zelf uit. Het klonk zo. Lijkt er eigenlijk best wel op. Nog weer later bracht hij een variant uit getiteld Let's Work Together. En dat trok de eerste coveraars aan. Kenneth Heath pikte een graantje mee in 1970.

Maar in 1976 was het de beurt aan Brian Ferry zelf. Hij was al bekend als zanger van Roxy Music, maar had ook een succesvolle solopraktijk. Daarin etaleerde hij vooral zijn liefde voor oudere rhythm and blues en rock'n'roll nummers. En Let's Stick Together, laat dat daar nou perfect in passen. Hier is die, Brian Ferry en Let's Stick Together. Een goed advies, als ik zo vrij mag zijn.

0: Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang alleen maar onvergetelijke evergreens uit een legendarisch decennium.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf al lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: is klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
17: Hebbes.
16: Kijk op ben.nl.

0: anders doe.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shorandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
4: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
3: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie er nu vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. En dat vermoeden was er kort na de explosie al. Maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de man van 62 toe dat hij 8 vrouwen had vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is dan een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Eddie Howell and the Man from Manhattan. Ja, en de wolken pakken zich samen boven Hilversum. Het wordt een beetje donker in de lucht, maar de zon schijnt er ook nog wel weer doorheen. En hier binnen in de studio is het bloedje heet, of niet?
1: Zo, het is behoorlijk
0: Wat zeiden we net? 24 graden?
1: 24 graden is het bloedje heet.
0: Ja, en er staat natuurlijk lekker veel apparatuur te ronken, dus het wordt alleen maar warmer. En, morgen 32, wat hoorde ik? 31?
1: Ja, het gaat richting de 30 de komende dagen. En dat blijft vanuit na het weekend nog wel even hangen. Dus hou je rustig.
0: Precies. Hey, hoe gaat het met de inzendingen van Waar is Bob?
1: Ja, gaat lekker. Mensen zitten er goed, goed in. Ja, de eerste hint die deed toch alweer heel. Hè?
0: Ja.
1: Zowel land als plaats zitten veel mensen goed.
0: Oké, maar het is nog niet volledig dan, hè?
1: Is er niet volledig. Nee. Sommige mensen die zitten al wel aardig in de goede richting.
0: Ik zag al iets. Volgens mij zag ik wel één goede al binnenkomen.
1: Nu al.
0: Ja.
1: Is snel bij.
0: Echt super knap.
1: Daar komen nog twee hints aan. Dus voor iedereen nog heel veel kans om het goede antwoord te...
0: Ja, dus gewoon lekker blijven luisteren, zeg je eigenlijk. Met
1: zeker.
0: Heel veel woorden.
1: Dat is sowieso een goed idee.
0: Yes. Hey, en is zometeen ook het 7-seconden-spel. Zoals jij zegt, ik heb vanavond weer een muziekfragment voor je klaarstaan. Dus als jij zegt, daar durf ik me wel aan te wagen. Of nee, ik heb geen muziek. Ik heb een nieuwsfragment klaarstaan. Ik moet dat wel even goed zeggen natuurlijk. Een nieuwsfragment uit de jaren 70. En als jij zegt, ja, maar ik ben echt een nieuwsjunkie. En ik was volwassen in de jaren 70, dus ik heb dit echt wel meegemaakt. Dan moet je je even aanmelden. Ik vertel er zo meteen nog eventjes wat meer over, hoor. Maar in elk geval, wat we met heel veel woorden eigenlijk allebei zeggen is... blijf er gewoon lekker bij. Lekker blijven luisteren. Tot 11 uur zijn Niels en ik bij je. En het is al een heerlijke avond en dat blijft het ook. Dat was het ook in Brighton trouwens, in Engeland, in 1974. In elk geval voor Zweden. Want die hadden zojuist het Songfestival gewonnen met ABBA en Waterloo. Je hoort ze na de Isley Brothers.

0: Ja hoor, 1974, toen wonnen ze. Ik was 8 jaar en ik weet het nog. Ik kan me het nog herinneren. En die ABBA, ik had al hun albums. Ik was er gek op en ik deed het allemaal na voor de spiegel met die borstel in mijn handen. Heerlijk. En ik sprak nog geen woord Engels. Dus ik wist ik veel wat ik allemaal zong. Het was allemaal fonetisch, maar wat was dat leuk.
1: Het 7-seconden-spel.
0: De hele week spelen we op NPO Radio 5 het beroemde en het beruchte 7-seconden-spel. Hoe het werkt? Nou, ik laat je zo een fragment horen van 7 seconden. Het is een bekende gebeurtenis uit de jaren 70. En als je het niet weet, plak ik er nog een keer 7 seconden aan vast. En weet je het dan nog niet, plak ik er nog een keer 7 seconden aan vast. Maar ja, hoe meer seconden jij nodig hebt, hoe meer prijzen eraf gaan. Dus weet jij het na het eerste fragment, win je en de powerbank, en je wint dus bloemzaadjes en je wint een zadelhoesje. Nou, heb je nou na 3 fragmenten nog steeds geen idee waar het over gaat, ga je niet met lege handen naar huis, dan win je altijd nog die NPO Radio 5 sleutelhanger. Dus niet huilen, je wint altijd iets. Maar ja, wij vinden natuurlijk dat je met een volle bak naar huis gaat. Dus app even naar de NPO Luister-app als je mee wil spelen zometeen. Mag je nog heel even over nadenken? Maar dan moet je me even appen. Zeggen gewoon meedoen. Meedoen, dat is makkelijk. We gaan geen moeilijke dingen doen, het is veel te warm voor. Meedoen als je mee wil spelen zometeen.
1: Het 7-seconden-spel.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Maar liever dat man, dat wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Het is 1978 en er is daar ineens een jonge Engelse zangeres met een hoge, bijna etherische stem. En een nummer dat totaal anders klonk dan alles wat op dat moment in de hitlijsten stond. Kate Bush schreef het nummer toen ze nog maar 18 jaar oud was. En ze kroop in de huid van Kathy, een van de hoofdrolspelers, de hoofdpersoon uit het boek Wuthering Heights van Emily Brontë. Prachtig nummer. Mooi. En tijd voor een spelletje, zeg ik.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, het 7-seconden-spel. En ik ga het spelen met Marcel. Goedenavond, Marcel.
2: Goedenavond.
0: Dag. Is Lucie ook in de buurt, of niet?
2: Lucie is in de buurt. Die riep ik.
0: Oké. Heel fijn, want op de app heet jullie Marcel en Lucie. Dus
2: ja,
0: vandaar. Dus we gingen bellen en zeiden, nou, ben benieuwd wie er opneemt. Marcel of Lucie? Misschien wel allebei. Ja. Maar leuk dat ik je aan de telefoon heb. Hé, waar wonen jullie?
2: Wij wonen in Rotterdam.
0: Aha. En is het daar goed toe voor vandaag?
2: Ja, het is prachtig weer. Dit is natuurlijk een lekker temperatuurtje. 22 graden, dat is heerlijk.
0: Ja. Ja, Lucie is het er niet mee eens volgens mij, of wel?
2: Ja, nou ja, we komen vorige week waren we in Frankrijk op een camping. Toen was het 30 graden.
0: Oh ja, nee, dan kun je beter 22 hebben, denk ik.
2: Nou ja, de 30 is ook lekker, maar toen zaten we ook naar je te luisteren. En,
0: nou, wat gezellig. Hé, hey, en mag ik eens vragen, Marcel, hoe oud was jij in de jaren 70 toen ze begonnen in 1970?
2: Toen was ik 4.
0: Oh, nou, dan zijn we even oud.
2: Ja, dat klopt. Je bent 66 jaar.
0: Ja, jij ook. Mooi bouwjaar.
2: Ja, zeker.
0: Al zeggen we het zelf. Hé, maar je hebt ze dan wel niet bewust meegemaakt. Het begint natuurlijk niet zo erg, maar later wel. De tweede helft. Je krijgt een nieuwsfragment van mij te horen. Dus ik ben heel benieuwd. Hoe eerder je het weet. Ja, je mag gewoon dit eerste fragment, die 7 seconden, helemaal afluisteren.
2: Ja.
0: Maar als je het dan al weet, dan win je het volledige prijzenpakket.
2: Daar gaan we voor.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. Ik zeg dat die te doen is. Zal ik maar gewoon de band starten?
2: Ja, doe maar.
0: Oké, hier komt hij. Succes, Marcel.
2: Jo.
3: Naarmate de terugreis vorderde, nam de spanning toe. Want tot op het laatst moesten er verschillende riskante manoeuvres worden uitgevoerd.
0: Verschillende manoeuvres. Het was een riskante reis. En ze waren op de terugweg. Waar zou dat over kunnen gaan?
2: Ik denk, ik gok maar wat, een of andere maanlanding. Die terugkomt.
0: Een maanlanding die terugkomt. Oh, dan ga ik eens even kijken naar onze strenge jury. Niels, wat vinden wij hiervan? Heeft hij ook nog een naam, die maanlanding, of niet?
4: Ja,
0: die missie.
4: Het zou
2: Apollo 13 moeten zijn.
0: Ja, Apollo 13. En die is het helemaal.
5: Wat zie je die?
0: Ah, wat goed van je. Dat was vast Lucie die dat influisterde, of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Nee, dit is gewoon een blinde gok.
0: Ja, nou, je hebt het hartstikke goed gegokt, joh. Helemaal goed. Apollo 13 was het. En die tweede en dat derde fragment had je dus helemaal niet nodig, gelukkig. Dus, wat krijg je? Je krijgt de powerbank, je krijgt een fietszadelhoesje, je krijgt bloemzaadjes. En dan gaan dat allemaal naar jullie toesturen naar Rotterdam.
2: Helemaal top.
0: Leuk, hè?
2: Vind ik hartstikke leuk. Ja.
0: Nou,
2: top.
0: Hey, jullie zijn dus net terug van vakantie. En nu eventjes lekker in Rotterdam verblijven.
2: Ja, we zijn wel thuis, maar ik ben alweer aan het werk. Kijk, er is natuurlijk een... Je hebt werkpaarden, dat heb je dan ook, hè. En zie je paarden, maar goed. We moeten weer.
0: Nou, heel fijn. Hey, en blijf lekker luisteren. Geniet verder van die week van de jaren 70. En heb je al gestemd toevallig, of niet? Want het kan nog tot morgen 12 uur, hè?
2: Nou, ik heb niet gestemd, wij luisteren. Wij zijn, zeg maar, gebruikers.
0: Actieve luisteraars zijn jullie, zeg maar. Ja.
2: Ja.
0: Nou, dan houden we het daarop. Die mogen er ook zijn, Marcel.
2: Die moeten er zijn.
0: Doe de groetjes aan Lucie en fijn dat jullie luisteren. En nog een fijne avond, hè.
2: Dankjewel, hartstikke bedankt.
0: Dag hoor.
1: Het 7-seconden-spel.

0: Bobby Vinton en Sealed with a Kiss. Het origineel komt uit 1960, maar hoho, het is heel vaak gecoverd. En deze van Bobby Vinton, die komt gewoon uit 1972.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar staat hij? Er komen heel veel antwoorden binnen. En er is er één, hooguit twee zijn er echt goed. Ze zijn echt spot on, zeg maar. En heel veel andere antwoorden zwermen daar een beetje omheen. Nou, misschien heb jij deze tweede hint nodig. Hij klinkt als volgt.
2: Alles hier draait om countrymuziek. Ik bekijk nu de vaste tentoonstelling met de vroege roots tot de supersterren van dit heerlijke genre.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, kom maar door via de NPO Luister-app. Pak hem erbij en laat het ons maar weten, waar denk jij dat hij staat? Zometeen, dan gaat de fonduepan aan. Want fondue was mega populair in de jaren 70. Oh, ik had nog zo, die smaakt nog zo voor de geest halen. Heerlijk.

0: Caroline App naar de NPO Luister-app. Ze zegt fantastisch, Rendezvous 602, grijs gedraaid in de tijd. Kan alles gewoon meezingen en spelen met die ingewikkelde maatwisselingen en dat heerlijke basloopje. En iemand anders op de app zegt van ja, dat is eigenlijk een nummer voor Bert Hanrikman in de ochtend, 6:02. Allebei hartstikke leuk.
1: De Evergreen Week van de jaren 70.
0: Zo is het. Vanavond duiken we in een pannetje gesmolten kaas. Of een pannetje hete olie, als je meer van vleesfondue bent. Fondue kennen heel veel mensen nog als iets gezelligs voor de kerst, voor oud en nieuw of voor een avondje met vrienden. Maar het absolute hoogtepunt, dat lag in de jaren 70. Nou, iemand die ons daar alles over kan vertellen is culinair historica Charlotte Klein. Goedenavond, Charlotte.
2: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, als je zegt fondue in de jaren 70, wat voor beeld moet ik dan voor me zien?
2: Nou, veel oranje, denk ik. Oranje en bruin. En zo'n, ja, zo'n gezellig pannetje op tafel met een familie of een groep vrienden eromheen die daar gezellig ja, brood in doopt.
0: Met zo'n spiritusbakje daaronder, wat je dan zo half open kon zetten, wat een beetje reguleren. En dat wilde dan eerst niet branden. En dan later weer stond hij weer te hoog. Dan brandde alles weer aan.
2: Echt,
0: ja, wat leuk. Heb je het zelf vaak gedaan ook, of niet?
2: Ja, thuis bij mijn ouders vroeger hadden we met Sinterklaas altijd.
0: Hey, en hoe verliep zo'n gemiddelde fondueavond thuis bij mensen?
2: Nou, het zat heel erg in de... Wat nieuw was eigenlijk in die tijd, was dat mensen überhaupt bij elkaar gingen eten. Dat was daarvoor helemaal niet zo gebruikelijk. Okay. Mensen gingen wel bij elkaar op de borrel of op de koffie.
0: Ja.
2: Maar komen eten was eigenlijk iets nieuws en was ook wel best iets een beetje exotisch en heel nieuw.
0: Mm-hmm.
2: En daar paste dat fondue heel goed bij, want het was iets bijzonders. Maar de vrouw, dat was toch wel vaak de vrouw die kookte, die hoefde niet de hele avond in de keuken te staan en 5 gangen op te dienen.
0: Nee,
2: die zat gewoon ook gezellig aan tafel. Want, dus dat past heel goed in die tijdsfeest van toen.
0: Want wat at je dan bij de fondue? He, als je zegt, ze hoeft er niet de hele avond te koken. Nou, dat is hartstikke fijn. Maar je had dan vlees of kaas. En wat at men er nog meer bij?
2: Ja, nou ja, bij de kaas van nu brood erin dopen. En, of ook wel rauwkost. Dat is dan volgens de Zwitsers is dat dan wel niet dan. Maar dat, hier waren al die regels natuurlijk niet zo... daar nam men niet zo nauw mee.
0: Nee.
2: En de vlees van nu, dat waren vooral heel veel... Ja, dat was natuurlijk vlees. En daarbij brood met saus is eigenlijk gewoon... Ja, hoe we het ook nog kennen.
0: Ja, ik hoor weinig groenten en dat soort dingen. Gezonde vitamine, zeg maar.
2: Het is een soort feesteten, dus dat hoeft er niet.
0: Dat hoeft er niet, nee. En was het dan vooral kaas of was het vooral vleesfondue? Wat was populairder in de jaren 70?
2: Nou, die kaasfondue, daar begon het echt mee.
0: Mm-hmm.
2: En dat bestond al in Zwitserland en in Frankrijk. En dat werd hier heel bewust naartoe gehaald door het Nederlands Zuivelbureau... om men meer kaas te laten eten dan Nederlandse kaas. Dus die gingen een campagne beginnen in 1969 met Nederlands kaasfondue. En, maar toch ook had je al in de jaren 60 zag ik al advertenties in kranten voor vleesfondue.
0: Toch wel,
2: dus dat
0: okay.
2: Kwam ook al, maar dat werd wel gezien als kijk, dit is er ook, probeer dit eens. Dus de kaasfondue was echt bekender.
0: Ja, en waarom denk je dat die fondue juist in de jaren 70 zo aansloeg? Komt dat dan echt door die campagne, dat ze er echt aandacht aan gingen besteden? Of was er nog een andere reden?
2: Maar ook door dat men bij elkaar ging eten, dat het nieuw was. Dat het was in de jaren 60 was de economie heel erg gegroeid. En mensen hadden meer geld te besteden, gingen meer op vakantie. En waren ook wel nieuwsgierig naar andere dingen dan het eeuwige aardappelen, groente en vlees.
0: Ja,
2: Dus daar paste het goed in, zonder dat je dus heel ingewikkeld hoefde te koken. En ja, het is ook wel heel Nederlands dat het is... gezellig. Je zit langer met elkaar aan tafel.
0: Mm-hmm.
2: En er is een handeling. Dus iedereen heeft wat te doen.
0: Ja.
2: En daarom is later het gourmetten ook zo aangeslagen. Dat
0: ik wou
2: is
0: zeggen, ja.
2: Een beetje dezelfde categorie.
0: Ging dat ten koste van het fondue, de gourmetten?
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja. En dat is dan weer door het vleesbureau geïntroduceerd. Om mensen meer aan het vlees te krijgen. Dus er zitten allemaal campagnes achter.
0: Het is wat, hè? Oh. Fondue jij nog wel eens zelf, of niet?
2: Ik heb thuis geen fondue pan. Nee, dus dat is toch wel een beetje essentieel.
0: Ja, ik ook niet hoor. En bij ons was het dan altijd vleesfondue. En dan werd er ook gejat, zeg maar, tijdens het fondue. Dus dan haalde je vork uit de fonduepan en dan zat er niks meer aan. Dan had mijn moeder weer van mijn vork afgejat, zeg maar. Want waren er nou ook ongeschreven regels aan tafel? Wat wel kon en wat nou echt niet kon?
2: Ja, volgens mij is dat is heel moeilijk om uit te zoeken. Dat werd niet opgeschreven. Dus dat is juist leuk om je te vragen hoe ging dat eigenlijk in de familie.
0: Ja.
2: Dat is per familie verschillend. Maar ik ken wel verhalen van, als je een stukje brood In de Casandula vallen, dan moet je een liedje zingen.
0: Oh, ja.
2: Of in Asterix en Obelix word je het meer ingegooid.
0: Oh, geweldig. Ja. Ik heb trouwens Maurice die app naar de NPO Luister-app. Hij zegt, mijn vader zou op een keer wel even kijken of de olie al heet genoeg was. Ging een beetje mis, want we hadden mooie zwarte vlammen op het plafond, zegt hij. Maar gelukkig kon hij het wel doven. Maar dat was ook zo, dat je hele huis stonk dan nog dagenlang na dat fondue, of niet?
2: Ja, want een vleesfondue is gewoon een hete pan olie op tafel. Dus dan zit iedereen gewoon gezellig aan tafel te frituren. Ik heb het nooit gedaan, maar ik kan me niet voorstellen hoe het moet ruiken in huis. En kleding en haren.
0: Een beetje als dat je de hele avond hebt gegourmet met vrienden, zeg maar. Dat rook ook zo. Maar het was wel heel gezellig. En ja, dat samen eten, dat is gelukkig wel gebleven in Nederland. Alleen het fondue is een beetje verdwenen volgens mij, of niet?
2: Ja, maar je hebt dan wel weer veel restaurants die het aanbieden. Dus het is toch wel heel erg comfortfood voor in de winter. En gesmolten kaas, dat blijft onweerstaanbaar voor iedereen.
0: Dat is helemaal waar. Je brengt me op een idee. Ik ga het binnenkort gewoon weer eens een keertje doen. Lekkere kaasfondue.
2: Dankjewel.
0: Ja, heerlijk. Dankjewel, Charlotte Klein, culinair historica. Ik wens je nog een fijne avond. Dag hoor.
2: Dankjewel.

Ja, dat fondue, dat maakt best veel los bij de luisteraars. Martien, die app toch even, hey, chocoladefondue, ook aan gedacht. Nou, hele goeie. Heb ik zelf nog nooit gedaan, maar dat doen mensen ook wel. Ik ken ze inderdaad. En Helene zegt ook, oh, wij deden het ook altijd met kerst, met Pasen, oud en nieuw. Heerlijk, het ging spiritus in. Nou, dan die fondue, die lucht, die bleef echt dagen hangen. Leuk mensen, zometeen nog een heel uur de avond van 5. En derde hint van Bob. Nog veel meer fijne muziek en een hele mooie 2 voor de prijs van 1. En The Walrus of Love, Mr. The Love Unlimited Orchestra. Zij brengen ons naar het nieuws van 10 uur.

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
8: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Memphis Depay schiet.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 10 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat heeft de Amsterdamse burgemeester Halsma op een bewonersbijeenkomst gezegd.
19: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
18: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd Hendaas.
20: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit, van links tot rechts. Zijn er daarom ook zorgen? Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
18: Op de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zal vrijdag in Zwitserland worden ondertekend door de beide landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant, waar vannacht een brand woedde, is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog, vanavond blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is dan een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

stilletjes door de achterdeur verdwijnen, de bus nemen, je sleutels inleveren, nieuwe plannen maken. Paul Simon doet ons 50 manieren aan de hand om van je geliefde af te komen.

is, tenminste, hij wordt prachtig als jij gaat stemmen. Want dan weet je dat jouw... is de kans groot dat jouw nummer erin komt als er genoeg mensen op stemmen. Dat stemmen kan nog tot morgen 12 uur. En daarna sluit de stembus. En dan gaat er geteld worden en gedaan worden. En dan komt daar een prachtige lijst uit. En die is dan de hele vrijdag te horen. Van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En na 8 gaat de avond van 5 gewoon nog even met een afterparty verder. En dan hoor je allerlei nummers die lijst net niet gehaald hebben, maar waar jij misschien wel op gestemd hebt. Dus dan zou ik ook zeker lekker luisteren. Fijn dat je er nu ook bij bent. Niels en ik, wij houden je tot 11 uur vanavond gezelschap met die lekkerste knallers en evergreens uit de jaren 70. Zometeen hoor je de laatste hint van Bob uit Noord-Amerika. En natuurlijk de oplossing. En over 2 voor de prijs van 1 ga ik je zometeen iets meer vertellen. En ja, die fondue, daar blijven mensen nog maar even doorgaan. En trouwens ook Beb. Ja, Beb, oh, het is een feest van herkenning. Sputnik. Ik weet niet hoe je het schrijft, hè Beb. Maar het was dikke koffiemelk met suiker opgeklopt en dan 7-Up erbij. Dat heb ik heel veel gedronken, schrijft ze in de jaren 70. Nou, ik ook. Als kind mocht ik af en toe een glaasje Sputnik. En nou, dankzij jou weet ik nu ook weer wat erin zat. Maar dat je dat toch drinkt. Koffiemelk met suiker en 7-Up. Ah, ik moet er niet aan denken nu. Maar toen vond ik het heel erg lekker. Het is inderdaad de jaren 70. Dat alles wat langskomt een feest der herkenning. Door met de muziek. 1974. Het was een wereldhit voor Shirley Bassey.

0: In 1976 verraste de Amerikaanse band Chicago vriend en vijand met een gevoelige ballad die totaal anders klonk dan hun bekende rock and brass geluid. En het nummer werd geschreven en gezongen door bassist Peter Cetera, wiens warme stem echt perfect past. Maar we draaiden het natuurlijk vanwege het overlijden van Walter Parizider. Hij was in 1967 een van de oprichters van de band Chicago. En om hem te eren draaiden we dit prachtige If You Leave Me Now.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, er zijn artiesten die een zaal laten schateren van het lachen. En er zijn artiesten die je raken met een paar hele eenvoudige woorden. Nou, Frans Halsema kon het allebei. Hij was cabaretier, acteur, zanger en bovenal een meester in het vertellen van kleine verhalen. Verhalen over gewone mensen, over liefde, twijfel, verlangen en de dingen die we vaak voelen, maar niet altijd zelf onder woorden kunnen brengen. Op het podium stond geen grote ster, maar een man die het publiek het gevoel gaf dat hij speciaal voor jou zong. Zometeen ga ik als eerste dit prachtige Voor haar draaien. Maar welk nummer van Frans Halsema kan ik daarna voor jou draaien? Dat mag je me laten weten via de NPO Luister-app.
2: Mag ik nog één ding zeggen? Complimenten voor jullie programma.

0: Ja, dacht jij dus even dat het hier rustiger zou worden later op de avond? Nou, helemaal niks ervan. Status quo rocking all over the world.
1: Waar is Bob?
0: En daarvoor hoorde je Maggie May van Rod Stewart. En toen dat nummer uitkwam in 1971, was het eigenlijk bedoeld als een B-kantje van een single. Maar radiomakers ontdekten al heel snel dat Maggie May iets bijzonders had. Het verhaal, de stem van Rod Stewart, de emotie, alles klopte. En voor we het wisten stond Rod Stewart wereldwijd bovenaan de hitlijsten met dit nummer 1971. Ja, en de vieze dingen blijven maar doorgaan, Niels. Moet je horen. René die zegt, ik doodde mijn frikandel in softijs. Yeah. Als kind, hè? Als kind,
2: ja.
0: Maar ja, dan zeg jij, maar ik hoorde jou iets nog veel erger zeggen. Wat deed jij nou met knakworst?
2: Ooit geblenderd en gedronken.
0: Gewoon een smoothie van knakworst. Kom je erop?
2: Knakworst drinken.
0: Oh, hou op, schei uit. Gewoon alleen maar knakworst.
2: Als student, hè?
0: Oh, oké. Okay. Zeker had je een weddenschap verloren of zo.
2: Nou, nee, wij hadden als studenten hadden wij een glazen huis.
0: Ja.
2: En toen mocht je alleen maar drinken.
0: Ah,
2: en toen hebben wij gezegd, weet je, we doen geen gezonde fruitsapjes, maar we doen af en toe ook even zo'n gooi een paar knakworsten erin. En dan, dat is toch wel lekker.
0: Ja,
2: en dan gaan we dat, maken we dat drinkbaar.
0: Je hebt het overleefd, zo te zien.
2: Ja, ik zit hier nog.
0: Zit er nog, blozend en wel. Hey, fijn, goed om te horen. En wat wou ik nog? Oh ja, ik wou nog wat zeggen, want straks hebben we Frans Halsema 2 voor de prijs van 1. Maar mensen, het moet wel een liedje zijn, het tweede nummer uit de jaren 70. Want er komt Buitenveld, dat komt binnen, wat een prachtig liedje is. Maar die komt uit 1969. Dus die kan ik helaas niet kiezen. Het nummer van Frans Halsema, wat jij graag wil horen en wat je mag indienen als tweede nummer, moet wel uit de jaren 70 komen. Goed, dat gezegd hebbende, ga ik naar de derde hint van Bob. Want die man die staat met trouw op zijn plekje te wachten tot wij raden waar die staat. Dit is de derde en de laatste hint.
3: Aan de buitenkant is dit gebouw net een piano. En binnen? Ja, wauw. Al die herinneringen aan de country en die namen dan. Johnny Cash, Willie Nelson, Elvis, Dolly Parton.
0: Yes, ik zou zeggen, hoe zoomen we dat? Inkoppertje, voorzetje. Dit is de voorzet. Kop jij hem in of kop ik hem in?
2: Ik vind dit wel een strafschop voor open doel.
0: Strafschop voor open doel. In voetbaltermen te blijven.
2: Ja, dan zit okay. kijken,
0: dus. We verwachten dus heel veel goede antwoorden binnen nu en 7 minuten. En tot, dan gaan we dus iemand bellen. Dus hou je telefoon in de gaten als je meespeelt met Waar is Bob?

sun. They rain and snow on everyone. So many things I

0: Ja, een van de mooiste liedjes wat mij betreft die er bestaan. Maar ook deze uitvoering is prachtig. Ik ken hem natuurlijk van Joni Mitchell. Maar ook deze mag er absoluut zijn. Both Sides Now, hoorde je. 1971.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor het goede antwoord op ons spelletje Waar is Bob? En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Goedenavond, wie heb ik aan de telefoon?
2: Wim Sonneveld uit de Lier.
0: Ha, Wim, hoe is het ermee vandaag?
2: Top.
0: Top, dat is kort maar krachtig.
2: Ja.
0: Wil je er nog wat aan toevoegen of niet?
2: Nou ja, blijf goed maar eens heen. Wat wil je nog meer?
0: En ben je op vakantie? Ben je op vakantie dat je het goede zin hebt?
2: Ik ben wat 81, wij hebben elke dag vakantie.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Nee, en we fietsen veel.
0: Je fietst veel, ja. Nou, dus je blijft lekker in beweging. Ja, daar kan je heel oud mee worden, hè?
2: Ik hoop wel.
0: Ja.
2: Ik word 81 de volgende maand.
0: Nou, dat had ik je echt niet gegeven.

0: even aan de telefoon zo met je stem.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou, ik ben echt een platte Westlander, hoor.
0: Ja, dat kan ik horen. Daar zeg je niks nieuws mee, maar het is heerlijk, heerlijk om dat accent ook weer te horen. Zeg, ja. Wim, waar denk jij dat Bob vanavond staat?
1: Nou, ik ben vrij eerlijk. Ja. Wij zijn tegen elkaar... wij zijn gelijk op Bonanza muziek van vroeger.
0: Ja.
1: Nashville, Tennessee.
0: Ja. En dan nog op een bepaalde plek in Nashville, Tennessee...
1: Ik zeg, hij staat in Nashville, Tennessee. Ik zeg, daar kwam al die cowboymuziek vandaan.
0: De countrymuziek die komt daar vandaan. Nou weet je, we gaan eens even kijken. Hier komt Bob met de oplossing.
2: De plek waar ik ben is... The Country Music Hall of Fame and Museum in Nashville, Verenigde Staten.
0: Ja, Nashville, yeah. Tennessee. Hartstikke goed, man.
1: Hartstikke leuk.
0: Goed gedaan. De waterfles van de avond van 5, hij komt jouw kant op.
1: Dat komt best uit. Wij fietsen vrij veel. En langs de water weg.
0: Hartstikke goed. Lekker koud water. Ik heb hem hier naast me staan. Ik heb hem ook al lekker gevuld met koud water. En het blijft lekker koud erin. Dus dat is ook fijn. We gaan hem naar je opsturen. Ik geef je even terug aan Niels. En dan gaat hij jouw gegevens even noteren. En dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt.
1: Nog even één. Ik zeg voor de tijd alweer eens wat winnen. Want ik zeg, we hebben 2DB plus laten schoon. Ik zeg, nou, tijd niks.
0: Ja.
1: Ah. Nee, hartstikke leuk. Job, jullie altijd.
0: Nou, hartstikke fijn om te horen, Wim. Gezellig. Ja. Leuk dat je meedeed en heel graag tot de volgende keer. En ik wens je nog een fijne avond, hè.
1: En jullie ook. Hartstikke leuk.
0: Dankjewel.
1: En bedankt.
0: Ja hoor, goed, dag dan. Wim.

0: You won't find another fool like me, maar dat had je vast al wel begrepen. The New Seekers was dat. En daarvoor hoorde je Cool and the Gang. And they had it too hot. Nou, ik denk dat ik dat morgenavond rustig kan zeggen.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Frans Halsma had een warme stem. En die stem die paste perfect bij zijn liedjes. Hij hoefde niet uit te halen of te imponeren. Hij kon met 1 zin een glimlach oproepen en met de volgende zin een brok in je keel bezorgen. En misschien geldt dat wel het meest voor het nummer dat voor velen onlosmakelijk met zijn naam verbonden is. Een liedje over liefde die blijft, zelfs wanneer iemand er niet meer is. Over herinneringen die niet vervagen. Over dankbaarheid voor wat geweest is. Zometeen hoor je welk liedje jij wil horen. Maar eerst Voor haar.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: 2 voor de prijs van 1.
1: Ik mis een gele regenjas, een vinger op het randje van een sherryglas. Ik mis het wachten op de hoek

Ik mis de kauwgom in je zak, die ik daar altijd terugvind, naast je nagellak. Ik mis een vinger op mijn arm, hij trekt maar een klein streep en ik voel me warm. Ik mis ons stiekem in de bioscoop, domweg gelukkig zonder hoop.

0: En toen was hij afgelopen. Zo in één keer. Ja, en dat is zo grappig op de app. Maas die zegt, geen Kees, jammer. En even kijken. En Ignacy zegt, prachtig Frans Halsema met het nummer Ik Mis. En Egbert zegt, gelukkig, geen Kees. Ja, het is maar, zo is er voor ieder lied wel een voorstander en een tegenstander. Maar het was wel waar het meest op gestemd werd. Ik Mis van Frans Halsema. Prachtige stem. En dit was hem weer voor vanavond. Maar morgenavond ben ik er weer met een nieuwe avond van 5. Nog steeds in die geweldige jaren 70. En kun je daar nog geen afscheid van nemen? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Die gaat gewoon de hele nacht door met muziek van de jaren 70. En als je nog moet werken zometeen, of je gaat zo lekker slapen, Niels en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En er is één ding, die mag je altijd onthouden. Dat waar jij ook bent, en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens, voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO
2: Radio 5. Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
7: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
8: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Memphis Depay schiet.
9: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
7: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Wie luistert, weet meer.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. In alle wateren in Friesland is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het waterschap roept de overheid op om maatregelen te nemen en pleit voor een Europees totaalverbod op PFAS. In 2024 werd rond de militaire vliegbasis Leeuwarden een van de grootste PFAS-vervuilingen van Nederland ontdekt. Metingen toonden aan dat in de wateren in de omgeving de waarden tot wel 900 keer boven de norm kwamen. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. Het Israëlische leger meldt alleen dat er militanten worden gedood, maar in de praktijk vallen er ook burgerslachtoffers. De Curaçaose crimineel Shurendi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de bewakingsmogelijkheden op Curaçao beperkt zijn. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan. Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. In Nederland is de naam Tyson Q weinig bekend. Op Curaçao en Sint Maarten is hij al jaren een van de bekendste figuren uit de onderwereld. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridwan Taghi in Nederland. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig warm met temperaturen tussen de 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Ik heb veel buikpijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Middernacht, het begin van donderdag 18 juni. Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van hun woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij zo de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van de intentieverklaring tussen beide landen gepubliceerd over de oorlog in het Midden-Oosten. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staan onder meer in dat de Straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend en dat gebeurt dan in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, bevestigt de burgemeester nu. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend staat als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet meteen naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden bewolkt. Op andere plekken is het helder vannacht. Het is 14 tot 17 graden daarbij. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het is 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. En mogelijk is dat daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar de afgelopen avond flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij die onderhandelingen. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde van de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is nog een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderbox onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 zitten nog vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer, het is op de meeste plekken helder en 14 tot 17 graden. Overdag is er veel zon, het wordt ook een stuk warmer met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.